0: 4.300 mensen gedood. Het wandtapijt van Bayeux is zeer licht beschadigd geraakt tijdens de overbrenging van Frankrijk naar Londen. Bij een grondige inspectie door verschillende deskundigen werd vastgesteld dat er een scheurtje is in twee draden die door het tapijt lopen. Het tapijt is het komende jaar te zien in het British Museum in Londen. Experts waren bezorgd over onomkeerbare schade, maar dat blijkt dus goed mee te vallen. Het tapijt keert in de zomer van volgend jaar terug naar Normandië, waar het dan een restauratie zal ondergaan die ook al meerdere malen is uitgesteld. Op de US Open tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn doelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de tweede ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens gaat door in het dubbel. Samen met Diana Schneider versloeg ze Hanne van de Winkel en Daria Snigur ook in de eerste ronde. Dus zij gaan naar de tweede ronde. En in het voetbal is Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Voor Hans van Aken van Brugge was het een speciale wedstrijd, want hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er ook zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg dan ook een warm welkom van het Lommelse publiek.
1: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
0: Dankzij de zege gaat de club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. De club heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Maar die spelen nog dit weekend. Lommel blijft achtste. En dit en volgend weekend is er hinder op de E314 van Aarschot naar Lummen. Wegen en verkeer gaat nieuw asfalt leggen tussen de op- en afritten van Aarschot en Tiltwingen over een traject van zo'n 3 kilometer. Het verkeer naar Limburg moet er over 1 rijstrook en er is een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. Vannacht wolken, wat lichte regen. Later vannacht klaart het op en minima rond 16 graden. Overdag wordt het wisselend bewolkt, maar wel meestal droog en maximaal tot 22 graden. Zondag begint de dag zonnig, tegen het einde van de dag dan kans op een bui en zachte maximaal tot 25 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor.

is drie uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijlens. Parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen zijn er 6 klachten binnengekomen. Het gaat om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en heeft zelf ook al maatregelen genomen. De

portret gemaakt door de schilder Giuseppe Vittori Ghislandi, dook vorig jaar op toen Nederlandse journalisten het werk zagen hangen op foto's van een IMO-advertentie op een Argentijnse makelaarssite. De woning in kwestie was van erfgenamen van een nazi die na de Tweede Wereldoorlog tientallen geroofde kunstwerken meenam op zijn vlucht naar Argentinië. Op de US Open Tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn dubbelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de tweede ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens gaat door in het dubbel. Samen met Diana Schneider versloeg ze Hanne van de Winkel en Daria Snigur. Vannacht wat wolken en lichte regen. Later vannacht klaart het op, minimaal rond 16 graden. We krijgen een bewolkte dag, wisselend bewolkt, soms opklaringen, overwegend droog. En ook maximaal tot 22 graden. Zondag begint zonnig. Tegen het einde van de dag kans op een bui en 25 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Parket van Luik waarschuwt dat het streng zal optreden tegen bezoekers die dit weekend het afgesloten gebied in de Hoge Venen betreden. Stewards van het natuurpark zijn aanwezig om bezoekers te informeren en te begeleiden naar zones die wel toegankelijk zijn. Intussen blijven brandweerploegen uit 3 Waalse provincies nog nablussen. Om brandhaarden snel op te sporen worden ook drones van de civiele bescherming ingezet in de Hoge Venen. De Verenigde Naties willen een nieuwe wereldkaart tot standaard maken. Het gaat om een kaart die wetenschappelijk correcter is dan de Mercatorkaart die nu meestal gebruikt wordt. Op die kaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid is. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft gestemd over de zaak. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen het voorstel. De resolutie is niet bindend, maar kan wel gevolgen hebben voor schoolboeken en ook voor navigatiesystemen wereldwijd. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Voor Hans van Aken was het een speciale wedstrijd, want hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er ook

avond op Standaard bij te wonen. Ze zijn niet welkom in Luik. Volgens de Luikse burgemeester De Meijer zijn er niet voldoende politiemanschappen beschikbaar om de veiligheid te garanderen. Volgens de supportersvereniging is een verplaatsingsverbod een gemakzuchtige oplossing en worden 1000 fans die hun tickets en vervoer al geregeld en ook betaald hebben, nu gestraft. Vannacht nog wat wolken, minima rond 16 graden. De dag wordt wisselend bewolkt, maar meestal wel droog, met maxima tot 22 graden. Zondag begint de dag zonnig, tegen het einde van de dag krijgen we dan kans op een bui en zachte maxima tot 25 graden. Fijne nacht nog, meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen zijn er 6 klachten binnengekomen. Het gaat om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en heeft zelf ook al maatregelen genomen. De kinderopvang blijft wel gewoon open. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op plaatsen in Libanon, in het zuiden en het oosten van het land. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen en er zouden ook minstens 23 gewonden zijn. Er waren gisteren ook al 2 doden gevallen bij Israëlische beschietingen in het zuiden van het land. Sinds de heropflakkering van het conflict in maart zijn in Libanon al zeker 4.300 mensen gedood. En in Bolivia zijn zeker 2 mensen omgekomen bij een explosie aan een legerbasis. Die ontploffing gebeurde in de regio La Paz in het westen van het land. Volgens de politie lag er op die plek ook vuurwerk opgeslagen. Maar de oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Er zijn ook 59 gewonden en 7 mensen zijn nog vermist. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel gisteravond. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met de zege, maar beseft dat Club beter kan dan wat het liet zien.
1: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een, ik ga niet zeggen, een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten. En aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
0: Dankzij de zege gaat de club voorlopig wel mee aan de leiding in het klassement. Met 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Maar die spelen nog natuurlijk. Lommel blijft 8e.

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Hey, hallo, ben je al wakker en klaar om vanaf nu weer samen het weekend te starten? Het wordt een schoontje. Ik weet het niet, ik voel het gewoon.
2: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
1: Zometeen vliegen we erin, maar eerst het nieuws.
3: Het is 6 uur, heel goedemorgen, WRT Nieuws met Lode Roels. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd al begin augustus ingediend bij de politie en ondertussen is het aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt op dit ogenblik een zogenoemd opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en heeft zelf ook maatregelen genomen. De kinderopvang blijft intussen wel gewoon open. In de Verenigde Staten, in Massachusetts, is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen en bekende dat ook, maar deed dat naar eigen zeggen tijdens een psychose. De jury kwam niet tot een oordeel, zegt correspondent Thomas de Graven vanuit de VS.
4: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12 tegen 0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
3: Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden en het oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen. Er zouden ook minstens 23 gewonden zijn. Ook gisteren vielen 2 doden bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon. Sinds de heropvlakkering van het conflict in maart zijn in het land al zeker 4.300 mensen gedood. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. En voor Hans van Aken was dat een speciale match, want hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg dan ook een warm welkom van het Lommelse publiek.
5: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar het niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
3: Dankzij deze zege gaat club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. De basketbalvrouwen kenden een lastige start, maar herpakten zich en wonnen uiteindelijk met 89-75. Morgen spelen de Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. En op de US Open Tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn dubbelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de tweede ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens gaat door in het dubbel. Samen met Diana Schneider versloeg ze Hanna van de Winkel en Daria Snigur. Het weer dan nog.

dat weekendgevoel. Het is in ieder geval goed begonnen met Five and Got the Feeling. Danny van Langenakker, die is al wakker, die stuurt via VRT Max. Ik ben al onderweg naar het werk om de pakjes weg te brengen. Hij is postbode. Ja, dat is al vroeg, hè. Och ja, kijk, dat hoort er allemaal bij. Hé, ik ga nu voor wat rustige muziek zorgen om wakker te worden. Ik stel voor, dek jij intussen de tafel?

0: ze klinken niet alleen op de radio goed, maar ook live. Dat hebben we gehoord op VRT Zomerhit. Aaron Blommaert en Zoe Levi en Tranen van Goud. Hey, een hele goede morgen. Het is het eerste weekend van september. En ik moet zeggen, ik was niet zeker of ik hier wel zou staan. Want die eerste schooldagen, dat is toch altijd een beetje een gedoe, hè? Heel die rush en zo, heel die routine die je terug moet oppakken. Maar goed, het is allemaal goed gekomen. En ik denk dat Maureen van Herbergen dat gevoel ook wel herkent. Ja, die heeft ook kindjes en is al vroeg uit haar bed, want ze is straks de gast bij Ruben.
1: Goedemorgen Sharon, het is Maureen hier. Ik wou gewoon even zeggen dat ik aan het meeluisteren ben, dus pas op wat je zegt. Ik ben onderweg naar de Weekwatchers bij Ruben zometeen. En ik ga daar niet zomaar naartoe. Ik ben de vierde ambassadrice van de Dag van de Landbouw dit jaar. En moesten mensen zo wel eens goesting hebben om te gaan piepen waar ze naartoe willen volgend weekend, want dan is het zover, dan kunnen ze dat doen op dagvandelandbouw.be. En alle andere vragen, die ga ik zelfs dan beantwoorden. Bye!
0: Kijk, dat wordt weer heel gezellig ontbijten vanaf 8 uur hier. En natuurlijk op VRT Canvas met beeld erbij. Om lekker rustig aan jouw weekend te beginnen. En dat is niet het geval voor Elisabeth Lucie Baten. Die heeft geen rustig weekend. Ik zal zelfs meer vertellen. Die doet mee aan de Memorial van Damme. En nu hoor ik je zeggen, Sharon, nu ben je toch verkeerd? Want dat is toch atletiek en dat is geen topsporster? Nee, dat is zo. Hoe dat zit? Waarom? Wat? Wel, daarvoor moet je blijven luisteren deze ochtend. En voor de goede muziek natuurlijk.

0: de stem al een beetje opwarmen met Mattia Bazar en Ticento. Als ze wat diep zit of zat deze ochtend, dan is ze hopelijk wat naar boven gekomen. Zometeen nog lekker meezingen met Marco Borsato.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Haarlembeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
8: Radio 2.
9: Radio 2.

0: Het is intussen al 10 jaar geleden dat ze met dit nummer naar het Eurovisie Songfestival ging en 10e werd. En nu 10 jaar later wil ze er eigenlijk niks meer mee te maken hebben. Heeft met de oorlog en standpunten daar rond te maken natuurlijk. Laura Tesoro en What's the Pressure? Ja, de Radio 2 wat? Ah wel, de Radio 2 topsong. Sinds deze week zorgen wij ervoor dat je helemaal mee bent, ook op muzikaal gebied. Want elke week krijgen wij hier eigenlijk ja, op de redactie wel een pak nieuwe nummers van artiesten binnen. En wij kiezen er daar dan 1 nummer uit. 1 nummer dat je echt gehoord moet hebben deze week en dat is de Radio 2 topsong. Deze week is dat de nieuwe van Bart Peters. We zijn ermee bezig.
1: Dit is deze week de Radio 2 topsong.

0: onze Radio 2 Topsong deze week. Bart Peters en We zijn ermee bezig. Welke topsong het vanaf volgende week zal worden, dat hoor je maandag bij Peter in Goedemorgen Morgen. Hij is toch niet gekozen, die nieuwe Radio 2 topsong. Maar allez, maak je geen zorgen, we zijn er mee bezig. Dus dat komt allemaal goed. Maandag zeker luisteren naar Peter in Goedemorgen Morgen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Tijd om je bij te praten over het nieuws nu.
3: Half zeven, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus al ingediend bij de politie. En ondertussen is dat aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt momenteel een zogenoemd opsporingsonderzoek. Er is nog geen verdachte. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden en het oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen. Er zouden ook tenminste 23 gewonden zijn. Ook gisteren vielen al 2 doden bij nieuwe Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon. En in het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel dankzij een Limburgse own goal net voor de rust. Club staat voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Vandaag wisselen bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag wat minder wolken, maximaal tot 22 graden. Morgen en ook maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui hier en daar. Morgen tot 25 graden. Maandag is dat 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel, Lode.

0: Zo'n legendarisch nummer dat het goed blijft, hè? Dat is ook de reden waarom het vorig jaar op nummer 172 stond in de Radio 2 Top 2000. Ah, oh, die Top 2000. Ik weet het. Ik kijk daar nu al naar uit. Maar goed, de tijd die gaat al snel genoeg eerst nog een beetje nagenieten van de zomer. Je weet wel, die van Oya Lele.
1: Dit is de winnaar van VRT Zomerhit 2026.

0: word hier zo goedgezind van. En dat is volgens mij ook de reden waarom we deze officieel de zomerhit van 2026 mogen noemen. K3 en de zomer van Oya Lele. Een zomer waar Chris Nemegeer nog vol een bak van aan het genieten is, blijkbaar. Want hij zit op dit moment in Spanje en gaat straks naar de markt in Calpe. Dus ligt daar nog lekker te genieten, heerlijk. Zeker doen, hè, als je dat kan. En als jij nu nog geen plannen hebt dit weekend en ook niet zo goed weet wat te doen, geen zorgen, I've got you. Zoals altijd zorg ik meteen voor wat inspiratie.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promokoken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Radio 2.
11: Radio 2.

0: heerlijke muziek bij een opkomende zon. En anders ook eigenlijk, hè? Queen en You Don't Fool Me. Zullen we eens kijken wat voor zaterdag het wordt en waar jij naartoe zou kunnen vandaag. Radio 2. Eén ding is zeker, het wordt een mooi weekend wat weer betreft. We hebben echt niet te klagen vandaag. 21 graden met maar af en toe wat wolken en vooral veel zon. Dus het is het ideale weer om naar buiten te gaan. Ga iets leuks doen. Wat denk je bijvoorbeeld om eens naar Neder-Overheembeek te gaan vandaag? Daar valt van alles te beleven.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Ja, de jaarlijkse braderie die strijkt daar weer neer in de Frans Vekemanstraat, het Peter Benoitplein en de Zavelput. Vandaag kan je daar weer een hele dag snuisteren tussen meer dan 300 kramen met producten van lokale handelaars, rommelmarktspullen en ook andere leukere koopjes. Ondertussen zorgt er een fanfare en circusartiesten voor de sfeer en voor de kinderen is er een springkasteel en zijn er ook dansworkshops. En als je honger krijgt, ja, dan kan je natuurlijk terecht bij de vele eetkraampjes.

Ze treedt morgen op in de Roma in Antwerpen. Met haar ode aan Dolly Parton. Barbara Dex en Back to You. Je hebt het misschien nog niet door, maar het weekend bij Radio 2, dat klinkt een beetje anders. Toch zeker op zaterdag, want elke zaterdag doen wij hier 's ochtends de weekendcheck. De wat blieft er u, hoor ik u nu denken. Geen zorgen, het wordt straks na 7 uur allemaal duidelijk. Maar hou de VRT Max-app alvast klaar, dat kan ik je wel al meegeven.

0: Muziek van de Kings of Leon en Sex on Fire. Ik kreeg daar straks van mij al een tip om iets leuks te gaan doen dit weekend. Maar als daar nu niks tussen zat waar je van dacht, ah, dat vind ik wel tof. Ah, dan heb ik misschien nog een andere tip voor jou. Want het is ook feest vandaag en morgen op de landcommanderij Aldenbieze in Limburg. En niet zomaar een feest, nee, Schots feest. Ja, want daar kan je vandaag naar Highland Life. Alles wat maar enigszins te maken heeft met de Schotse manier van leven, dat vind je daar terug. Niels de Weijer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik las zelfs een Highland Lifestyle beurs, zag ik. Wat kan je daar dan allemaal vinden?
1: Oh, het is voorlopig nog klein, maar een aantal zaken. We hebben... specifiek iemand met Defenders die de buitenlifestyle kan tonen.
0: Ja?
1: We hebben een lasershooting. Dat hoort eigenlijk hier mis van heel een Schots weekend. Maar ja, het lifestyle hoort ook bij het jagen. Dus,
0: op die manier. Ja, oké, leuk. Ja, vandaag is het vooral een muzikaal feest daar met de Highland Dance Competition. Ik heb dat even opgezocht, want ik was daar niet zo in thuis, Niels. Dat is met veel springen. En ik zag ook, het lijkt een beetje op ballerina-achtige schoenen, hè, waarop dat gebeurt.
1: Dat lijkt erop, maar origineel was dat voor mannen die dat deden.
0: Oké.
1: Om zo stoer mogelijk zich met elkaar te meten en over zwaar te springen, onder andere. Maar dat zijn eigenlijk vooral vrouwen die meedoen. Die springen tot meer dan een meter hoog.
0: Oh, dat is ongelooflijk. Daar is heel veel kracht voor nodig, denk ik. Dat doe je niet zomaar. Daar kan je vandaag naar gaan kijken. En dan is er ook nog het Belgisch kampioenschap Pipe Band. Doedelzak spelen, eigenlijk. Dat is een open Belgisch kampioenschap, hè?
1: Ja, dat is niet alleen voor Belgische bands natuurlijk. Daar komen ook Duitsers op af, daar komen Engelsen op af. Daar komen zelfs Schotten op af. Fransen. Dus we hebben een redelijk brede wire van deelnemers. En dat maakt het voor de band, ja, zowel op het vasteland als overseas, zo interessant.
0: Ja, dus eigenlijk een groot internationaal gebeuren daar. Want ik vroeg mij af, is er eigenlijk een grote Schotse gemeenschap in België?
1: Oh, daar heb ik zelf weinig zicht op. Ik denk dat die overal een beetje verspreid zitten. Maar ze weten ons natuurlijk wel te vinden. We staan ondertussen 40 jaar. Dus, we zijn al dit jaar van naam veranderd, maar 40 jaar is niet niks, dan ben je al geïnvesteerd op aarde.
0: Nee, absoluut niet. Dat is wel zo. Mochten mensen nu nog aan twijfelen zijn, Niels, om langs te komen vandaag, wat moet hen overtuigen? Waarom moeten ze zeker langskomen?
1: Oh, veel mannen en kilts voor de vrouwen natuurlijk.
0: Oké.
1: Voor de mannen zelf, kijken naar de bands. Er is een hele, de lifestylebeurs, er is ook een hele Schotse markt. Er zijn verschillende animaties, ook voor de kinderen. Er is whisky vooral voor de mannen. Whisky en champagne. Dus
0: het is goed hoor. Je had mij bij mannen in kilts eigenlijk, Niels. Ik kom, dus geen zorgen. Maak er daar een heel fijn feest van vandaag en morgen.
2: Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon Slegers.

0: Nena en haar 99 luchtballonnen om de zaterdag te beginnen. Dat kan slechter, denk ik dan.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat u nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Draait wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
6: Draait wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
8: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
7: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
9: Eurostar. Together we go further.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
11: Zottekes? Wakko?
10: Gek! Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
12: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
13: Renault. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: Ja, de eerste week van september die heb je alweer overleefd. Het is tijd voor een meer dan verdiend weekend. En wij gaan dat zo meteen starten door de weekendcheck te doen.
14: Elke dag, telk voor twee.
0: Wat dat is, dat verklap ik straks na het nieuws.
15: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. 1 op de 3 voetbalclubs werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden. Dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. En vooral in de grote steden belanden daardoor vaak honderden kinderen op een wachtlijst. Er zijn twee belangrijke oorzaken, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
16: 1. Een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte. We zien dat het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt af. Vanuit Voetbal Vlaanderen vragen wij enerzijds aan alle mensen die in het voetbal bezig zijn of ouders. Ja, neem ook verantwoordelijkheden op. Word coach van je kind. Langs de andere kant vragen we natuurlijk aan de overheid om meer middelen vrij te maken voor zowel sportinfrastructuur als voor de echte ondersteuning van sportclubs door middel van personeel dat daar te werk kan gesteld worden.
15: Vanaf midden september kunnen onthaalouders een premie aanvragen tot maximaal €3000 als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. Het gaat om een premie die al was aangekondigd 3 jaar geleden, maar steeds werd uitgesteld. Het aantal plaatsen bij onthaalouders neemt al 10 jaar lang af en Vlaamse minister van Welzijn Caroline Genee wil met deze premie naar eigen zeggen die neerwaartse trend keren. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen is dat aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt momenteel een zogenoemd opsporingsonderzoek. Er is nog geen verdachte. In Massachusetts in de Verenigde Staten is het proces tegen Lindsay Clancy geëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen naar eigen zeggen tijdens een psychose. Maar de jury kwam niet tot een oordeel, zegt correspondent Thomas de Grave vanuit de VS.
17: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
15: In Jemen, in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland, zijn bij zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen al meer dan 120 doden gevallen. De Houthi-rebellen begonnen donderdag een offensief met grondtroepen, drones en raketaanvallen. De Houthis controleren al jaren grote delen van Jemen en ze proberen nu de regio bij Bab el-Mandeb te veroveren. Dat is een zeestraat die toegang geeft tot de Rode Zee en belangrijk is voor de internationale scheepvaart. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met de zege, maar hij beseft ook dat Club beter kan.
3: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een, ik ga niet zeggen, een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten en aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken, ja.
15: Dankzij deze zege gaat Club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten. Dat is evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag wat minder wolken. Maxima tussen 18 en 22 graden. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken. Een kans op een bui. Morgen wordt het tot 25 graden. Maandag halen we 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Oh, 28 graden. Oh, ik weet niet of ik dat nog aan kan.
18: Ga van...
19: Kijk, Fille.
18: Naar...
19: Ah, Zerikje, kijk eens, hè.
18: Met de trein.
20: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.

Maggie Reilly en Mike Oldfield en The Moonlight Shadow. Ja, van de moonlight vooral naar de zon. Want jij wordt wakker en de zon die wordt ook wakker. En kijk eens naar buiten, naar omhoog. Want ik heb mij laten vertellen dat dat toch wel de moeite is deze ochtend. Toch bij Jan de Smet in Knokke-Heist. Die stuurde een foto door via 4T Max. Waarvoor heel erg dank, Jan, dat ik een beetje mee kan genieten van die mooie roze lucht daar. Dat is toch heerlijk. Goed om je weekend te beginnen. En wat dat weekend betreft, ja, het start vandaag. En dat maak ik graag officieel. Maar voor we er echt aan beginnen, aan dat weekend, doen we elke zaterdag de weekendcheck. Laat mij eens weten wat het weekend voor jou brengt. Ga naar 4T Max en stuur mij daar een bericht met daarin de drie woorden die jouw weekend beschrijven. Ik zal een voorbeeld geven. Bij mij zou dat bijvoorbeeld zijn... vroeg, dieren en koersfiets. Vroeg, want ja... Ik word samen met jullie wakker op de radio. Dieren, want het is vandaag 4T Familiedag in Plankendaal. Daar ga ik straks met de kindjes naartoe. En koersfiets, want ik hoop morgen toch nog een tochtje te kunnen gaan maken. Dat zijn de drie woorden die mijn weekend beschrijven. Maar ik ben toch vooral benieuwd naar het jouwe, dus laat het eens weten. Ik kan dat gewoon doen door een berichtje te sturen, te reageren bij Radio 2 via de 4T Max-app. Laat maar komen.

0: komen hier al heel veel leuke weekendchecks binnen in de via VRT Max. Ja, echt. Van Dirk de Scon, denk ik dat ik het moet uitspreken. Zijn weekend is heel duidelijk aan de hand van die drie woorden dat hij doorstuurt. Er zijn tuin, gras en zaaien. Dus ik denk dat Dirk duidelijk groene vingers heeft en daar iets mee van plan is. Guy van Kerkhoven die stuurt dan weer Mechelen, gordel en tekenen. Dus ik denk dat hij zeker gaat fietsen met de gordel. Drie woorden die jouw weekend beschrijven, die zijn nog altijd welkom. Die mag je mij doorsturen via VRT Max, via de app. Dat heet bij ons de weekendcheck. En ik denk, als die van Hoeverfonnik hun weekend zouden moeten beschrijven in drie woorden, dan zou het misschien wel Sint-Niklaas, festival en afscheid zijn. Want vandaag staat Hoeverfonnik in Sint-Niklaas op de vredefeesten. Maar het wordt het laatste optreden van Hoeverfonnik as we know it. Dus echt waar, de laatste met Gijke Arnaert en met Raymond, want die stoppen ermee. Hoeverfonnik gaat zelf nog wel verder. Alex Calais die gaat samenwerken met nieuwe artiesten. Dat vertelde hij afgelopen week bij Kim in Radio 2 Olala.
1: Volgende week komt er een nieuwe single uit. Een nieuwe single, met een, dus zoals ik er net al zei, met een andere stem. Het wordt een plaat.
2: Maar dus niet met Noemi?
3: Het is niet, ik ben het niet.
1: Nee. Het wordt een man deze keer.
2: Welke man?
1: Kennen we de man?
2: Ja,
1: nog even 8 nachtjes slapen.
0: Oh, hij wil er dus niks over vertellen, hè. Maar hij zei wel dat het een bekende mannenstem zou moeten zijn. Enfin, wij allemaal heel nieuwsgierig natuurlijk. Er zijn hier al heel wat gokken gepasseerd op de redactie van Radio 2. We zullen toch moeten wachten en nog even geduld hebben. Volgende week die nieuwe single van Hoeverfonnik. Maar nu nog eens genieten van de goede oude Hoeverfonnik, hè. Fantastisch nummer blijft dit. Mad About You.

0: Als je Hoervonnik dus nog één keer aan het werk wil zien, samen met Gijke en met Roman, dan moet je vanavond naar Sint-Niklaas, naar de Vredefeesten. Dit waren ze nog eens met het geweldige Mad About You. Zometeen eens luisteren bij David de Henao of we de zon vandaag te zien krijgen.
1: Peter, Peter.
2: Zeg, het is nog kei vroeg, hè?
1: Het is over 6 uur, je hebt u overslapen, jong.
2: Nee! Dat is de eerste keer in 20 jaar ochtendshow en ik moet naar Beddegem.
1: Beddegem? Waar ligt Beddegem?
2: Eh, wel, naast een oprit tussen Park en Kanaal en daar rechtdoor en dan links. Dan moet ik daar aan de vragen.
3: 20 jaar Peter in de ochtend.
2: Daar.
3: Vier deze week mee in Goeiemorgen Morgen. Speel elke dag mee en raad de exacte locatie van Beddegem. Misschien haal jij de grote finale en maak je kans op een heerlijk nieuw bed.
2: Tot in Beddegem, hè.
4: Sleep World.
5: Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag.
6: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
14: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
15: Het is uw linkeroor hier, hè.
16: En uw rechteroor.
15: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
16: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
15: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
16: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
15: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
16: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
15: Ja, ja. Het kan anders.
17: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op 1 plek en de beste deals voor na de zomer.

0: van elke dag een feestje maken. Dat is de boodschap van Emma Heesters. Levenslang. Nog iemand die de drie woorden doorstuurt voor vandaag. Ik ga ze er even bij halen hier. Marijke stuurt vroeg Rijssel en Braderie. Dus die heeft ook duidelijke plannen vandaag. Even naar David. Hey, nou David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Voor een Braderie is het in ieder geval fantastisch weer, hè, als je zo kijkt naar buiten.
1: Ja, ja, absoluut. Vandaag zon en wolken, droog. Temperaturen rond 20 graden. Ook minder wind dan gisteren. Dat is een zwakke tot matige van zeematige wind. Uit het west, zuidwesten, later uit west tot noordwest. Vanavond en vannacht klaart het dan uit. Vrijwel helder weer, misschien een beetje nevel. Temperaturen rond de graad of 10, 11.
0: Okay.
1: En morgen veel zon. Een aantal wolkenvelden, maar de nadruk op de zon. En ook warmer, maximaal rond 22, 23 graden. Maandag zelfs 24 tot 27 graden.
0: Oké.
1: En daarna wordt het koeler, hè. Dan is het weer gedaan. Dan hebben we dinsdagperiode met regen. Misschien maandagavond een zeer lokaal onweer, dat kan ook. Maar voor de rest, 19 à 20 graden dan voor de rest van de week. Met waarschijnlijk dinsdag en vrijdag de dagen met de meeste kansen op meer neerslag. Daartussen zou het eigenlijk wel moeten meevallen.
0: Ja, voorlopig geen lange, Indian summer in zicht. Maar ja, goed, morgen en overmorgen al mooi weer. Dat is ook genieten natuurlijk. Genieten van het mooie weer en ook van een fijn weekend. David de Henau, we doen vanaf nu elke zaterdag de weekendcheck. Mensen, we mogen drie woorden doorsturen via de VRT Max-app die hun weekend beschrijven. Welke drie woorden zou jij mij doorsturen?
1: Zon, wandelen, eten.
0: Amai, ik had nu verwacht werk, werk, werk van jou.
1: Dat is voor de rest van de weekends van september dan. Maar dit weekend gelukkig niet.
0: Oh wel, fantastisch. Keihard van genieten. Keihard van genieten, David. Maak er iets moois van. En tot volgende week alweer.
2: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.

0: R.E.M. en Losing My Religion. Het is vandaag de tweede en de laatste dag van de Memorial Van Damme, een atletiekwedstrijd. Met ook heel wat mensen die niet per se onder de noemer topsporter vallen, maar daar toch zullen zijn en meedoen. Ja, schrijfster en online mediapersoonlijkheid Elisabeth Lucie Baten bijvoorbeeld, die zal er ook zijn.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Ik bel haar zo meteen na het nieuws.
3: Het is half acht. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. 1 op de 3 voetbalclubs werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden. Dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. Vooral in de grote steden belanden vaak honderden kinderen op een wachtlijst. Er is een tekort aan vrijwilligers en ook een gebrek aan speelruimte. Het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt al jaren af. In de Verenigde Staten is het proces tegen Lindsay Clancy nietig verklaard. Clancy bekende dat ze in 2023 haar 3 kinderen om het leven bracht, maar zegt dat ze dat deed tijdens een zware psychose. De jury raakte na dagen beraadslagen niet unaniem tot een oordeel. 11 juryleden wilden de vrijspraak, 1 jurylid niet. En omdat de Amerikaanse jury unaniem moet beslissen, is het proces stopgezet. Het parket zal later beslissen of er een nieuw proces komt. En in het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel, dankzij een Limburgse own-goal net voor de rust. Club staat voorlopig mee aan de leiding in het klassement nu. Het heeft 12 punten, dat zijn er evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag wat minder wolken, maximaal tot 22 graden. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden, maandag halen we 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: En een fantastische stem met Jennifer Lopez en Jenny from the Block. Ja, een hele goede morgen allemaal. Vandaag de allerlaatste dag van de Memorial van Damme. Die begon gisteren een klein beetje in mineur, we moeten daar eerlijk in zijn, want de Zweedse polstokspringer Mondo Duplantis die zou daar in actie komen, maar dat bleek last minute toch niet te kunnen gebeuren. Nee, hij zou zich geblesseerd hebben van in de koude te zitten. Ik moest daar een klein beetje om lachen. Maar goed, het wordt vandaag allemaal beter gemaakt, allemaal goed gemaakt. En dat heeft te maken dankzij, we mogen misschien wel dankzij zeggen, Elisabeth Lucie Baten. Elisabeth, goedemorgen.
1: Dat is wel een heel grote verantwoordelijkheid.
0: Voel je de druk op je schouders?
1: Goedemorgen. Ja. Ik voel de druk op al mijn spieren eigenlijk, in alle eerlijkheid. Ja.
0: Ja, jij doet mee aan de turbosprint vandaag op de Memorial van Damme. Misschien moet je voor de mensen die daar niet zo mee zijn, even uitleggen wat dat precies is.
1: Ja, het grappige is dat er heel veel mensen in mijn omgeving hebben dat gevraagd voor bijdagen. Er is geen grote uitleg. Dat is eigenlijk gewoon Average Hope die je daar zin in had om samen met een paar vrienden te sprinten. Mm-hmm. Dus dat heeft hij vorig jaar voor het eerst gedaan op de Memorial van Damme. En dit jaar doet hem dat heel uitgebreid met teams uit verschillende landen. Die allemaal de 4x100 meter gemixte estafette gaan sprinten. Ja. En ik ben een van die mensen.
0: Voilà, je hebt de selectie gehaald. Proficiat daarmee.
1: Ja,
0: wat dacht je toen je de vraag kreeg van Average Hope?
1: Ik heb daar niet over nagedacht, maar in hindsight niet mijn slimste idee. Want ik heb gewoon direct gezegd, ja, keileuk. En dan bleek dat allemaal heel echt. En nu vind ik het ook wel echt heel spannend. Dus ja. We zullen zien.
0: Je zou kunnen zeggen, maar het is maar 100 meter. Hoe moeilijk kan dat zijn? Maar dat is wel 100 meter volle gas geven, hè?
1: Ja, ja, en ik ben het gewend wel wat van te lopen, maar ik loop lang en ook niet super snel. Maar als je zo kei snel loopt, dat is ook gewoon eng. Allee, je gaat echt aan een snelheid dat je denkt, ja, maar als ik hier nu één en teen verkeerd zit, dan ben ik eraan gewoon. Dus daar moest ik nog wel even aan wennen.
0: Wij zijn allebei uit Deurne, Elisabeth. Jij weet dat jij af en toe eens achter onze hoek in het Rivierenhof gaat lopen. Heb je daar ook zo sprintjes van 100 meter getrokken dan? Of,
1: Nee, dat durfde ik niet. Want ik heb daar één keer de Turnhoutse baan gedaan, op een rustige ochtend. En ik passeerde één mevrouw en die stopte echt met wandelen. En die keek echt naar mij van wat de hel. Maar ik woon zelf gelukkig in een doodlopende straat. Dus ik heb hier krijtlijnen getrokken.
0: Ja.
1: En een afstand van 100 meter gemeten. Maar ik moet toch wel eerlijk toegeven dat ik dat ook wel maar twee keer gedaan heb. Ja. In totaal. Dus qua training, ça va wel.
0: Want vorig jaar was er een deelnemer die onder de 12 seconden is gegaan. Is dat het doel ook?
1: Nee, dat is niet in de buurt zelfs. Hè. Ik ga al blij zijn als ik onder de 20 zit, denk ik. Dan ga ik al heel tevreden zijn. Ja.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Maar het wordt wel heel plezant, denk ik, met heel wat andere influencers en toffe mensen daar ook vandaag op de Memorial van Damme. Wanneer is het eigenlijk aan jou of aan jullie team?
1: Wij beginnen eraan om 7:15. Want je vertrekt nu al naar Brussel en we hebben heel de dag daar training en allemaal leuke dingen.
0: Okay.
1: En om 7:15 s'avonds begint Kind Hop Sportza live ons bezig zijn.
0: Inderdaad, ook op VRT Max en Canvas. VRT Canvas wordt het uitgezonden. Allemaal gepresenteerd door Maarten van Gramberen. Dus dat wordt heel plezant daar. Elisabeth, doe toch een beetje kalm, hè. Kunnen we dat afspreken? Niet te zot, hè, want ik ken jou.
1: Oké. Ik ga mij een klein beetje inhouden. Als ik nu 22 seconden heb, dan weet jij dat het is omdat ik mij heb ingehouden.
0: Zeker.
1: Kunnen we afspreken?
0: Dat kunnen we afspreken, absoluut.
1: Okay.
0: Veel plezier.
1: Dankjewel. Wat een weekend. Sharon's Legers.

0: klein feestje om het weekend te starten met de Romeo's en ik zag jou maar even.
1: Volgende week op Radio BNE, de beste muziek uit de jaren 70.
2: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
2: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE.
4: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
7: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
8: En wat brengen Yannick Bovie, Clemens en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
7: Voor de allerlaatste keer Radio BNE, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
8: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
7: Tickets bij Radio BNE op VRT Max.
9: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
10: Klaar?
9: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
10: Ja?
9: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
10: Nog mee?
9: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
10: Gaat het nog?
9: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
10: Kortom?
9: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
11: Radio 2.
12: Radio 2.

0: Ah nee, ze is nog maar net wakker. De zon. En wij ook, hè. Nick Kershaw en I Won't Let The Sun Go Down. Zometeen word je ook wakker met Ruben en de Radio 2 Wake Watchers. Maureen van Herbergen die schuift mee aan het ontbijt daar. En verder beslis jij lekker zelf wat je doet dit weekend. Maar wat idetisch opdoen, dat kan nooit kwaad, hè. Radio 2. Eén ding is zeker, het wordt een mooi weekend wat weer betreft. We hebben echt niet te klagen vandaag. 21 graden met maar af en toe wat wolken en vooral veel zon. Dus het is het ideale weer om naar buiten te gaan. Ga iets leuks doen. Wat denk je bijvoorbeeld om eens naar Neder-Overheembeek te gaan vandaag? Daar valt van alles te beleven.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Ja, de jaarlijkse braderie die strijkt daar weer neer in de Frans Vekemanstraat, het Peter Benoitplein en de Zavelput. Vandaag kan je daar weer een hele dag snuisteren tussen meer dan 300 kramen met producten van lokale handelaars, rommelmarktspullen en ook andere leukere koopjes. Ondertussen zorgt er een fanfare en circusartiesten voor de sfeer en voor de kinderen is er een springkasteel en zijn er ook dansworkshops. En als je honger krijgt, ja, dan kan je natuurlijk terecht bij de vele eetkraampjes.

0: om goed gezind wakker te worden. Daft Punk en Pharrell Williams en Get Lucky. Je weet, het leven is een feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen. Ook wat het weekend betreft, hè. Jouw plannen die beslissen toch eigenlijk een beetje of het weekend nu leuk wordt of niet. En op zaterdag doen wij daarom vanaf nu de check-check, weekend-check. Hoe werkt het? Wel, jij stuurt me eigenlijk gewoon drie woorden door via VRT Max die jouw weekend beschrijven. Er zijn al heel veel mensen die dat gedaan hebben. Onder andere Piet de Klerk, die stuurt wandelen, ontdekken en genieten. En hij schrijft er nog bij, hier in Ierland. Dat zijn geen drie woorden, enfin, of toch niet, het zijn meer woorden dan drie, maar het is u vergeven voor de eerste keer. Laura Kriel uit Zelzaten, die stuurt dan weer trouwfeest, koffiekoeken en genieten. En Anne stuurt zeezwemmen, mindful ontbijt en strand. Amai, amai, amai, amai. Maar we gaan even naar Westerlo, naar de weekendcheck van Nicole Verherstraeten. Nicole, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Je mag me even jouw drie woorden geven, Nicole.
1: Ik had feest, gries en frituur.
0: Feest, gries en frituur. Kijk eens aan, dat klinkt al goed, dat feest. Vertel eens, wat voor een feest is dat?
1: Dat is ons jaarlijks straatfeest.
0: Oh, leuk. Oh, jullie hebben zo'n straat dat een straatfeest doet.
1: Ja. En dat is, ja, dat is ook met een frituur. Dus,
0: Ah ja. En dat is de eerste keer frituur of dat is de enige keer frituur? Of is het,
1: Nee, morgen heb ik eigenlijk nog een frituur, want dan is het tweede woord gries. Mijn zoon die doet namelijk de Stage Academy in Pelt. En morgen is het de kick-off van Gries. Dus
0: hij speelt mee in de musical. Oké. Okay.
1: Ja, ja, ja.
0: Wauw, dan zal je wel een fiere mama zijn, denk ik, toch? Als hij zo op het podium staat.
1: Super fier, ja.
0: Ja, dat...
1: Nee, hij heeft ook al de hoofdrol Peter Pan gedaan. Hij heeft al afgelopen zomer Sky gedaan met Mamma Mia. Dus zit er wel in.
0: Wauw, ja. Oké, okay. Maar fijn. Ja. Als dat zijn droom is en hij kan die waarmaken, dan ben je als moeder toch... Allee, laat ons zeggen, kind gelukkig, mama ook gelukkig. Hè? Dat is gewoon zo, toch?
1: Ja, dus... Deze namiddag doen wij ook sketches op het feest en zingt hij een beetje en zo.
0: Ja.
1: Entertainen.
0: Ja, en dat gecombineerd met frieten. Goh, twee keer frieten zelfs dit weekend. Meer moet dat niet zijn, denk ik zo. Ja, absoluut. Dat is zo. Ik denk dat er veel mensen jaloers zijn. Waaronder ik.
1: Ja, ja.
0: Hé, hey, Nicole, geniet ervan. En dankjewel voor jouw weekendcheck.
1: Voor u ook, ja. Dank

0: Rolf Sanchez en Mas, Mas, Mas. Je weekend is bij deze begonnen en zometeen wordt het alleen maar plezanter met Ruben en de Radio 2 Weekwatchers.
1: Is het gelukt? Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
0: En Sven, is het intens?
1: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
0: Maar is het legaal?
1: Tuurlijk. Alhoewel eentje.
2: Ik heb een diefstal gepleegd.
0: Is het gevaarlijk?
1: Wow, dat valt wel mee.
3: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
4: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
5: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopcijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
0: Voor die
6: goeiemorgen,
0: waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
7: goedenavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
8: dansen op deze toppers.
0: Voor wie non-stop info zoekt
9: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
10: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
11: Blijf luisteren, hè?
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Amai, die back-to-school-actie van Lab9. Slim, snel, studiebeest.
13: Ah, hoor ik mijn naam?
12: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
13: Ik bouw slim op.
12: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
13: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
14: Lab9. Alles van Apple, inclusief de experts.
15: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
16: Elke dag, telk voor 2.
0: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Toon Janssens.
17: Veel voetbalclubs in Vlaanderen werken met wachtlijsten. 1 op de 3 voetbalclubs werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden, dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. Er zijn 2 belangrijke oorzaken, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
18: Komt vooral door 2 grote redenen, geven onze clubs aan. 1, een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte. We zien dat het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt af. Dus ik heb er op dit moment geen goed gevoel bij.
17: Vooral in de steden staan vaak honderden kinderen en jongeren op een wachtlijst. Dat is ook het geval bij de voetbalclub van Kesselo bij Leuven, zegt jeugdvoorzitter Tom van Tienen.
19: Vandaag stonden wij op 408, waarvan een aantal kinderen de afgelopen dagen nog zijn komen testen die we nog kunnen toelaten. Maar laten we zeggen dat die nog altijd op 360, 370 zal eindigen na die operatie.
17: Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer in de provincie Limburg. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen is dat aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt momenteel een zogenoemd opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. Sport. In het voetbal heeft Club Brugge met 0-1 gewonnen op het veld van Lommel. Voor Hans van Aken was het een speciale wedstrijd, want hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg dan ook een warm welkom van de Lommelse supporters.
20: Ik heb ervan genoten. Zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven. Dus dan maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar niet aan.
17: Dankzij deze overwinning staat club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Gisteravond is de 50e editie van de Memorial van Damme Atletiek gestart. Bert Sterks geeft een overzicht van de avond.
21: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder Polstokspringen haakte in laatste instantie af met een licht. lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Pauline Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
17: En op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. De basketbalvrouwen kenden een lastige start, maar ze herpakten zich en wonnen uiteindelijk met een 89-75. Morgen speelden de Cats hun tweede groepsmatch tegen Puerto Rico. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag minder wolken, temperaturen tot 22 graden. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden en maandag zelfs 28 graden.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

vrienden en vriendinnen. Jawel, jawel, jawel, jawel. We're back. Men zeggen het voort. En hoe? Bart Peters brengt straks een nieuwe Radio 2 Topsong voor het eerst live. We kijken mee in zijn gsm, waar mensen nog nooit in gekeken hebben. Dat ga ik ook doen wel zo'n weekwatje. Marien van Herbergen, gekend van Catnet, Masked Singer en M&M. De zaterdagochtend is weer de oude mensen. Goedemorgen, welkom bij Radio 2.

0: Vrienden en vriendinnen, het is officieel. Jawel, we zijn gestart. U luistert of kijkt naar het 13e seizoen van Radio 2 Weekwatchers. We zijn stilaan de Ronde van Vlaanderen op ons eigen geworden. En we vliegen er dus meteen in met een Weekwatcher die we in al die seizoenen nog nooit te gast hebben gehad. Foei, foei, foei. Foei, foei, foei, Maureen van Herbergen.
1: En dan kom ik nog langs in het 13e seizoen, Ruben. Ik hoop dat dat alleen maar geluk gaat brengen.
0: Voorlopig brengt dat alleen maar geluk. Onze Weekwatcher kan u kennen van M&M, van Bambi in The Masked Singer. Een verleden bij Catnet, een toekomst als matchmaker in een gloednieuw datingprogramma op VRT. Dat is min of meer een bondige samenvatting.
1: Dat is een mooie samenvatting, dankjewel.
0: Buiten opgegroeid in de media, ook opgegroeid op een boerderij.
1: Jawel, ik ben een boerendochter.
0: Fantastisch. Ja, mensen vinden dat allemaal gewoon doodgewoon. Nee, ik vind dat fantastisch. Komt ook geweldig goed uit. Je bent ambassadrice van de Dag van de Landbouw. Wie wil kan volgende week zondag een kijkje komen nemen bij verschillende land- en tuinbouwbedrijven in ons land. Wij doen dat vandaag al een beetje. We zijn te gast bij Plantencentrum en Boomkwekerij Houtmeijers in Laakdal.
1: Het is hier prachtig.
0: Het is een ongelooflijk gebouw ook.
1: Wauw.
0: Ja, het is een schitterend gebouw met prachtige planten. Ik heb me laten vertellen dat Koen de Bouw hier persoonlijk zijn bomen komt halen of zijn planten komt halen.
1: Ik denk zelfs dat mijn schoonouders hier ook plantjes komen halen, want die wonen in Herselt, dat is hier niet zo ver van.
0: En we zullen het straks wel laten weten waarschijnlijk via een sms'je of een whatsappje. Ik zie dat jij jouw rol als ambassadrice van de Weekwatchers ook zeer ernstig neemt, want we hebben een nieuwe rubriek of een nieuwe invulling dit seizoen. Ik ga elke week vragen aan mijn Weekwatcher om 3 voorwerpen mee te brengen die de week symboliseren. En je hebt er 3 mee, beschrijf ze even.
1: Ik heb een wekkertje mee.
0: Dat is geen wekker vooral.
1: Nee, dat is geen wekker. Ja, Ruben steekt ondertussen een trekrugzak in de lucht.
0: Een trekrugzak, ja.
1: Daar zit alles in. In de trekrugzak, die is van Sieg. Die ligt al klaar.
0: Okay.
1: Moet ik al zeggen waarom?
0: Nee, dat gaan we straks doen.
1: Ik heb een trekrugzak mee. Ik heb 2 boekjes mee en een wekkertje.
0: En een wekkertje, van het type digitaal.
1: Ja, meestal wel.
0: Meestal wel, ja. Mm. En een trekrugzak, ik ben heel benieuwd of je het buiten bent gegooid thuis of wat er precies aan de hand is.
1: Zie, ik dacht oprecht gisteren, waarom staat mijn valies hier klaar?
0: Ja, voilà. Wat heb ik gedaan en ik wist het niet eens. Enfin, in alle geval, we gaan het er zo meteen wel over hebben natuurlijk. Ondertussen is het tijd om er volgende gast bij te halen, want het is een heftige week geweest, Maureen. En in de rest van de wereld is het natuurlijk niet anders. Wat een week was het alweer. Scheepjes verwelken, bloempjes vergaan, maar oh, wat een week zal blijven bestaan. Lies, goedemorgen trouwens.
2: Goedemorgen.
0: Helaba, Lies is erbij. Het overzicht van de week op de legendarische tonen van het onnavolgbare Oh, wat een week.
3: In Nepal werd land weer water, hele dorpen meegesleurd. Zelfs de hoogste bergen zagen hoe hun wereld werd verscheurd. En de benzineprijs die stijgt, autorijden wordt weer duur. Voor een volle tank betaal je straks gewoon

0: is niet normaal. Die vrouw is niet normaal. Ze heet Lisa van Rossum en ze gaat door het leven als Lies op de podia, maar het is onwaarschijnlijk wat die vrouw op een zaterdagochtend uit de stem krijgt.
1: Een van de beste zangeressen van ons land. Ik heb haar zelf ook al gezegd.
0: Nee, dat is helemaal terecht ook. Bij de Weekwatchers willen we dat altijd onderstrepen. Wij hebben Maureen van Herbergen te gast vanochtend. Die had het al over je drie voorwerpen. Daar is dus een rugzak bij. Mm-hmm. Ik maak dan even een grapje. Ben je buiten gegooid of is zich buiten gegooid? Maar wat is het echte verhaal?
1: Maar echt oprecht. Gisteren kwam hij thuis en die rugzak stond klaar omdat ik die vandaag moest meepakken.
0: Uiteraard.
1: En hij was zo van, oei, heb ik iets misdaan? Nee, wat is het verhaal erachter? Sieg, die gaat me echt verlaten, Ruben. Deze week.
0: Dat is niet erg. Ik kom langs, ik kom steun bieden.
1: Ah, heb je nog plaats voor eentje extra?
0: Absoluut, geen probleem.
1: Nee, Sieg, die vertrekt deze week op mannenweekend, noemen zij het. Maar het is eigenlijk een mannenweek.
0: Oh, het is zo, ik geef een hand, maar ik neem een arm.
1: Ja. Dat is ooit begonnen toen wij nog allemaal geen kinderen en nog niet iedereen een lief had. En ondertussen is dat dan zo slim uitgegroeid naar, het is een verlengd weekend. En ondertussen is dat een hele week geworden.
0: Oké, en jij staat dat uiteraard lieftallig toe? Of is dat met knarsetanden?
1: Nee, ik sta het wel toe. Ik ga hem dat misschien nog een beetje betaald zetten als hij terug is. Nee, maar dan denk
0: jij houdt wat reserve in de bank.
1: Ja, voilà, het is dat. Ik denk ook, je moet dat voor elkaar doen. Hè. Dat is natuurlijk niet tof, meteen zo in het begin van september, als die kinderen pas naar school gaan en alles terug op gang aan het komen is, om dan te zeggen van, ja, bol, maar een week af.
0: Ja.
1: Maar meestal komt hij daar wel echt supergoed van terug, met extra energie. En je moet elkaar dat echt gunnen.
0: Ja, en misschien moeten we er ook een beetje begrip voor hebben. Drie vrouwen in huis.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is ook niet voor iedereen weggelegd.
1: Maar hij wou dat wel. Hij wou heel graag twee meisjes.
0: Ah, wel ja, fantastisch.
1: Hij is een girls dad.
0: Twee dochters,
1: jij ook.
0: Twee dochters en een mama, voor alle duidelijkheid. Ja. Voor de mensen andere zaken gaan denken. Inderdaad, ik ook sinds een aantal weken. Kunnen we het misschien straks nog wel eens over hebben. Ik zei het daarnet al, je bent ambassadrice van de dag van de landbouw. Mm-hmm. Je bent ook boerendochter, zoals je daarnet zei. Prachtig. En we gaan jou heel even terug meenemen naar jouw kindertijd. Sluit de ogen maar even, Maureen. Daar zitten we plots weer op die, jawel, prachtige boerderij waar jij opgegroeid bent.
1: Ik ruik het al terug.
0: We zitten in Hoegaarden. Mm-hmm. Mooi tussen de koeien. En daar staan we dan, in die koeienstal. En wat zie je? En wat voel je? En wat ruik je, Maureen?
1: Ik ruik onze papa.
0: Nee, dat is de koe. Dat is de koe. Dat is nog iets anders.
1: Ja, maar dat is ongelooflijk. Eigenlijk, koeien valt, vind ik, best nog mee. Het zijn vooral varkens.
0: Ja, dat is zo.
1: Die hun stank, dat kruipt echt in je kleren.
0: Ja, en ik vind koeien helemaal niet slecht ruiken. Integendeel, ik word er altijd gelukkig van. Wat deed jij als kind op die boerderij?
1: Als ik echt klein was, dan ging ik zo wel eens helpen. Dan is dat vooral mee eten geven, want dat zijn de leukere taken van de dag. De mest opruimen, dat liet ik dan gerust aan onze papa. Maar naarmate dat ik ouder werd, ja, onze pa is zo een van de oude stempel. Dan heb ik me toch wat op de achtergrond gehouden. En daar heb ik nu wel een beetje spijt van.
0: Ja, want het is een familiebedrijf. Hè. Hoor maar, kijk eens, de koetjes zijn blij vandaag. Al drie generaties, toch ben je voorlopig geen boerin.
1: Nee, het is ons papa zijn grote droom dat iemand het gaat overpakken. We zijn met twee dochters, we hebben niet echt boerenambities, maar hij hoopt toch dat de boerderij in de familie gaat blijven, want het is dus ooit is de boerderij gebouwd door mijn overgrootouders. En ja, dat is zo'n druk die op mijn schouders rust van, wat moet ik daarmee doen?
0: Ja, maar je kan dat ook naar je zus doorschuiven.
1: Ja, ik weet het. Maar ik ben de oudste dochter en als oudste voel je je toch altijd zo'n beetje verantwoordelijk. Ik ben ook degene, ik ben een enorm familiemens. Ik wil ook echt ervoor zorgen dat ons familietje goed samen blijft. Ik organiseer de familieweekendjes en zo. Dus ik weet niet, ik voel toch een zekere druk op mijn schouders.
0: En het
1: ik zeg,
0: kan allemaal nog.
1: Ik zeg ook niet nee. Iemand zei me onlangs in de gang van VRT, misschien moeten jullie zo de plankaartjes doen. Hè? Dat jij dan de boerderij overpakt. Ik zei, ik weet niet of ik mijn vader op tv wil. Dat gaat heel confronterend worden.
0: Ja, goed. Ja, er kan nog over nagedacht worden. Of over boerderijradio, dan is het niet met beeld. Dat kan je eventueel ook nog doen. Maar goed, mocht je ze toch op willen overnemen, tot slot misschien nog even testen of het allemaal nog wel voldoende in het DNA zit natuurlijk. Een paar snelle persoonlijkheidsvragen om te testen.
1: Oei.
0: Wat heb je het liefst, mestgeur of parfum?
1: Ja, dan toch parfum. Allee, wie kiest nu dat dan?
0: Ah, om gelukkig te worden. Een tractor of een Tesla?
1: Doe mij maar een tractor.
0: Oké, kalfje helpen geboren worden of een live uitzending op de radio presenteren?
1: Tegelijk.
0: Dat kan. Dat kan, dat is waar. Ja. Zeker als er een dierenarts bij staat, dan heb je je handen vrij natuurlijk. Om 5 uur opstaan of 's nachts met vrienden gaan feesten?
1: Tweede.
0: Het tweede toch, ja. Dat is moeilijk, hè, te combineren met een boerderij. Koeienstal of de make-up stoel?
1: De make-up stoel, ja.
0: Shoppen of suikerbieten rooien?
1: Ik heb niks tegen suikerbieten rooien.
0: Ik heb het gevoel dat we de goede kant op gaan. Een paar jaar heb je tijd om radio te maken en je mediacarrière uit te bouwen. En papa, hoe heet papa?
1: Alain.
0: Alain, dan mag jij met pensioen, man. De opvolging is verzekerd, denk ik.
1: Ik ga nog niet mijn handtekening eronder zetten, maar we gaan er verder over brainstormen.
0: We houden de opties open, Alain. Ja. Niet panikeren, het kan nog.

0: All I Wanna Do is Have Some Fun. Fun, dat is het zeker vanochtend. Lieve mensen, we zijn te gast in Laakdal op een planten- en boomkwekerij. Dat is allemaal naar aanleiding van de Dag van de Landbouw. Volgende week kan je bij verschillende land- en tuinbouwbedrijven in ons land een kijkje nemen achter de schermen. Wij doen dat vandaag al met mijn weekwatcher / boerendochter / moeder / fijne vrouw Maureen van Herbergen. Straks ook met Bart Peters.
1: Ben jij ook meer boer dan je denkt?
2: Je ontdekt het op zondag 13 september, de Dag van de Landbouw.
1: Kom kijken, proeven, beleven en je uitleven bij 50 land- en tuinbouwbedrijven in heel Vlaanderen.
2: Kan je niet wachten? Luister deze week naar Radio 2 Anne en Daan en Radio 2 Middag.
1: Je komt alles te weten over de boerenstiel, het dagprogramma en de hotspots in jouw buurt.
2: Check alle locaties op dagvandelandbouw.be.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
6: Amai.
8: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
6: Oh Lidl, op u kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
11: Go Yellow!
2: Radio 2. Elke dag telt voor 2.
0: Vrienden en vriendinnen, een hele goede morgen opnieuw. Ik ben in het geweldige gezelschap van Maureen van Herbergen. Ben je nog graag, Maureen?
12: Ik ben hier nog heel graag. Het is hier supergezellig.
0: Ja, absoluut. En het is hier vooral ook heel mooi. En zeker als er ook schoon volk komt bijstaan natuurlijk. Bart Peters, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
0: Wat heb jij een mooie groene vest aangetrokken, Bart?
13: Ja, maar ik dacht, de Ruben ziet er echt piekfijn uit. Dus ik dacht, ik doe ook een piekfijne vest. Dat mag toch, hè?
0: Ze is helemaal piekfijn. We zijn geweldig blij dat je hier bent.
13: We zijn hier allemaal.
0: Ja, dat is waar. We zijn hier toch, denk ik, met een kleine 100. Dat is misschien wel overdreven. Allee, 50, een dikke 50 man. We zijn hier natuurlijk voor de Dag van de Landbouw, onder andere Bart. En jij hebt één ding waar je grote zorgen over maakt. Dat is de kwaliteit of de grootte van onze patat.
13: Er is een probleem, ja. Dat heeft te maken met de zomer. Die was droog. Dat heb jij niet meegemaakt. Je had het terug. Maar daardoor zijn de frietjes wat klein. En dat vind ik persoonlijk nu toch wel spijtig.
0: Dat is heel spijtig. Tenzij je natuurlijk oordeelt, die kleintjes die zijn altijd hard gebakken, krokant. Dat kan ook lekker zijn.
13: Oei, oei, kennerspraat.
0: Ja, nee. Verder gaan we er niet over discussiëren, want ik heb al mijn weetjes uitgedeeld over de fritjes op dit ogenblik. Straks gaan we jouw nieuwe single horen. Voor het eerst live hier is al een hele week Radio 2 Topsong. We zijn ermee bezig. Geweldig nummer. En, vraag ik mij af, is de uber-ervaren Bart Peters dan nog op een of andere manier zenuwachtig dat dat voor het eerst live moet gespeeld worden?
13: Nee, ik kijk er geweldig naar uit, want dit is uw band, dat weet je toch, hè?
0: Zeker.
13: Is de Weight Watchers.
0: Dat zijn mijn ideale mannen.
13: Dat zijn uw ideale mannen, dat zijn uw Weight Watchers band. En er is nog een geweldig cadeau, wat ik van uw redactie hoorde. Dat is de fantastische zangeres Lies, hè, die de mensen al hebben gehoord. Die zingt ook met mij mee. Dus voor mij is dit een zalige ochtend.
0: Dan gaan we meegenieten van jouw zalige ochtend. En de mensen mogen dat ook doen. Eerst lepeltjes van de koffie die erbij mogen gehaald worden, mensen. Jawel hoor, want Bart staat er niet alleen voor, zoals gezegd. Met de versterking van Lies, met de rugsteun van de Weekwatchers Band, is hier het geweldige. Lepeltjes gewijs!
14: All right.

0: Iedereen wakker thuis en daarbuiten. Bart Peters, dames en heren, Lies en de Weekwatchers Band. En ik zal zeggen, Bart, lieve Bart, kom er nog even bij. Blijf nog even hier, want ik wil jullie allemaal graag voorstellen aan een nieuwe vriend van de show. Die staat hier al een hele ochtend te blinken. Tada! Het Rad van Onfortuin.
1: Oei, oei. Dat belooft niet veel.
0: Dit wordt het Rad van Onfortuin. U mag daar gaan staan, Bart. Het Rad van Onfortuin is een rad waarmee ik jullie nog beter wil leren kennen.
2: Oké.
0: Voor zover dat kan natuurlijk. Ja. Als je zo meteen een draai geeft aan dat rad, dan kom je uit bij een app. Een app, dat is iets digitaal, Bart. Dat staat op een gsm.
2: Ik ben een boer, maar ik heb wel een gsm.
0: Nee, het is een smartphone zelfs. Ja,
2: ah, voilà. Pas op, hè.
0: En dus ja, daar staat een berichten-app op, daar staat een navigatie-app op enzovoort. En ja. Dus ja, als je dan uiteindelijk uitkomt bij de app die het rad voor jou selecteert, dan moet je daar naartoe gaan en ga je ons een inkijk moeten geven in je persoonlijke leven.
1: In ons leven.
0: Ik zou zeggen, age before beauty.
1: Okay.
0: Bart,
1: jij
0: mag niet met andere woorden...
2: Ja. Twijfelde.
0: Of we zeggen het anders of eerbiediger. Met de B van beginnen.
2: Ja, ja, dat is beter.
0: Wat is beter? Ja. Dus jij mag draaien aan het Rad van Onfortuin.
1: Spannend.
0: Kijk eens aan. Het,
2: oh my,
0: aan
2: dat
0: het rad wordt gedraaid. Vrolijk deuntje.
1: De navigatie-app.
0: Dat is de Waze.
2: Ja, dat ken ik.
0: Heb jij Waze? Gebruik jij wel eens Waze?
2: Ja, natuurlijk. Want er is echt een probleem.
0: Dan mag je even naar je gsm gaan.
2: Ja,
0: om naar Waze te gaan.
2: Ja.
0: En dan kunnen wij samen, Marien mag dat controleren natuurlijk, even zien waar Bart eigenlijk allemaal heeft uitgehangen deze week.
2: Ja, dat is juist. Dat is wel interessant.
0: Enfin, bij mij zou dat al een probleem worden natuurlijk, want ik ben op heel veel plaatsen. Bart?
2: Ik ben op de Zeedijk in Blankenbergen geweest.
0: Oh.
2: Dat is wel raar.
1: En was het voor werk of voor plezier?
2: Dat was voor zomerhit, om eerlijk te zijn.
0: Ah ja, oké. Okay, ja, goed. Dat wisten we nog.
2: De Crown Plaza in Antwerpen, daar spreken muzikanten af. Daar spreken muzikanten af om naar een concert te rijden.
0: Ah zo, dus niet om eens gezellig een tas koffie te gaan drinken.
2: Nee, en wij noemen dat nog altijd de Christ. Dat deed al 30 jaar de Crown Plaza. Maar ik ben nog eens aan het kijken...
0: Wat heet hem nog eens, Edia?
2: Wacht, hè.
1: Hij is aan het scrollen.
2: Zeepsiederijstraat, Sint-Jans Molenbeek. Ik ben samen aan het werken met Suso Brino.
0: Au.
2: Dat is een Colombiaanse, fantastische... rhythm guy. Hè? Dat is voor mijn nieuw plaat. En dan heel gek, Dijkstraat en de Dam.
0: De Dijkstraat en de Dam?
2: De Dijkstraat, dat is in Sint-Leenaerts. Daar woont onze musical director, Ivan Smulders.
0: Jawel.
2: En in een dam, Jo Franke, de beroemde producer waarmee wij nu de plaat aan het afwerken zijn, dan denkt hij, maar Bart, je gaat er zoveel keer per week naartoe, je kent toch de weg? Nee. Want overal in Vlaanderen zijn er omleidingen.
0: En wegenwerken.
2: En deviations, die dan soms toch naar een andere kant gaan, maar dat maakt niet uit. En dan moeten dus u informeren over hoe raak ik nu in Sint-Amans.
0: Maar, ik kan jou wel geruststellen, ze zijn ermee bezig, Bart.
2: Dat is goed.
0: Ze zijn ermee bezig.
2: Maar dat was zalig, jong. Het agentschap Zee... Het
0: Wegen en Verkeer.
2: Wegen en Verkeer. Die hadden ineens een filmpje gepost van de week van... Wow, Bart Peters heeft een liedje over ons gemaakt. En die waren, ik weet niet hoe blij, en die waren aan het dansen. Terwijl dat eigenlijk, wat ik aan het zeggen, het agentschap Wegen en Verkeer krijgen het ook niet opgelost.
0: Zeker niet. Zeker niet. Zeg, maar was je blij dat je de navigatie-app gedraaid hebt? Of waren er bepaalde apps waar je zegt van...
2: Nee, ik heb geen taboes.
0: Geen geheimen.
2: Tenzij dat ik soms ga moeten vragen, kun je mij die app eens uitleggen?
0: Waarschijnlijk.
1: Gebruik je AI?
2: Ik gebruik AI, eerlijk gezegd. Mag ik erop antwoorden? Ja?
0: Natuurlijk mag je erop antwoorden.
1: Ik ben ook curieus.
0: Wat zal je daar niet op mogen antwoorden?
2: Ik gebruik AI zelfs om mij te informeren over liedjes. Er is nog één liedje op de plaat niet af. En dat heet Ons land is plat. Hè? En daar kun je dan grappen over maken. En dan kun je zeggen van... Wacht even, Heist op den Berg. Klopt het dat als een alpinist naar Heist op den Berg gaat... dat die dan eigenlijk heel erg ontgoocheld is? Hè? Of klopt het, in Blankenbergen bakken ze het bruin... want de hoogste berg is daar een duin? Hè? Dat blijkt inderdaad allemaal te kloppen.
1: Je fact-checkt effectief je lyrics.
2: Ook reet.
0: Ja. Reet? Naast kontig.
2: Ja, reet...
1: Is een platte poep.
2: Is dat een boerengat? En... En dan staat er, nee, reet is geen boerengat. Dat staat er. En dan zeg ik, wat heeft dat dan te maken met ons land is plat? Ah, wel, dat is heel ordinair. Ons land is plat.
0: Dat moet je
2: ook. Ja, okay.
0: En heb jij nu net ook nog de titel van een van de nummers van jouw
1: ik
0: plaat
1: denk
0: verklapt?
1: Het wel.
2: Nee, want dat is er uiteindelijk afgevallen.
0: Ah, oké. Okay, ja. Oeh, maar dat was toch plat? Dat kon er toch niet afvallen? Enfin, in alle geval, we kijken er ook geweldig naar uit. Die plaat komt uit in december?
2: In december.
0: In december, fantastisch. Straks horen we jou natuurlijk nog terug met nog een paar geweldige nummers. Onder andere dus voor het eerst de nieuwe single live. Met Radio 2 Weekwatchers.
2: Yay!
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke

0: Céline Dion. Kan ze jou bekoren, Céline Dion?
1: Absoluut.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ik vind, die vrouw heeft zoveel hits op haar naam staan. En ze heeft niet echt een Oscar, maar toch ook wel.
0: Ja, ja, de Bart heeft ze zelfs gecoverd.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, tuurlijk, ja. Grote madame. Kim, luisteraar Kim, die won gisteren een plek naast Anne Rijmen op de Eurostar. 23 september reisden ze samen naar Parijs. En ze zouden denken, ja, wat komt dat hier nu te doen? Naar een concert van Céline Dion. Dat hebben we gisteren verloot, bij Radio 2.
1: Voilà. Ik heb het filmpje van Anne gezien, die haar volledig gegeven had.
0: Ja, normaal. Inderdaad. Marien, terug naar jou. Je bent vanochtend niet met lege handen naar hier gekomen. Ik heb jou gevraagd om 3 voorwerpen mee te brengen die de week typeren. Je hebt het daarnet al gehad over de rugzak. Er zijn nog 2 voorwerpen. Die rugzak, dat ging over Sieg, die op mannenweekend / mannenverlengd weekend / mannenweek ondertussen is vertrokken of gaat vertrekken. En je hebt dus nog 2 schriftjes.
1: Ja.
0: Boekjes en een wekker.
1: Ik zal ze er eens bij pakken. Wat heb je graag?
0: Pak de boekjes.
1: Het
0: is geen een dag allemaal, voor alle duidelijkheid. Het is een soort dagboek.
1: Ruben, ik moet je teleurstellen. Jij staat voor een keer niet in de boekjes.
0: Nee, maar kan mij nog inschrijven.
1: Zijn mijn boekjes.
0: Ja.
1: Ja, ik heb thuis dus 2 boekjes liggen. Eentje voor elke dochter. En ik heb nog nooit in mijn leven een dagboek volgehouden. Buiten deze boekjes.
0: Allee.
1: En wat staat er eigenlijk in? Dat is gewoon, als mijn dochter leuke uitspraken doet, dan schrijf ik die in die boekjes. Of als er zoiets speciaals gebeurt of zo, dan schrijf ik dat daarin.
0: Misschien een kleine bloemlezing?
1: Ja,
0: het boek random openslaan?
1: Ik zal eens een boekje openslaan.
0: Voilà, het is echt waar. Het is mooi genoteerd. Je hebt een mooi handschrift trouwens.
1: een van de laatste dingen die ik genoteerd heb, ik zal de naam van de dochter niet vernoemen. Als ze er later nog...
0: Dat ze niet voor de bus hebt gegooid.
1: Dus een van mijn dochters liep thuis rond en ik dacht zo, allee, waarom heeft hij nu een blauwe plek op haar arm? He? Maar hier zo, dat was daar straks niet. En ik ga zo dichterbij kijken en ineens krijg ik door waarom dat was. Dat was de perfecte plaats om zelf met uw mond op uw arm... Je had daar dus een zuigzoen
0: gezet. Een zuigzoen?
1: Dus mijn dochter heeft haar eerste zuigzoen.
0: Jouw dochter is aan het experimenteren.
1: Nu al.
0: Hoe oud is ze?
1: Ga ik niet zeggen, want dan weet je welke het is.
0: Ah ja, oké, sorry.
1: Maar, ik zei dus tegen
0: maar zijn ze nog jonger dan 5?
1: Ze zijn nog... Ja, de oudste is 5. Dus ah ja. Kijk, dat kan al tellen, hè. Je eerste zuigzoen.
0: Goed bezig, jongen, ja. Goed bezig.
1: Ik had nog iets opgeschreven. Mijn dochter vroeg zo, want dat vind ik super tof. Die zitten allebei op een leeftijd waar dat die heel fijne vragen stellen. En mijn dochter zei zo van, mama, waarom krijg je kippenvel als je mij kietelt?
0: Ah ja.
1: En dan ben ik dat gaan opzoeken.
0: Heb jij daar een antwoord op?
1: Ja, ik heb er een antwoord op. Het is super interessant, want zo leer je nog eens iets bij. Dus blijkbaar als je gekieteld wordt, dan is dat een oeroude reflex van oeh, er gebeurt iets wat ik niet had verwacht. En wat gebeurde er dan met onze voorouders? Dan gingen die hun haren rechtop staan. En wat als je haar rechtop staat, ja, dan zie je er groter uit en imposanter
0: zoals
1: uit.
0: Zoals bij de dieren eigenlijk.
1: Zoals bij de dieren. Het is een verdedigingsmechanisme. Daarvan kwam het dus. En je haar gaat ook nog eens rechtop staan om je warmer te maken.
0: Dus ondertussen ben jij specialist, ik ga niet zeggen nutteloze weetjes geworden, maar zo...
1: I'm your girl, ik ben echt waar. Nutteloze weetjes, I'm all up for that.
0: Schitterend, schitterend. We hebben hier ondertussen ook iemand bij ons die al een half uur druk aan het noteren is. Onze watcher van de week watchers, want die mannen zijn er ook nog altijd natuurlijk. Vandaag is dat de Jasper Posson, dat is voor zometeen.
2: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
3: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
4: Krevel.
5: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel. Leef beter.
6: Het is uw linkeroor hier, hè.
7: En uw rechteroor.
8: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
7: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
8: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
7: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
8: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
7: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
8: Ja, ja. Het kan anders.
9: Wat eten we vandaag?
10: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
9: Onmisbaar in de keuken.
10: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
9: Gratis en voor niks.
6: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Radio 2.

0: Living on My Own van Freddie Mercury. Die vandaag hoe oud zou zijn geworden, beste Marien?
1: Dat weet ik niet. Wil dat had jij mij moeten zeggen.
0: Wil ook. Gok iets.
1: Pensioenleeftijd. Pensioenleeftijd.
0: Pensioenleeftijd, 65?
1: Ja.
0: Nee, 80.
1: 80?
0: 80. Maar dat is in de muziekwereld de pensioenleeftijd. Allee, voor sommigen toch. Lieve mensen in Laakdal, hier zijn we weer. Vanochtend zijn we te gast op plantencentrum en boomkwekerij. Houtmeijers, naar aanleiding van de Dag van de Landbouw volgende week. U kan live meekijken via VRT Max en VRT Canvas. Dan ziet u de stralende Marien van Herberg hier naast mij staan.
1: Goedemorgen.
0: We praten over van alles en nog wat. Over koetjes en kalfjes, daar voel jij je geweldig goed bij natuurlijk.
1: Absoluut.
0: En we worden door heel veel mensen in de gaten gehouden, lieve Marien. Maar één man is de allerbelangrijkste. Onze watcher van de week, watchers. Een hele goede morgen. En geef hem een daverend applaus, Jasper Posson.
2: Dankjewel. Goedemorgen. Schokeren.
0: Jasper, goedemorgen. Welkom, vriend. Seizoen 13 ondertussen. Leuk dat je er weer bij bent.
2: Ja.
0: En je hebt het eerste drie kwartier van de show gevolgd. Kleine evaluatie graag.
2: Vond ik leuk dat je daarnet even benoemde wie dat er allemaal stond. De stralende Marie van Herbergen. En dan niks meer verder, gewoon verder gaan met hun tekst.
0: Ja.
2: Fantastisch. Ik stond hier al, hè. Maar,
0: ik vond geen goed adjectief.
2: Nee, ik snap dat je daar het afgerond.
0: Ging u anders als het nekschot moeten geven.
2: Geen enkel probleem. Ja, ik heb jullie al een beetje in toch een beetje mee gevolgd. Ik vind het leuk. Ik had direct een beetje connectie toch met Sieg. Die op Mannenweek is, weekend. Ik kom zelf net terug ook van mijn eigen Mannenweek met de vriendengroep.
0: Amon.
2: Maar bij ons is niet wandelen, maar fietsen. Dus we gaan op fietsweek. Dat is ook zo begonnen met een weekendje. En dan met dat alle mannen kinderen hebben gekregen, is dat een week geworden. En wat ik kan u zeggen, dat staat bij zich niet als wandelweek in zijn agenda. Hè. Dat staat als kinderloze week in zijn agenda.
0: En dat
2: wordt bij ons elk jaar minder en minder rock'n'roll. Dat is echt begonnen als zuipweek met een beetje fietsen. En nu is het echt fietsweek met een klein beetje drinken.
0: Ja, oké. Okay. Je wordt oud, man.
2: Maar dat is zo voelbaar. Want vroeger waren we zo echt van die jonge dikhengsten die elke dag een fles vodka naar binnen staken. En nu zitten wij daar met een thee en een recovery shake, de videobellen met de kinderen, dat is super treurig.
0: Ja, waar zijn de karakters van toen gebleven? Ja. Wat vind je van mijn gast?
2: Fantastisch. Ja, keigoed.
1: Wij kenden elkaar nog niet.
2: Toch?
1: Wij kenden elkaar nog niet.
2: Nee, maar ik zeg dat standaard. Ik zeg dat eigenlijk over iedereen. Ja, dus het maakt eigenlijk niet uit of ik u verschrikkelijk vind of niet. Ik zeg altijd dat het geweldig is.
0: Ja, inderdaad.
2: U vraagt ook altijd hoeveel... doe ze het goed? En ik zeg altijd op voorhand, je gaat sowieso 10 op 10
0: krijgen. Dat is wel waar. Ja.
2: We zijn hier niet om kritisch te zijn.
0: Wat verwacht je ervan, van Marien van Herbergen?
2: Ja, nog leuke anekdotes, leuke verhaaltjes. En voilà, dat is het eigenlijk.
0: Ja, absoluut.
2: Daarvoor zijn we hier toch?
0: Daarvoor ben je hier en je bent vooral hier om met dat papiertje en met die pen in de hand de uitzending te blijven volgen natuurlijk. En straks je eindverslag te komen maken, want je wordt dus in de gaten gehouden. En het is op punten, Marien.
1: Ik hou me gereed.
0: Niks aan te doen. Graag een applaus. En dankjewel, Jasper Posson.
2: Dankjewel.
0: Waar de een ons verlaat, krijgen we alweer het gezelschap van iemand anders. Lee staat opnieuw klaar om een lied te zingen dat iets te maken heeft met het nieuws van deze week. En dan ga ik even tot daar lopen. Wat ga je zingen, Lee?
3: Ik ga Sleeping in My Car van Roxette.
0: Keigoed nummer, maar wat heeft dat met de actualiteit te maken, Marien? Sleeping in My Car van Roxette.
1: Ik heb alleen gezien dat we met z'n allen heel veel pendelen, maar ik hoop nog niet slapen tijdens het pendelen. Vertel het mij.
0: Ik vind het een bewonderenswaardige gok.
3: Ja, ik moet zeggen dat ze er eigenlijk toch helemaal boenk op zit. Jawel, want België is toch het fileland bij uitstek.
0: Niet normaal.
3: Ja, en meerdere mensen beginnen nu verder ook van hun werk te wonen, waardoor ze meer moeten pendelen, waardoor we meer filen hebben en waardoor we eigenlijk nog langer in de auto zitten om datzelfde stuk te pendelen.
0: En de volgende stap is slapen in onze auto omdat we te lang onderweg zijn.
3: Ja, exact dat, ja.
0: Voilà, en dus is er Sleeping in My Car in een versie van Lies met de Weekwatchers Band, origineel van Roxette. En hier voor u live gebracht in Laakdal.

0: Is dat een tip dan?
1: Sleeping in my car.
0: Make a love and on the backseat. Als je de file staat, dat gaat moeilijk gaan, hè, Ruben?
2: Alles kan, hoor. Alles kan. Absoluut. Sleeping in my car in een geweldige versie van Lies. Ongelooflijk. Dankjewel. Marien van Herbergen is mijn weekwatcher. Eén van de momenten van de show is aangebroken.
0: Oei, oei.
2: Het rad van onfortuin staat hier
0: is dat
2: nog
0: mij?
2: Achter mij.
0: Okay.
2: Ja, en ik vraag me om te beginnen af, welke app wil je liever niet draaien? Mm. Wanneer kom jij in de gevarenzone?
0: Goh. Ik denk dat jij vooral in de gevarenzone kan komen, want ik zie dat er hier de beurt gaat naar Ruben.
2: Dat klopt.
0: Ook tussen
2: dat is,
0: staat.
2: Dat is eigenlijk mijn bankroute van vroeger eigenlijk. Ja.
0: Oké, en wat willen we niet van jou weten eigenlijk? Je berichtenapp of zo. Hè? Kom, we gaan ervoor.
2: Ik ben een open boek, Here we go. En de rat is gedraaid door Maureen met de M van moedig.
0: Je bent ook het meisje van het bordje, ja, zoals bij de rat.
2: Aurore. Maar hoe ging dat ook alweer? De zoekmachine. Oh ja, ga maar even naar de gsm. Wat heeft Maureen allemaal opgezocht de laatste dagen?
0: Wat heb ik?
2: Laten we zeggen in Google.
0: Ik denk dat dat wel vooral work-related gaat zijn.
2: Oeh, saai.
0: Ik ben nog maar net begonnen met een nieuwe show. En dan moet je heel veel opzoeken over artiesten. Wacht, kan ik je piepen wat ik hier allemaal heb opgezocht?
2: Ja, wat heb je allemaal opgezocht? Zoek het maar eens op.
0: Het kippenvel zit erbij, dat ik daarnet heb verteld.
2: En doe je dat met AI? Met ChatGPT? Of hoe doe je dat?
0: Ik doe heel veel conversaties met AI. Ik kan echt, want in de auto moet je natuurlijk hands-free zijn. En waar is mijn zoekgeschiedenis? Ik kan die niet zien. En ik kan echt een hele discussie voeren in de auto.
2: Ik kan naar je tabbladen gaan kijken, hè? Want ja, soms blijf je tabbladen openstaan.
0: Ja, maar kijk, ze zijn er niet.
2: Oh, maar goed, dat is zo geen een iPhone bij u.
0: Nee, ik heb een Samsung.
2: Oh, nu gaan we terug naar dingen. Zoeken met Google. En dan is het hier de tabbladen?
0: Nee,
2: ja, hier zijn, jawel.
0: Nee, dat zijn notitietjes.
2: Ah ja, oké.
0: Die kan ik wel voor jou open doen als je wil. Wacht, hè.
2: Ja, nee, dat heb je niet gedraaid natuurlijk. Hè. Het is de zoekmachine hebben.
0: Dus het kippenvel was het laatste, dat stond er nog open. Ik kan wel eens bij AI kijken wat ik als laatste gezocht heb.
2: Bij ChatGPT.
0: Ja, wacht dan.
2: Conversaties met AI, jongens.
0: Ah, hier.
2: Ik kan me niet voorstellen dat ik dat 5 jaar geleden tegen iemand zou gezegd hebben.
0: Ik moet wel zeggen, als ik die conversaties aan het voeren ben, dan denk ik wel... Als die het ooit overpakken, dan ben ik eraan. Want soms ben ik heel onbeleefd tegen AI ook, als die mij niet begrijpen.
2: Oei.
0: Ik heb gevraagd, waarom bestaat de term gezinshoofd nog? We moesten de schoolpapieren van mijn dochter invullen en dan moesten we aanduiden wie het gezinshoofd was. En ik dacht, wat is dat nu? Dat is zo
2: appollig. Zijn dat de vragen die jij in je leven stelt?
0: Nee.
2: Aan het officieel bevestigen, Maureen, jij hebt geen problemen. Het gaat keigoed met jouw leven.
0: Nee, wat heb ik nog allemaal gedaan?
2: Veel vragen gesteld.
0: Ja, maar niet veel interessants. Het is echt... Ik heb...
2: De leefbaarheid van Mars.
0: Maar dat heeft allemaal te maken met
2: het vermogen
0: werk.
2: Het vermogen van Mark Zuckerberg.
0: Ja.
2: Dat wou je weten ook.
0: Ja, maar dat ook alweer voor het werk. Wat ook tof is, ik heb een app opgezocht. Stompers heet die. En dat is een toffe. Omdat dat is iets dat je met vrienden kan doen. Die app, dat is om elkaar een beetje te jennen, uit te dagen. Om zoveel mogelijk stappen per week te zetten. En je kan iedereen dan zo vooruit zien gaan op een piste. Een digitale piste, zeg maar. En degene dat van voorloopt, kan je af en toe ook eens de loef afsteken. Door daar een bananenschil naar te gooien dan en zo. En dan raakt die achterop. Ja, digitale bananenschil natuurlijk. Hè. De mensen zijn hier al aan het lachen. Maar dat is wel tof, vind ik. Zo een beetje met mijn vrienden, een kleine competitie. Dat helpt bij mij ook wel om te sporten. Want ik ben niet zo iemand die super graag sport.
2: Niet uit jezelf?
0: Nee, niet uit mezelf. Ik doe het wel, maar bij mij helpt dat wel.
2: Kijk, op deze manier hebben we toch een inkijkje gekregen. En jammer voor de luisteraar. Misschien is de beurt niet naar mij gegaan. Want ja,
0: maar het kan nog komen, hè. De dag, mag ik niet meer draaien?
2: Ik weet het eigenlijk niet wat er afgesproken is, wat de reglementen zijn. En je weet, ik hou van reglementen. Hè.
0: Nee, dat is niet waar. Jij houdt je nooit aan de regels.
2: Nee, dat is
0: dus
2: niet waar.
0: Ik ga dat ook toepassen.
2: Dat is niet waar. Ik hou me net wel aan de reglementen. Maar het ding is dat ik de reglementen als enige lees volledig en interpreteer. Wat staat er en vooral, wat schrijven ze niet?
0: Jij zoekt de grijze zone op.
2: Inderdaad, en daarvoor zijn grijze zones. Om ze op te zoeken natuurlijk.
0: Je had advocaat moeten worden, denk ik.
2: Ja,
0: je was een geduchte tegenstander.
2: En dan was ik nu waarschijnlijk al binnen geweest. Dan hoefde ik geen radio meer te komen spelen. Of presenteren. Radio ook spelen, dat doen we niet natuurlijk. Enfin, in alle geval, straks gaan we het na 9 uur nog hebben over jouw laatste voorwerp.
0: Mm-hmm.
2: De wekker die je nog hebt meegebracht. En, lieve mensen, ik kan u al een kleine oproep doen. We hebben een nieuwe rubriek in dit programma. Het gerucht van Van Gucht.
0: Oeh.
2: Ja, ik heb de indruk dat er nogal veel over mij te doen is af en toe. Dat mensen zo wel eens achter mijn gat klappen. En dus ja, is de simpele vraag, ja, wat hoor je wel eens over mij en wil je weten, klopt het wel? Zou dat nu waar zijn? Is hij gisteren gesignaleerd met die persoon of die? Was jij dat of was dat toch iemand anders? Enfin, je kan het insturen via VRT Max. Of je mag ook met je vinger in de lucht staan. Die natuurlijk in Laakdal, dat kan ook. Dan komen we zelfs persoonlijk eens langs. Het gerucht van Van Gucht. Toch een goede titel, hè?
0: Ja, dat is een heel goede titel.
2: Heb jij zo nog iets opgevangen over mij?
0: Ruben, je zegt het zelf, hè. Iedere week circuleert er wel iets over jou, maar...
2: Dan mag jij straks jouw meest hardnekkige gerucht over mij wel eens formuleren. Na 9 uur nog meer Radio 2 Weekwatches met Marien van Herbergen. En muziek van Bart Peters.
3: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
4: Meedoen met al onze wedstrijden.
3: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
4: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
3: Schrijf je nu meteen in via Radio 2 op VRT Max. Maak elk...
5: Papa, is het nog ver?
3: Momenten, Max.
6: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag. En uiteraard...
5: Stoppen!
6: Geplaag. Het enige waar je dan op hoopt, dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
3: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
6: de max.
7: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
8: Goeiendag samen. Kan ik helpen?
9: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
8: Oké.
10: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
8: Ah, wel, goed nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
9: Indrukwekkend.
10: Maar wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
9: Ja, mogen we die kopen?
7: Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Veel jongeren moeten lang wachten als ze zich willen aansluiten bij een voetbalclub. 1 op de 3 voetbalclubs in Vlaanderen werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden, dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. Er zijn 2 belangrijke oorzaken, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
1: Het komt vooral door 2 grote redenen, geven onze clubs aan. 1, een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte. We zien dat het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt af. Dus ik heb er op dit moment geen goed gevoel bij.
0: Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer in de provincie Limburg. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen is dat aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt momenteel een zogenoemd opsporingsonderzoek en er is ook nog geen verdachte. Vanaf midden september kunnen onthaalouders een premie aanvragen tot maximaal €3.000 als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. De maatregel moet het beroep van onthaalouder aantrekkelijker maken, want de voorbije jaren is het aantal onthaalouders gedaald. Het geld moet dienen voor investeringen in infrastructuur, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
2: Bijvoorbeeld, je kan je huis wat beter wapenen tegen de hitte. Het kan ook gaan over investeringen in de buitenruimte, zodat kindjes buiten kunnen spelen. Dus het is gericht op infrastructuur. En voor nieuwe starters is dat natuurlijk altijd handig als je je huis veilig moet maken om kindjes op te vangen. En voor mensen die al jaren bezig zijn, is het natuurlijk, denk ik, sowieso welkom.
0: Sport in het voetbal heeft Club Brugge gisteren met 0-1 gewonnen op het veld van Lommel. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met de overwinning, maar hij beseft dat Club beter kan.
3: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten en aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
0: Dankzij deze overwinning staat Club Brugge voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Club heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Gisteravond is in Brussel de 50ste editie van de Memorial van Damme van start gegaan. Er werden verschillende meetingrecords gebroken. De beste prestaties ooit op de Memorial in een bepaalde discipline. Dat vertelt Bert Sterks.
4: De Griek Karalis zorgde voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Pauline Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
0: Polstokspringer Mondo Duplantis was er niet bij. Hij haakte last minute af door een lichte blessure. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag minder wolken, temperaturen tot 22 graden. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden en maandag halen we tot 28 graden.
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

Lieve vrienden en vriendinnen, u hoort ons ook het komende uur live vanuit Laakdal naar aanleiding van de Dag van de Landbouw. En vandaag lanceren we dus iets nieuws bij de Weekwatchers. Het gerucht van Van Gucht. Er wordt namelijk veel verteld over mij. Je moet het niet ontkennen, je hebt er ook allemaal aan meegedaan. Zoveel geruchten dat we vanaf nu elke zaterdag één gerucht gaan factchecken. Is het gerucht waar over mij of niet?

0: Waiting on a Sunny Day van Bruce Springsteen. Of wij volgende week veel sunny days mogen ontvangen, mensen. Daar kan één man ons alles over vertellen. Graag een applaus en welkom, Bram Verbruggen.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Vertel het ons. Wat mogen we verwachten?
1: Ja. Sunny day vandaag. Het ziet er goed uit. Hè. Op dit moment, zeker in het uiterste westen van het land, volop de zon. Elders wat meer wolken. Hè. Dus hier ook in Lagedal wat meer bewolking. Ik heb al een bijzon gezien vandaag. Dat krijg je wanneer je zo heel veel hoge wolken hebt. Dat zijn ijskristalletjes. En dan kan je naast de zon zo'n beetje regenboogkleuren zien.
2: Dus en dat heet een bijzon. Dat is
0: eigenlijk een optische illusie.
1: Een optische illusie. Okay, een soort van halo.
2: Ik dacht, Bram gaat mij een compliment geven. Maar het is iets echt wetenschappelijk.
1: Oh, maar bij zonnetje sowieso. Zon- en wolkenvelden, ook al wat stapelwolken straks. En in de latere namiddag kan er eventueel een enkel buitje uitvallen. De kans daarop is het grootst...
0: Eentje, hè?
1: Ja, één of twee. Oh, ja, de kans daarop is het grootst in het noorden van de provincies Antwerpen en Limburg. Dus zo langs de grens met Nederland. Daar zou het kunnen, maar op de andere plaatsen blijft het droog. Wat minder wind dan gisteren, dus aangenamer weer. Matige aan zee nog wel een vrij krachtige wind. En temperaturen tussen 19 en 21 graden. Enfin, perfect weer voor deze tijd van het jaar. Is dat dan. Vannacht rustig weer, licht bewolkt weer. 10 tot 13 graden. Dus het koelt vrij goed af tegen morgenochtend. En dan ziet morgen er nog wat beter uit dan vandaag.
0: Okay.
1: Weinig wind, veel zon, 23 of 24 graden. Het is pas tegen morgenavond dat er opnieuw een aantal buien onze richting uitkomen van over Frankrijk. En dan komen we begin volgende week toch wel in wat wisselvalliger weer terecht. Met maandag nog 28 graden. Maar vanaf dinsdag nog een graad of 20. Dus toch wel een pak koeler dan. En wisselvallig.
0: En wisselvallig. Regen.
1: Ja.
0: Dat is niet erg, jong. Dat is goed voor de patatten. Die moeten blijkbaar nog groeien, zegt Bart.
1: Voor de fritten. Ja, zeker.
0: Patatten moeten groot worden. Ja. In alle geval, Bram, ik zou zeggen, blijf nog even hangen in het plantencentrum om rond te kijken. Want de volgende week kan je helaas niet deelnemen aan de Dag van de Landbouw. Want
1: nee.
0: Meneer moet gaan Everesten.
1: Ja, ik ga een poging ondernemen tot Everesting. Per fiets.
0: Ja. Ja. Dus de Sieg die vindt de mannenweekend uit. Hij vindt uit om te gaan.
2: Alle mannen zijn weg volgende week.
1: Ik ga samen met 21 andere jongens en meisjes proberen om 8848 hoogtemeters bij elkaar te fietsen. Mm-hmm. En we gaan dat doen op een hellinkje in Aarschot. Een hellinkje van 31 hoogtemeters. Dus dat wil zeggen dat we dat 285 keer op en af moeten rijden.
2: Jij wilt echt niet thuis zijn dat weekend.
0: Waarom? Waarom, Bram? Waarom?
1: Erger nog, hè? Dus de kindjes zijn bij de grootouders, want mijn vrouw komt mij drinkbussen aangeven, komt mij ondersteunen, dat is mijn soigneur, mijn benenjes een beetje masseren als dat pijn begint te doen. Dus voilà. En we doen dat voor een goed doel. Hè. Het gaat allemaal naar
2: nu komen
1: kanker.
2: Ja.
1: We hebben al iets meer dan 15.000 euro bij elkaar gezameld. En dat gaat rechtstreeks naar Kom op tegen kanker.
0: Sketterend, man. Sketterend. We kunnen de supporten voor jou als we willen.
1: Ja, graag. Welkom. Er gaat ambiance zijn,
0: en hoe heet het
1: een aantal
0: bergje?
1: Verrassingen. Orleans Store heet dat eigenlijk.
0: We
1: gaan van de grote markt van Aarschot, dus daar gaan DJ's zijn, daar gaat continu ambiance zijn. Je kunt daar iets drinken ook. Ook die opbrengsten gaan daar komen tegen kanker allemaal. En wij komen daar naar beneden, we draaien daar en dan fietsen wij weer 600 meter omhoog, 30 hoogtemeters. En dat is een toertje dat we dus 285 keer...
0: Maureen, ga je iets doen volgende week zaterdag?
2: Ja, jij moet op de kinderen letten.
0: Ah ja, dat is
2: je
0: juist.
2: Weet dat, Ruben.
0: Ja. De vent is van huis en mama moet haar plichten vervullen helaas. En volgende

0: keer mag jij dan hopelijk een week vertrekken en kan hij zijn plichten vervullen.
1: Deal.
0: Ik wens jou er heel veel succes mee. Bram Verbrugge.
2: Dankjewel.
0: Ondertussen een klein looppasje richting alweer een nieuwe gast. Bart Peters, goedemorgen, dames en heren.
3: Goedemorgen.
0: Lieve Bart, jij hebt iets bekend aan mijn familie, aan mijn redactie. Enfin, dat is een beetje mijn familie natuurlijk. Ja, we werken ondertussen al zo lang samen. Je hebt deze week bekend aan mijn redactie dat het heel belangrijke dagen zijn voor jouw kleindochter.
3: Inderdaad, want die is 1 jaar geworden. Onze kleine vlieg is 1 jaar geworden.
0: Schitterend. En dat gaat uiteraard apart met een applaus. En naar verluid, ik zeg alleen maar wat ik heb horen zeggen, zouden de eerste stapjes bijna een feit moeten zijn.
3: Ja, maar het is heel raar. Je denkt, je hebt kruipen en je hebt stappen. Maar ik wist dat niet. Er is nog een tussenfase. De poepschuif. Heb je er ooit van gehoord? Dus dan gaan ze op hun poep zitten en dan beginnen ze met hun beentjes. En die kan het tegen mij al halen op poepschuifniveau. En anderzijds, altijd maar minder moet ik haar steunen als ze haar stapjes doen. Hè? Dus soms bijna met 1 handje... Allee, als ze valt, dan is ze wel niet zo blij. Natuurlijk. Maar het zit er echt aan te komen, het lopen.
0: Oké, de poepschuif. Ja, ik kende het niet. Ik moet het nog leren kennen.
3: Je gaat dat allemaal leren kennen, lieve Ruben.
0: Ja, jij wordt paps genoemd, dus ik ga je voor het gemak ook even paps noemen. Paps, heb je nog tips voor mij?
3: Ja, laat je paps noemen. Ik weet het. Dat is echt heel handig. Anneke wordt ook mams genoemd. Als je zo bomma en bompa... Kan ook, maar dat geeft ook direct iets helemaal anders. Trouwens, jij bent...
0: Ik ben er nog niet aan toe.
3: Nee, jij bent vader, hè? Dus oké. Maar paps is ook voor een vader niet zo stom als naam.
0: Nee, inderdaad. Klinkt eigenlijk heel gezellig zo. Paps, hey, paps, mag ik er even bij?
3: Ja, inderdaad. Ja. Het klinkt jong. In uw geval is dat geen probleem.
0: Nee, dat hou ik nog wel even vol. Paps gaat een nummer live brengen, lieve mensen, thuis en vooral hier ook. Laakdal, graag een applaus voor Bart Peters, geflankeerd door Lies, samen met dat nummer over de vlieg. Het vliegje, dat mooie vliegje van hem. De bevalligste. Jawel.

0: De bevalligste, de liefdaligste. Maar Peters, dames en heren. Oh, wow. Toch, wat een heerlijk, zalig nummer.
1: Toepasselijk ook. Slaapt hij van jou al een nachtje door, Ruben?
0: Nee, dat nog niet. Het is nog met om de 3 uurtjes.
1: Ja, wij zijn er nog altijd niet en mijn dochter is 2 ondertussen.
0: Kan jij mij tips geven?
1: Nee, want ze slaapt niet door.
0: Ja, maar nee, gewoon toekoer zo. Hè. Je bent uiteindelijk mama van 2 dochters en ik heb nu ook een dochter.
1: Je zei daarnet dat je dochter zo'n beetje krampjes begint te krijgen. Ja, dat is zo'n fase, hè, dat jonge baby'tjes hebben. En we hebben in het ziekenhuis een tip gekregen dat je een beetje meer belleperes met je baby moet doen. Dus als je krampjes hebt, dan moet je die darmen bewegen. En dan hebben ze mij eens geleerd... wacht, hier, je moet mijn micro vasthouden. Dus dat je met je 2 handen onder de armpjes... Oh, dat is heel mooi. Bart Peters en Ruben van Gucht zijn mij allebei aan het lepelen. Het is een persconferentie geworden. Dus je moet je armpjes onder de schouder steken. En dan met je andere hand moet je met dat poepje schudden en zo een beetje enamorada boom boom doen. En dat zou goed helpen tegen de krampjes. En bij ons hielp dat effectief. Voilà.
0: De enamorada boom boom move.
1: Ja, voilà.
0: Had je daar al van gehoord? Want ja, het poepschuiven is een ding, maar de enamorada is ook een ding.
2: De enamorada, dat is nieuw voor mij.
0: Dat is ook nieuw voor mij.
2: Het is een leerzaam programma, hè? Zo is het. Hè?
0: Ja, liefst voilà, wel. Ja.
1: Dat is de weekwatches.
0: Jonge ouders te luisteren of wat minder jonge ouders. Bart, heb jij nog tips voor mij, voor deze jonge vader?
2: Zeker. Omdat je hebt al een zoon.
0: Ja, dat is juist.
2: En dat is ook een hele leuke relatie met een zoon. Maar bij meisjes, we hebben ook 2 dochters... Laat je niet te veel vertederen.
0: Ik denk dat ik al verloren ben.
2: Maar ik weet het. Maar dus vooral meisjes die kunnen naar hun papa kijken. En die papa die durft niks te meer weigeren. Dus als die op haar 3 jaar zegt, ik wil een Ferrari en ik wil daarmee naar Rome rijden. Dan zeg je,
0: we gaan ervoor.
2: We gaan ervoor. Dit moeten we doen. Dus dat is iets. En dan, wat dat ook echt bij meisjes blijkbaar is... Het lievelingsspeelgoed van meisjes blijkt PMD.
0: Oh?
2: Ja, en dan vooral niet de M, want dat is metaal, dat is gevaarlijk. Hè, en die drank brikken we ook niet. Maar plastic, jongen.
0: Ja, jong?
2: Plastic. Dus als wij water drinken uit een plastic fles aan tafel, dan kijkt hij zo met oogjes tot dat eindelijk die fles op is. Dan krijgt ze die fles, dan wordt die fles een vliegtuig, een muziekinstrument. Je kunt ze met niks blijer maken dan met een plastieke fles.
0: Dat ga ik ook onthouden, want dat gaat me nog geld uitsparen, denk ik, op die manier. Plastieke flessen bijhouden. Als je plastieke flessen hebt, dan gewoon bij mij in de buurt. En je kunt er niks meer doen. Dan zet die PMD-zakken bij mij thuis maar af. Ik zal er wel iets mee in elkaar knutselen. Lieve mensen, wij lanceren vandaag ook een nieuw format in deze show. Het gerucht van Van Gucht. Ik had jou ook al even gevraagd, Marina, om erover na te denken. Zijn er zo geruchten, hardnekkige geruchten, die over mij de ronde doen, die ik de wereld moet uithelpen of moet bevestigen?
1: Niks hardnekkig, maar ik ga direct een testje doen.
0: Met de deur in huis.
1: Met de deur in huis vallen. Ik heb er vorig jaar samen met de fantastische Lies ingezeten. Ik heb jou hier horen meezingen. Zit jij dit seizoen in de Maassinger?
0: Nee.
1: Je liegt.
0: Dat is niet waar. Oké, kijk. Onthoud het ook als je naar de verraders kijkt. Hè, de komende weken. Ik ben een eerlijke mens. Op wat gokken dat ik er niet in zit?
1: Stel maar iets voor.
0: Een etentje,
1: dat is goed.
0: Jij trakteert als ik juist heb. En ik trakteer als jij gelijk hebt.
1: Dat is goed.
0: Voilà. Het gerucht van Van Gucht is gelanceerd.
2: Nog een gerucht.
1: Oh ja, nog Bart. Ja, nog.
0: Geruchten,
1: ja.
0: Kom aan.
2: Je hebt vorige week op de braderij van Hoven een gesmaakte DJ-set gedaan. En dan kwam je van Happy Hour. Hè?
0: Ja, dat is waar.
2: En bijvoorbeeld gisteren heb je ook weer opgetreden. Hè?
0: In Eeklo.
2: Als DJ.
0: Ja.
2: In Eeklo, oké. En nu ben je hier. Er wordt gezegd dat jij eigenlijk niet slaapt.
1: Ruben van Gucht is een vampier, Bart.
2: Dat is een vampier.
0: Ik slaap wel, maar een uurtje of 3 heb ik vannacht in mijn bed gelegen. Ja. Maar ja, er is niks mis mee.
2: En wat is dan het geheim van uw fristesse? Hoe komt dat dan?
0: Ik weet dat eigenlijk niet. Het is zo een beetje Obelix geweest. Een beetje in een vat vol energie gevallen. Misschien kunnen we daar een liedje over maken. Enfin, in elk geval, het is de jeugd, denk ik nog.
2: Oké.
0: De jeugd.
2: Oké, prima.
0: We gaan het op de jeugd houden. Straks de single van Bart Peters. Live op uw radio voor de allereerste keer. Er zit hier zowaar een primeur in de allereerste uitzending van het 13e seizoen van de Radio 2 Weekwatchers. Tot zometeen, mensen.
3: Het legendarisch Radio 2 programma komt binnenkort bij jou in de buurt.
4: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet.
5: De zoete inval.
6: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
4: Ja.
6: Is het omdat we met 3 zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
7: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
8: Is er een dokter in de zaal?
3: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
5: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
3: Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Christophe zingt Tura XXL, een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
8: Als de muur konden praten.
3: Al de hits van Wil Tura in één concert op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
9: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
10: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk.
11: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
12: Lotto is op zoek naar voeten.
13: Hé? Voeten?
12: Die graag op grote voet leven.
13: Graag.
14: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
12: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
13: En na het eten erop.
12: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
3: Elke dag telt voor twee. Radio 2. Will I?

0: Thank God, I'm a country boy. Thank God, mag ik mijn ochtend vanochtend doorbrengen met een echte country girl, lieve mensen. Maureen van Herbergen, boerendochter, presenteert op M&M binnenkort gezicht van een nieuw datingprogramma, ook op VRT1.
1: Jawel.
0: Vrouw van de wereld ook.
1: Oh, thank you.
0: Mooie omschrijving, ja.
1: Dat is...
0: Maar is ze ook een goede weekwatcher? Dat weten we niet. Hoe goed heb jij de week gewatcht? Dat testen wij dit seizoen uit. Eind juni gaan we zien welke weekwatcher het best de week gewatcht heeft. Okay. Dat spel is bijzonder eenvoudig. Je krijgt zo meteen 90 seconden de tijd. Ik ga meer keuzevragen stellen.
1: Ja.
0: En jij antwoordt pas na de derde meer keuzevraag. Oké. Okay. Elk juist antwoord 10 punten. Er zal ergens ook een bonusvraag terug te vinden zijn. 30 punten krijg je als je die juist hebt. Maar ik ga dat wel aangeven, uiteraard. En als ik nog een vraag aan het lezen ben of jij moet nog antwoorden en de 90 seconden zijn voorbij, dan telt die vraag helaas niet meer mee.
1: Ja,
0: heb je nog vragen?
1: Nee, ik zoek de grijze zone op, hè, zoals jij hem hebt
0: geleerd. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat moet je ook doen.
1: Okay,
0: ik steun dat zelfs ten volle.
1: Top.
0: Wie wil winnen, moet tot het uiterste gaan. Ik kijk even naar mijn week wat je bent. Zijn jullie klaar, heren? Ze zijn helemaal klaar. Start de tijd. Welk sportanker kondigde deze week aan?
1: Tess Elst.
0: Nee, je moest wachten tot ik aan mijn opties gaf. Katrien van Eijlen, Tess Elst of Eddy Dumares?
1: Tess Elst.
0: Oké. Okay. Waar heeft Rudy Frank zijn nieuwe canvasreeks over gemaakt? Zijn eerste jonge jaar als jong gepensioneerde heeft het spoor van drugs gevolgd. Heeft een man nadelang in de van vijfde leren.
1: Drugs.
0: Oké, okay, ja. Drie liever. Een nieuw seizoen van Blind Getrouwd is gestart. Wat verwachten de deelnemers van een ideale partner? Niet te klein, niet te kaal en een D-cup. Niet te luid, niet te dik en rijk. Niet te lief, niet te stout en knap.
1: Klein, kaal, D-cup.
0: Inderdaad. Amai, wow.
1: Lezen,
0: het Witte Huis gaat een belangrijke presidentiële baan vernieuwen, maar om welke baan gaat het? A, een bowlingbaan, B, een renbaan en C, een racebaan.
1: Een...
0: Dat is een gok.
1: Oei, een racebaan?
0: Een racebaan, nee. Het was een bowlingbaan. Voor bonusvraag voor 30 punten. Wat wordt er vanaf 1 september niet meer gecontroleerd bij de autokeuring, bandenspanning, het verzekeringsbewijs of de auto?
1: Verzekeringsbewijs.
0: Juist, 30 punten erbij. Een Japanse seriemoordenaar werd deze week opgepakt. Hij wordt verdacht van 50 moorden. Wat heeft hij vermoord? 50 honden, 50 hamsters of 50 paarden?
1: 50 paarden.
0: Nee, 50 hamsters. Welke bekende Vlaming vertelde deze week in Zeg eens dat hij sport boven seks verkiest?
1: Julia Bart van Lemmelijn.
0: Ja, oké, okay, ik reken het juist. Ja, dat is waar, je wil het gewoon zeggen. Een school uit Sint-Niklaas heeft regels over de grootte van de boekentassen opgesteld. Wat moet er zeker kunnen inpassen? Een map van een A4-formaat, een pennenzak of 3 exemplaren van de dag allemaal?
1: Een map van een A4-map.
0: Ja, inderdaad. Ja. Weer punten erbij. Ik hoop dat iemand de stand bijhoudt. Met een referendum kozen de IJslanders om geen lid te worden van de Europese Unie. Maar hoe zeg je nee in het IJslands? No, nai, ni.
1: Nee,
0: inderdaad. Goed, 10 punten. Wie heeft er in zijn jeugd op 9 verschillende scholen gezeten? Helaas, die vraag
1: mag ik
0: niet
1: afmaken.
0: Meer stellen. Maar je hebt het ongelooflijk goed gekwist. En ik denk dat dit totaal niet zo makkelijk gaat geklopt worden.
1: Dat is goed, maar direct de standaard zetten, hè, Ruben.
0: Ja, 90 punten, dames en heren. Maar er is een maar.
1: Mm-hmm.
0: Er is een maar. En die zal voor iedereen elke week terugkomen, die maar. Je kan je score nog verdubbelen.
1: Ik doe dat.
0: Maar ook halveren.
1: Oei.
0: Ja,
1: dat hoort niet.
0: Erbij,
1: dat
0: natuurlijk.
1: Oké.
0: Want we gaan nog één vraag erbij stellen. En als je het antwoord op die vraag juist hebt, dan ga jij je punten verdubbelen. Als dat niet zo is, dan zullen de punten gehalveerd worden. Ben je klaar voor de ultieme vraag?
1: Alles erop of...
0: Eronder.
1: Eronder, ja.
0: Eronder is ook leuk. Deze week lanceerde de NASA een nieuwe en baanbrekende telescoop in de ruimte. Maar wat was de naam van die telescoop? A. Grace Nancy Roman. B. Roman Grace Nancy. Of C. Nancy Grace Roman.
1: Het laatste.
0: Het laatste, denk je?
1: Het was een van de bazen van de NASA ooit.
0: Nancy Grace Roman. Je
1: ik
0: denkt dat
1: daarvoor.
0: Die baas zo heette. Het C-antwoord.
1: Ja.
0: Definitief antwoord.
1: Ja.
0: U verdubbelt uw punten. 180 punten. Het is een schitterend resultaat. Waar volgende week, denk ik, Tom Bonen zijn tanden mogelijk op stuk zal bijten.
1: Dat zou ik wel heel tof vinden. Dat ik kan zeggen dat
0: Tom
1: ik het beter
0: klopt.
1: Heb gedaan dan Tom Bonen.
0: Tom Bonen klopt. Dat hebben we nog
1: zou
0: niet te veel
1: heel
0: kunnen zeggen
1: doen.
0: In mijn leven. Hij is weekwatcher. Benieuwd of hij jou gaat kunnen verslaan. Onze weekwatcher, lieve mensen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
0: Onze weekwatcher is niet de enige die het nieuws in de gaten houdt. Ook onze muzikale weekwatcher doet dat. Lies, goedemorgen. Jij kijkt de kranten. Enfin, je kijkt vooral naar het journaal, je leest de kranten. En dan probeer je er één nieuwsfeit uit te pikken wat jou is opgevallen. Daarnet had je het al met jouw nummer Sleeping in the Car over het pendelen naar het werk. Maar wat is jou nog opgevallen?
4: Ja, ik weet niet of dat jij fan bent van bling bling en van juwelen en zo, maar blijkbaar...
0: Nee, niet onmiddellijk.
4: Nee, ja, ik vandaag eigenlijk ook niet. Ik ben ze vergeten in doen. Maar er zijn dus andere mensen die daar wel heel harde fan van zijn en die daar vrij extreem ingaan. Er is dus een roof geweest in een museum in Wenen, waar de juwelen van een Egyptische koningin gestolen zijn op klaarlichte dag. Op 2:00 PM, gewoon binnen, meegepakt. Ja,
0: Oké, juwelen gestolen. Welk nummer zou daarvoor in aanmerking komen?
5: Shine bright like a diamond.
0: Heb jij dat afgekeken of wat?
5: Nee, is het echt waar?
0: Eerst scenario doorgestuurd
5: gekregen. Oh my god, ik moet vandaag op de lotto spelen, jongens.
0: Vind dit echt akelig.
5: Het is een goede dag.
0: Het is gewoon akelig. Helemaal correct. Geweldig nummer. Van Rihanna natuurlijk. Shine bright like a diamond. Door Lies.

0: instant verliefd. Hè?
1: Nou, ik ben altijd al verliefd geweest op die vrouw. Ja,
0: ik ook wel een beetje op de muzikanten. Ja, want wat een marchandise hebben wij toch in België. Hè?
1: Schema omdraaien, want ik kan me voorstellen dat je natuurlijk alles al geregeld had in functie van je dagplanning.
0: Wij waren al aan het vergaderen voor het volgende seizoen. En als je zo 2 weken voordat je op vakantie vertrekt, als de baas dan zegt, zeg, kunnen wij eens babbelen? Dan weten jullie, dat is nooit goed. Hè? Dan moet je je vasthouden aan de takken van de bomen. En dat was dus om te zeggen dat effectief Brahim ging doorschuiven. En Brahim, die heeft 15 jaar op M&M gepresenteerd de voormiddag. 15 jaar. Ik weet niet, hoe lang doe je al Weight Watchers?
1: 13 jaar.
0: 13 jaar. Oeh, bijna jubileum ook dan, ja.
2: Hey.
0: Maar dat doet wel iets met een mens. Je schept een band of zo. En ik vond het wel een beetje spannend dat ze dan...
1: Schep ja, elke week
0: je hebt een band, ja. Ruben, goeie woordmopjes. Je Niels Stansbadergaat zit heel hoog vandaag. Nee, maar ik wil maar zeggen, ik vind het een compliment dat ze het mij gevraagd hebben. Want 15 jaar... Ja, dat is een band met een luisteraar, die vervang je niet zomaar. Maar ik ga mijn stinkende best doen om het even goed te doen. Als
1: maar ja, natuurlijk, natuurlijk. Je bent allemaal zieltjes aan het winnen, ook bij Radio 2. We zien dat we niet te veel luisteraars verliezen, natuurlijk. Dat die allemaal willen meegaan met de sympathieke Maureen. Mensen, ik ga nog even een oproep doen. Via VRT Max, via het kanaal van Radio 2 op VRT Max, kan u dus uw suggestie insturen voor het gerucht van Gucht. Mm-hmm. Ja, vele geruchten, roddels, achterklap, whatever je het ook wil noemen, die over mij de ronde gaan. En ik wil die ontkennen of bevestigen, want ik ga er uiteraard eerlijk in zijn. Dus als je iets gehoord hebt, je denkt, ik wil toch even weten hoe dat zit met die vent, stuur dan een berichtje via VRT Max app. En als je er dan toch bent, vergeet vooral Radio 2 ook geen likeje, geen hartje te geven.
0: Nee, maar en M&M mag ook.
1: En M&M
0: mag ook. We zien elkaar allemaal
1: voor
0: een beetje graag.
1: Voilà, we zijn
0: een
1: familie.
0: Voilà.
1: Enfin, toch tot 10 uur. En dan daarna zien we wel goed mensen naar het kanaal van VRT Max gaan. En dan zien we uw suggestie binnenkomen.
3: Bart Herman viert 50 jaar muziek.
4: Je liet alle lichten aan.
3: Een uniek jubileumconcert op zaterdag 17 oktober in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
4: Ik ga tot aan jou.
3: Meer info op

0: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Presungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Radio 2.
2: Radio 2.
3: Voor de mensen die aan het kijken zijn, hoeft dit geen intro natuurlijk. Voor zij die aan het luisteren zijn, Bart Peters en Lies staan alweer klaar voor een volgend nummer. Maar voordat wij aan dat nummer gaan beginnen, heb ik nog een geweldig leuk weetje eigenlijk. Marien heeft daarnet gezegd, binnenkort vier jij je jubileum. Maar we vieren eigenlijk vandaag al een jubileum. Lies, heb je een idee welk jubileum wij vandaag vieren?
4: Nee.
3: Het is een hele bijzondere. Het is echt een hele bijzondere. Het heeft met jou te maken.
4: Jawel, jawel, jawel, jawel. En ik weet niet of dat Bart het zich nog herinnert. Hij is nu vooral met zijn gitaar. Focus u daar maar op. Maar het is ook het jubileum van mijn allereerste keer op de Weekwatchers.
3: Exact 10 jaar geleden. En daar was toen een zekere Bart Peters bij het debuut van Lies op de radio.
5: Wauw. En nu? Ja, maar nee. Maar nee, ik ben blij. En nu ben ik ook super blij. Want ze hadden mij dat van de week al gezegd. Lies gaat meezingen.
3: Dan zou de mug gat in de boter gevallen.
5: Hoe een goede zangeres dat Lies is. Daar juist ook die Diamonds in the Sky. Hey, dat was beter dan Rihanna. Hè? Een stuk beter. Hè?
3: Een stuk beter. Een heel stuk beter. En vandaag flankeert ze jou op het jubileum dus. Van de allereerste keer op Radio 2. Toen ook met Bart Peters. Vandaag opnieuw. Samen met dus de nieuwe single. Voor het eerst live op de radio. Dat zal wel zijn. We zijn ermee bezig, mensen.

0: Soms moet je applaus laten leven.
1: Het applaus is uiteraard de dankbaarheid om Bart Peters in ons midden te hebben. Ik denk dat we zelfs een beetje moeten nuanceren. Hè. Het is niet, we zijn er mee bezig, we zijn er geweldig goed mee bezig.
2: Maar paps is heel goed bezig.
1: Hey, papske, straf ze man. Straf absoluut. Merci dat je zo vroeg alweer wou opstaan bij, voor de Radio 2 Weekwatchers. We weten dat het niet jouw favoriete hobby is. Vroeg
3: opstaan. Opstaan bedoel je?
1: Ja, ja,
3: ik zit in een ander opstaan. Nee, maar wij zijn festivals aan het spelen, maat.
1: Weet het,
3: en ik ben iets minder jong dan jij, hè. Dat is het probleem, ja.
2: Je zou het niet zeggen, Bart.
1: Nee. Dat is een compliment voor jou.
3: Oké, okay, ja. Ja, okay, okay. Ja,
1: Bart, hoe voelde het om het nummer voor het allereerste keer live te spelen?
3: Zalig. En het is echt heel leuk om met de Weight Watchers...
2: Ja, whatever, de Weight Watchers, whatever. Zeg je graag.
3: Ik zeg altijd de Weight Watchers. Hè? Ja,
2: die mensen zijn hier allemaal aan het ontbijten, Bart, dat jij met je Weight Watchers bent.
3: Met de Weight Watchers bent, hè. Dat is heel leuk. En dan met die Lisa is fantastisch.
1: Wahnsinn,
3: en ook, dat is hier een heel schoon doening, hè. De tuincentrum Houtmeijers.
1: Ja, absoluut.
3: Die bestaan 100 jaar, misschien.
2: Is dat echt?
3: Ja.
2: Maar iedereen viert hier een jubileum van mij.
3: En dat ziet er hier totaal niet versleten uit.
1: Dat is waar. Nee, het heeft zo wat kerkvibes op een of andere manier.
3: Ja, er is een architect aan te passen.
1: Ja, dat is een feit. Ja, ik moet wel durven stellen, maar ik wil het even nog vragen aan Marie natuurlijk. Die nieuwe single, het is geweldig lastig om erop te blijven stilstaan.
2: Absoluut, het was van in het begin.
1: Ik kon het niet.
2: Als Jos met zijn gitaar aan de slag ging, was ik al mee. Jos, de gitarist uiteraard.
1: Ja, ja. Ook wel eens Jan genoemd.
2: Ja, sorry, ik heb lang in de ketnetband gezeten en we hadden twee Jans. Dus Jan is Jos geworden.
1: Dat is waar, hij zei dat zelf ook daarnet. Ja. Maar het is, ja... Mens begint ervan te bewegen, Bart, dus dat is een goed teken, zeker.
3: Dat komt eigenlijk door de hele plaat, die pas in december uitkomt natuurlijk, die hebben wij opgenomen terwijl we festival speelden. We deden eigenlijk een Ruben van Gugtje, dat je eigenlijk dingen combineert. Maar als je overdag liedjes opneemt en s'avonds weten, we gaan op een heel groot festival, Dranouter of wat.
1: We gaan eens testen.
3: We gaan eens testen. Dat helpt. En dan zit die live vibe ook in uw plaat.
1: Ah, ja.
3: En dat helpt.
1: Ja.
3: Dat helpt.
1: Over die plaat gesproken, ja, je kan daar natuurlijk nog niet alles over prijsgeven. Dat besef ik wel. Maar is er zo toch nog een klein primurke dat je zo... Allee, iets...
3: Dat we een grote tour mee gaan doen met die plaat.
1: Okay.
3: Die tour die gaat heten de Wij Zijn Er Mee Bezig Tour.
1: Dat lijkt me logisch.
3: Dat is in heel Vlaanderen. En mensen moeten snel zijn, omdat we kunnen niet nog extra voorstellingen doen. En dat is snel uitverkocht.
1: Ah bon.
3: Ja, ja.
1: Er is een klein vogeltje dat mij komt influisteren dat er ook een rolletje weggelegd is voor jouw dochter.
3: Inderdaad. Ons dochter Nona, die mij nu de papa aan het begeleiden is, als een soort vervanger van Stijn Beters, mijn broer, manager op aarde.
1: Ja, zo ziet jouw toekomst er dus uit, hè, Bart. Jouw dochter die jou gaat begeleiden.
3: Nee, maar ons Nona is geweldig, dat is onze oudste dochter. En op een bepaald moment zei hij, zeg papa, over dat kerstfeest moet een liedje maken. Hè? Ik zeg, maar dat kun je toch, wat dan? Ja, en je moet dat noemen Zonde van de Javanet. Want tante Marleen had Javanet en dat was er allemaal verkeerd mee gelopen enzovoort. Ik zeg, nee, dat gaat toch niet, dat gaat toch niet. Ik zeg, ik heb hele ingewikkelde, bijna klassieke muziek. Zullen we eens proberen? Wij gaan aan tafel zitten en na een uur, de ping, pong, ping, pong, pang, wist ik, fuck. Nee, niet fuck. Hola! Mijn dochter...
1: Kan een nummer schrijven.
3: Kan samen met de papa een nummer schrijven. En dat is een primeur. Ja.
1: Dat is nooit eerder gebeurd.
3: Dat is nooit eerder gebeurd en ik hoop dat het nog vaker gebeurt.
1: Want jij schrijft doorgaans bijna altijd zelf.
3: Ik ben a lonely writer, maar nu dus niet meer.
1: Geweldig. Heerlijk om dat met je dochter te kunnen delen.
3: Dat is fantastisch. Ja.
1: En fantastisch dat jij met ons je muziek wil delen nog altijd. En hier bij de Radio 2 Weekwatchers. Bart Peters, dames en heren.
4: Yay!

0: Breakaway van Tracy Ullman. Lang geleden dat ik dat nummer nog eens gehoord heb. Ook zo'n nummertje waar je altijd haken, Breakaway.
1: Dat is een schijf.
0: Ja, fantastisch nummer. Ondertussen alweer het fijne gezelschap gekregen van onze Watcher van de Week Watchers. Dames en heren, de handen op elkaar voor Jasper Posson. De man die ons strak in de gaten heeft gehouden.
2: Ja,
0: niet
2: absoluut.
0: Zomaar in de gaten, maar strak in de gaten.
2: Nee, ik heb jullie strak in de gaten gehouden vanuit het productielokaaltje daar opzij.
0: En wat is je bijgebleven?
2: Wat is mij bijgebleven? Ruben, je bent er op de afgelopen anderhalf uur toch maar weer mooi in geslaagd om nog eens een foto van uw dochter te delen met de mensen. Ik vind het fantastisch. Ik vind het eigenlijk echt bijna aandoenlijk hoe trots dat je bent. Er gaat geen gelegenheid voorbij voordat je... Zonder dat je daar een foto bij krijgt. Dus,
0: ik vind het een positieve zaak.
2: Nee, ik vind het ook positief. Ik kan helaas niet meedoen, want ik heb geen kinderen. Maar ik heb een oplossing gevonden. Dus ik heb een foto die zou nu normaal gezien moeten klaarstaan vanuit de regie. Dat zijn mijn katten.
0: Oh, ja.
2: Dus ik dacht, ik doe gewoon mee. Dit is, we hebben ook een nieuwe kitten. Dat is
1: Ze lijken op hun vader, ik zie het.
2: Ja, ik ben ook dus trotse papa. Dus ik vind het leuk.
0: Mooi, ik vond ook
2: de nieuwe toevoeging, het Rad van Onfortuin, vond ik eigenlijk leuk. Ik vond het een toffe toevoeging. We hebben dat last minute nog wel moeten veranderen. Want nu staat er beurt naar Ruben. Eerst stond er beurt van Ruben en dat ging voor te veel verwarring zorgen. Dat ging geen leuke radio opleveren. De prachtige locatie is ook al benoemd. Heel leuk, heel uniek. Ik moet zeggen, voor een bedrijf dat Houtmeijers heet, vind ik het wel veel beton. Maar dat ben ik dan. Ik vind het tof, zo betonnen bomen, een beetje planten en een redelijk griezelige kunstwerken. Het is iets anders. En ik wil toch ook graag een moment van sympathie van iedereen vragen voor de vier dames die daar op de kop van de tafel al een 2 uur lang naar een betonnen zuil zijn aan het kijken. Dat is echt... Je hebt verschrikkelijke plaatsen gekregen, waarvoor excuses. Maar als het een troost mag zijn, er zijn wel meer vrouwen die met Ruben afspreken en alleen een paal krijgen te zien. Dat is normaal, dat gebeurt vaker.
0: Yes, we zijn weer begonnen aan een nieuw seizoen.
2: Jongens, het nieuwe seizoen is vertrokken.
0: Yes, we hebben er zo lang op gewacht.
2: Ik kan hier wel wat dingen over locatie, maar uiteindelijk gaan we gewoon mopjes over Ruben maken. Nee, we zijn nog niet klaar, ik heb nog. ook een moment van sympathie voor onze band, die door Bart Peters heel de aflevering lang consequent de Weight Watchers band is genoemd. Maar ik vind jullie redelijk strak staan. Jullie doen dat goed, jongens.
1: Die hebben sindsdien geen croissants meer aangeraakt.
2: Nee, we gaan het vettig eten wegzetten. Bart zong over lepeltjes gewijs. Ik werd even terug gecatapulteerd naar afgelopen nacht. Want mijn vrouw die wil elke avond voordat wij in slaap vallen zo nog even lepeltje liggen. Klassieker. Iedereen kent het concept. Je hebt een grote lepel, je hebt een kleine lepel en er valt niks in slaap behalve uw arm. Dat is eigenlijk het enige wat er gebeurt. En dat is ook, het was ook de eerste nacht dat het zo wat kouder was. En dan heeft hij van die ijskoude handen. En dat vind ik ook verschrikkelijk. Dan word ik zo langs achter vastgepakt door iemand dat precies al 3 dagen dood is. Dat is echt geen sfeer.
0: Dus zij is de grote lepel?
2: Zij is de grote lepel, absoluut.
0: Jij is een babytje in feutus.
2: Ik liet haar dan zo in feutushouding omgeknuffeld worden. Ik heb onthouden ook dat Marien is opgegroeid tussen de koeien. Mm-hmm. Vind ik ook wel een leuk gegeven. Ik ben zelf opgegroeid tussen de geiten. Ze noemde dat de Steinerschool, maar ik vond dat toch een beetje hetzelfde. En ik heb ook geleerd dat je van alles noteert over je kinderen in boekjes.
1: Ja.
2: Vind ik ook super lief en vind ik ook goed. Dat is verstandig. Misschien moet ik ook eens teruggaan en kijken wat hun eerste woordje is. Weet je dat nog toevallig? Of was het geen klassieker? Was het mama?
1: Nee, bij eentje was het de schuld van Gert Verhulst. Was het Boomba, helaas.
2: Ai, spijtig. Ja.
1: De andere weet ik niet meer.
2: Ah, wel, dat is de moeite om misschien nog eens op te zoeken. Want ik heb een theorie dat een eerste woordje soms wel wat kan verraden over wie dat je kind later gaat worden.
1: Een clown.
2: Mijn eerste woordje, ik heb het eens bij de crew nagevraagd. Mijn eerste woordje was haha. Dus voilà, dat vond ik al toepasselijk. Pieter zijn eerste woordje was piano.
0: Allee.
2: En Ruben zijn eerste woordjes waren, valt er hier nog iets te neuken? Dus voilà. Je kunt het zomaar zo wat aanvoelen, subtiele kleine dingetjes.
0: Sindsdien als een mantra herhaal ik er elke dag. Dus ik vind het sterk aan mezelf.
2: Ja, voilà.
0: Ik kan er ook gewoon niet aan doen.
2: Ja. Ik stel voor dat we afronden, want...
0: Ik denk dat ik climax bereikt heb.
2: Ja, daar ga ik niet meer over geraken, denk ik.
0: Het jammer van de zaak is dat ik die ook altijd moet bedanken en applaus moet vragen. Allee, Jasper Posson, dank je wel.
2: Graag gedaan, dank je wel.
0: Ja, het gerucht van Van Gucht. Er is er nog eentje binnengekomen. Het gerucht van Van Gucht ging eigenlijk een beetje verder op wat Bart net al gezegd heeft. Iemand uit Aartselaar, Kevin van de Weijer, die heeft een bericht gestuurd via VRT Max. Ruben is overal, op televisie, op de radio, op de koers, achter een DJ-tafel. Maar ook hij heeft maar 24 uur, zegt Kevin. Om dit tempo vol te houden, moet hij wel het een en het ander door zijn neus jagen.
1: Hoppa, nou,
0: zou een gerucht zijn. Ik kan met 100% zekerheid zeggen dat ik met heel veel plezier, voilà, een haarstaal afgeef. Ik heb nog nooit in heel mijn leven drugs gebruikt. Gewoon, ja, enfin, bij deze is het gerucht de wereld uitgeholpen. Hoop ik toch tenminste. En een ander gerucht, dat is zelfs geen gerucht, dat is een feit. Jij gaat binnenkort een datingshow presenteren op VRT. Het loopt goed met de vrouwelijke kandidaten, maar je bent nog op zoek naar mannen.
1: Ja, dat is typisch blijkbaar bij datingprogramma's of programma's waar het over de liefde gaat op tv, dat de mannen zo altijd een beetje achterblijven. Ik heb al wat vrouwelijke kandidaten gezien. Ruben, ik ga niet te veel stoeven, want dan wil jij ook meedoen. Maar,
0: oh ja, ik, ja, maar ja, moeten dat vrijgezellen zijn,
1: echt,
0: vroeg ik me af.
1: Super toffe, jonge, knappe vrouwen. Ook, maar de mannen, er moet een grotere pool aan mannen zijn. En blijkbaar is het zo, ik heb het eens opgezocht, want ja, met al mijn gesprekken met AI, zijn mannen gewoon, worden die niet graag afgewezen.
0: Okay.
1: En daarom hebben ze een beetje schrik om dat op tv te doen. En
0: meld u aan, zou ik zeggen.
1: Ja, meld u aan. Ik heb je nodig.
0: VRT Max. Ja, ze heeft jou nodig en iedereen kan meedoen als je vrijgezel bent. Marien, ik ga je ongelooflijk bedanken voor de komst naar hier. Maar ook Bart Peters, Bram Verbruggen, Jasper Posson en de hele Week Watchers Band. Wij zijn volgende week opnieuw van de partij vanuit Turnhout met Tom Bonen, Yannick Bovie en nu is er Luc Appetmond. En de zodien van Bye Bye.
1: Merci.

0: Radio 2.
1: Bij Zelfbouwmarkt in Ninoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
2: Een goeie dag samen, kan ik helpen?
3: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
2: Oké.
4: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
2: Ah, wel, goed nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
3: Indrukwekkend.
4: Ah, wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
3: Ja, mogen we die kopen?
1: Zelfbouwmarkt. Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
5: Marcel,
3: ja?
5: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
6: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
5: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
6: Ja.
5: Ah, ja, ja.
7: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
8: Autowassen? Check. De kelder opruimen? Check. De kasten uitmesten? Check. Heb je echt niets beters te doen op een zondag? Denk aan Naam. Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open. Boutiquejes, conceptstores, lekker slenteren en een culinaire pauze. Beleef een heerlijke zondag in Namen. Namur, la vie de belle.
5: Marcel,
3: ja?
5: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
3: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
5: Ja, ja.
7: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
1: Op 20 september is het Autoloze Zondag in Brussel.
9: Volgende halte, 50 jaar metro.
1: Kom het met ons meevieren en herontdek hoe leuk het is om te wandelen, fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad waar je helemaal op adem kan komen.
10: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
11: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: verhaalouders kunnen een extra premie krijgen. Vanaf midden september kunnen ze een premie aanvragen tot maximaal 3000 euro als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. Het geld kan bijvoorbeeld dienen om een woning meer te wapenen tegen de hitte of om een buitenspeelruimte veiliger te maken. Met de premie wil Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee het beroep van onthaalouder aantrekkelijker maken, want de voorbije 10 jaar is het aantal onthaalouders fel gedaald, zegt ze.
1: Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat heel veel mensen die in de jaren 80 begonnen zijn, dat die vandaag met pensioen gaan. En met het feit dat onthaalouders heel lang geen goed loon of ook geen sociale bescherming hadden. En daar brengen we nu verandering in. Dus we hebben elk plekje nodig. We willen kwaliteitsvolle, betaalbare kinderopvang voor elk kind.
0: De premie was al aangekondigd onder de vorige Vlaamse regering, maar werd steeds uitgesteld. 1 op de 3 voetbalclubs werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden, dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. Vooral in grotere steden is het probleem groot, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
2: We zien vanzelfsprekend in grootstedelijke contexten, we denken daarbij vooral aan Antwerpen, Gent, maar ook nog andere centrumsteden, dat die wachtlijsten daar nog veel meer voorkomen dan pakweg wat meer op het platteland. Komt vooral door 2 grote redenen, geven onze clubs aan. 1, een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken en anderzijds aan een gebrek aan speelruimte.
0: In het oosten van Oekraïne zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. 4 anderen raakten gewond bij een raketaanval. De aanval komt net op het moment dat Oekraïne zijn militairen heeft bevolen de gevechten tijdelijk te stoppen tot dinsdag. De Oekraïense president Zelensky zei ook dat er geen luchtaanvallen op Rusland zullen worden uitgevoerd, omdat Amerikaanse onderhandelaars zowel naar Rusland als naar Oekraïne reizen om de gesprekken weer op te starten die een einde moeten maken aan de oorlog. Het weer. Vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag minder wolken, temperaturen tot 22 graden dan. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden, maandag halen we tot 28 graden.
3: Op de E314 van Leuven naar Lummen sta je 10 minuten in de file van Aarschot tot Tiel-Tuinge. Dat komt daardoor werken. 1 rijstrook is er dicht. En door een ongeval is de E429 van Doornik naar Halle volledig versperd bij Edingen. Verkeer van Halle en Brussel, of naar Brussel en Halle, moet daar omrijden via de N7.
4: Maak van je file tijd. Treintijd. Dankzij je werkgever.

0: De Zoete Inval.
1: Het legendarische spelprogramma van Radio 2.
0: Luc Appermond.
2: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom bij alweer een nieuw seizoen van De Zoete Inval. En vandaag zijn we te gast in CC De Borre in Bierbeek. En dit zijn mijn drie paneleden. James Cook, Kim van Onsen en Stan van Samang. Ja, het schooljaar is weer opnieuw begonnen. En dan vraag ik mij af, hebben jullie nog memorabele herinneringen aan jullie schooltijd? Stan?
3: Heb de nurken? Nee, ik herinner mij nog iets. En dat is echt een soort van traumaatje geweest. Maar heel klein. Maar als ik in de lagere school zat, dat is, laat ons zeggen,
2: een paar jaar geleden.
3: Ja. Het was winter en mijn wanten waren drijfnat, maar echt door en door nat. En ik had die op een roostertje gelegd tijdens de speeltijd om te drogen.
4: En je school laten afbranden?
3: Nee, maar mijn wanten waren wel gesmolten. Dus die waren helemaal weg. En ik dacht, maar wie heeft er mijn wanten gepikt? En wie heeft er daar een donker plasje met... Atsja, dat zijn mijn wanten. Mijn wanten waren gesmolten
2: een
3: op het
2: rooster.
3: Een klein traumatje. Ik leg nooit meer wanten ergens op om te drogen.
2: Kim?
5: Ik denk aan iets anders. Ik zit dan in de middelbare school. En daar heb ik mijn eerste kus gegeven aan Kevin de Gruyter op de speelplaats.
3: Achter een applaus voor Kevin, dames en heren. Kom maar, Kevin.
5: En dan kreeg ik van Kevin zo'n half hartje, weet je wel, dat je elk een stuk had. Twee weken later heb ik het teruggegeven, mijn helft, aan de Kevin. En dan hebben we dus strafstudie gekregen, want je mocht niet kussen op de speelplaats.
2: En hoe oud waren jullie toen?
5: 14, 15.
4: Was dat met de tong en al?
5: Zeker.
4: Maar leuk, wel.
5: Maar moet dat toch allemaal eens een keer oefenen?
4: Ja, maar ik heb direct visuals.
5: Maar waarom zou ik... Allee, jij hebt dat toch ook gedaan met een meisje? Dat is helemaal raar.
4: Ja, ik heb met meisjes ook. Hè.
3: Ah. Wacht, want nu heb ik ook visuals.
4: Ja.
2: Hoe was dat bij jou?
4: Met de meisjes? Nee, gewoon bedoelde het humaniora.
2: Memorabele schoolherinneringen.
4: Wel, niet altijd leuk, want ja, ik heb nogal een pestverleden. Maar, na een tijdje kwam ik dan terug met volle goede moed. En ben ik 2 jaar later Mr. PHTI geworden. Jawel, dames en heren, Mr. PHTI. Dat was dus eigenlijk... De naam van ons schoolke, PHTI. En hij was een Mr. en Mrs. verkiezing. En ik had allemaal zo'n flyers laten drukken en een promo gemaakt en al. En dan moesten ze stemmen.
3: Het heeft hem geld gekost dan. Ja.
5: Zeg, en hebben ze u dan gekozen op uw uiterlijk? Of omdat je zei, ik wil de wereld verbeteren?
4: Maar nee, dat was geen schoonheidswedstrijd. Hè. Dat was, wat wilde beter maken aan... Ja, populariteit.
5: Ja,
4: wat wilde beter
5: vraag.
4: Maken aan de school en dit en dat. Maar kijk, ik inderdaad die wat omgekocht. Ik heb spekken uitgedeeld en al. En cola's en van allerlei dingen. Oké, af en toe koek ik €5 gegeven, als ik maar een krabbel kreeg. Want het was mijn krabbels. De meeste krabbels die werd Mr.
5: Je hebt eigenlijk uw titel gekocht.
4: Ik heb hem gekocht. Ik ben een kleine Trump. Voilà.
3: Maar je zegt gewoon...
2: Het is alsof wij terug in de klas zitten. Ik stel de vragen en jullie geven de goede antwoorden.
5: Ja, meester Luc.
3: Je weet.

0: De panel onderzoekt de inval vandaag. James Cook, Stan van Samang en Kim van Onsen. Een vraag van Ralf van Damme uit Ledigen.
1: Okay.
0: Bij ons, schrijft Ralf, is het schooljaar opnieuw begonnen. Maar in Australië is dat al een tijdje bezig. Met welke bijzondere manier krijgen sommige kinderen daar les?
1: Van een computer?
0: Nee.
1: Niet van een fysiek persoon?
0: Nee.
2: Buiten, in open lucht?
0: Nee.
3: Heb je hier ook,
1: in een pretpark?
3: Van die openluchtklasse?
0: Niet, ja, die heb je hier inderdaad
2: in een
0: ook. Nee, niet pretpark.
3: Vinden Australië, de kinderen het leuk?
0: Ja, het is meer van moeders.
3: Het is van moeders?
1: Het is niet
0: ja,
1: zo leuk.
0: Australië is natuurlijk enorm
3: die wonen
0: uitgebreid.
3: Die krijgen thuis veel onderwijs van mama en papa.
0: Ook, maar...
2: Maar het gaat over de afstand, Erik.
0: Die heeft ermee te maken.
3: Online?
2: Online?
0: Ja, het gebeurt nu inderdaad ook voor een heel groot stuk via internet en via livestreams, maar...
2: Komt er een leerkracht langs?
0: Nee.
2: Met een kangaroo? Nee, wacht.
1: Dat vind ik nu een moeilijke vraag.
3: Is het omdat ze die afstand moeten afleggen dat men iets voorziet?
0: Ja.
2: Het is niets met internet te maken ook.
0: Nee. Hoe zeg je?
2: Niets met het internet te
0: Jawel,
2: maken?
0: Ja, ze krijgen ook livestreams, ze krijgen ook online les, maar
1: Jawel.
0: Oorspronkelijk kregen ze les en nu nog altijd via een ander kanaal.
1: Telefoon?
0: Nee.
2: Televisie?
0: Nee.
3: De radio?
0: Het... Goed geraden door Stan van Samang op aangeven van...
3: Kijk.
0: In Australië bestaat het beroemde School of the Air.
2: Opeens wordt dat zo'n kapitein Haak. School of the Air!
0: Maar wat jullie niet weten, want daarvoor zijn jullie nog allemaal veel te jong...
3: Vertel het ons.
0: De voorloper van de VRT, de BRT en daarvoor het NIR, dat was schoolradio. En pas in 1962 is er schooltelevisie bijgekomen. Herinnert iemand van jullie zich?
3: Schooltelevisie heb ik wel nog geweten, maar dat was alleen in de studie.
0: Ah, werd er dan zo'n tv-toestel de klas binnengereden?
3: Ja.
2: En dan seksuele jullie... opvoeding.
0: Ja?
2: Seksuele opvoeding en zo, dat kregen ze dan allemaal. Hè? Ook op die tv, want die durfden dat allemaal niet zelf vertellen. Hè? Dus dan gingen die zo met wat schaamrood

0: in tv hadden. En die waren vlug weg. En dan zaten we daar maar te kijken naar allemaal rare dingen. Ja, ja, dat was dat, hè, schooltelevisie. Maar wacht, mag ik even iets vragen? Dus die kregen les via de radio.
1: Ja. Allee, jong.
2: Maar schoolradio, daar zijn wij hier in Vlaanderen voorlopers op.
0: Dat is wel ambetant als je in een hele lange tunnel rijdt. Dat is juist aardrijkskunde.
2: Ja, maar de kinderen werden verplicht thuis te zitten en te luisteren naar de radio. En dan een uur of meerdere uren heel aandachtig. En daar werden ook proefschriften voor gemaakt. James, jij bent in Australië geweest. En jij hebt ooit een rolletje gespeeld in Neighbours.
3: Nee.
0: Ja, jawel, jawel, jawel.
4: Verder uitgekijkt.
0: Moest je kijken naar James & Co, dan wist je dat het dan. Maar goed. In ieder geval, we hebben dan naar gestuurd van... Hey, mag ik een rol gekomen spelen? En die stuurde terug, ja. En kijk ik een vlieger
4: maar
0: gepakt.
4: Zo makkelijk.
0: Ja, kijk ik een vlieger gepakt en heb ik daar zeven
4: je
0: zinnen
4: mogen... Je hebt geen auditie of zo moeten doen.
0: Nee.
3: Zeven zinnen mogen zeggen?
0: Oké, drie. Drie zinnen, ja.
4: Met hebben ze het eruit geknipt?
0: Nee, ik ben er niet uitgeknipt. Maar mannen, heeft niemand naar Neighbours gekeken? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw. Was het een beetje oké? Ah ja, kijk, voilà.
2: En kreeg je fanmail vanuit heel de wereld? Want...
0: Nee. Ik vond dat wel spectaculair.
4: Maar ik heb vragen. Moest je dan zo Australisch-Engels praten? Of...
0: Ik zei gewoon...
3: Het ging over een tekst nog.
0: Ja, het ging over spruitjes. Hoe zeg je dat nu weer in het Engels?
4: Sprouts.
0: Ah nee, het ging niet over spruiten. Wacht, hè. Het ging over mussels. Het ging over mussels.
4: Ja, we bestaan daar.
3: Het is lang geleden.
0: Het ging over mussels. And I had to say... No, we call it mussels. Dat was minder... Dat is juist dat, madame.
4: Er juist nog drie zinnen, nu hadden we er nog maar één zin.
3: Van zeven naar drie naar... We call it mussels.
0: Oké.

0: Vandaag heb ik drie knappe mensen te gast. Kim van Onsen, James Cook en Stan van Samang. Een vraag van Walter Nuits uit Mechelen. Begin jaren 80 hield de militaire opsporingsdienst in Amerika een klopjacht naar een zekere Dorothy. Waarom?
1: Och, ons Dorothy. Die werd gezocht omdat ze...
2: Was ze vermist?
3: Voordat je dat weet.
0: Ze hebben jarenlang gezocht naar Dorothy en ze hebben ze niet gevonden.
2: Het was een liefdesverhaal. Iemand
1: Dorothy is een vrouw?
0: Dat veronderstelden ze, ja.
1: Oké, ze veronderstelden
2: Maar wacht nu, ik had een gokje.
3: Doe maar een gokje.
2: Dus iemand had Dorothy gezien, werd verliefd daarop, maar wist niet wie dat was. Heeft openlijk een oproep gedaan. Die vrouw die op dat uur daar was...
3: Dat is geen gok, dat is een langspeelfilm.
1: Wacht, want het gaat juist zijn.
2: En dan hebben ze die gezocht om die te linken aan die andere man of vrouw.
1: Dat bleek een man te zijn met lang, donker...
3: Sorry, als dit nu een goede gok was... Je hebt hier even de naam van onze tijd gehad, hè. Is het juist of niet?
0: Nee.
2: Ja, zegt jij het dan, hè?
3: Kim,
0: ze hebben Dorothy nooit gevonden.
2: Oké, nu is dat
1: bestaat
2: jullie.
1: Want,
0: ik ga jullie helpen, ze bestond niet. Ik dacht dat jij dat ging weten, James.
3: Ah, ja, tuurlijk.
1: Dat is een type.
3: Oh, nee, Dorothy. Dorothy van de musical. Dorothy van de musical. Nee, oké, ik ga toch aan mijn plaats.
1: Waarom stapte jij nu ineens rond het podium?
3: Hoe gaat dat, die Dorothy? Met de tinnen man en al?
2: Maar hij zegt dat jij het moet weten.
0: De vroege jaren 80 hebben de Amerikaanse militaire diensten...
2: Had ze iets met een van die militairen gedaan?
3: Waarom zou ik het weten? Zeg me een tip omdat ik het zou weten. Omdat mijn papa een paracommando is.
0: Nee, hè?
2: Omdat hij ADHD heeft.
0: Nee, omdat jij en ik...
3: Wat hebben wij?
2: Jullie hebben...
0: Iets gemeenschappelijks.
2: Dorothy was gay.
0: Ja, ik geef toe, het is een hele moeilijke, die vraag van Walter Nuits, maar ze klopt wel. Friend of Dorothy was in de jaren 80 en daarvoor een codenaam in Amerika in het leger voor homoseksuele mannen.
2: James,
0: en de militairen lieten dat niet toe. Dat was streng verboden. Ja. En ze hoorden die naam bij sommige militairen de ronde gaan. Dorothy van hier en Friend of Dorothy. Ja. En die dachten, maar verdomd, wie is die Dorothy? Wij moeten die zoeken. Ze hebben ze nooit gevonden. Het was een codenaam in onze branche.
3: Allee, jong.
2: In onze branche.
3: In onze branche. In onze branche, Luc, alsof we een eigen rayon in de supermarkt hebben.
0: Dat gaat nog komen. Het was een codewoord voor homoseksuele mannen om op een veilige manier contact met elkaar te leggen.
3: Naast de droge voeding staan wij.
0: En voorwaar de naam Dorothy? En dan komen we bij een filmpersonage. The Wizard of Us.
2: Ja.
1: Maar rustig, James, zet u neer.
0: The Wizard of Us.
1: Daar gaat hem.
0: Daarin speelde Judy Garland de hoofdrol. En zij is een echt icoon geweest in de gay scene.
3: Ah, Judy Garland. Ja. Oh, prachtig. Ja.
0: Het Amerikaanse leger ging dus op zoek naar een Dorothy die helemaal niet bestond. En pas sinds 2003, stel je voor, is homoseksualiteit toegelaten in Amerika. 2003. En sinds 2011 is het ook in het leger toegestaan. En wil je nu iets weten?
1: Is Trump niet stilletjes aan bezig om het terug te schroeven?
2: Oh, nee.
0: Dat bedoel ik.
1: Werken.
3: Meen je dat nu?
0: Ja, ja.
3: Allee, jong. Ja, ja. Voor wat?
0: Wat vind jij daarvan, James?
3: Ja, een schand, hè, natuurlijk. Dat is natuurlijk een schand. Natuurlijk, ja. De rekeningen van het water gaan natuurlijk sowieso wat minder zijn. Want er gaan wel wat minder douches gepakt worden dan.

0: Bijna 40 jaar geleden vertegenwoordigde zij ons land op het Eurovisie Songfestival. Lilian Saint-Pierre. Stan van Samang, Kim van Onsen en James Cook. Hebben jullie een lievelingsvogel? James.
1: Een lievelingsvogel? Wat een vragen.
0: James.
2: De geluksvogel.
3: Maar waarom zei je oei oei oei? Wat bedoel je oei oei oei? Leg een keer uit.
0: Allee, ga door. Heb je een...
3: Ik vind zo een parkietje.
0: Parkiet.
3: Dat vind ik wel een beetje charmant.
1: Ik hou niet zo van vogels.
0: Nee, je bent geen...
1: Ik ben een beetje bang van alles wat vliegt.
2: Ik ben wel ook een beetje... Als je zo in de stad loopt en er komen zo 3 duiven naar beneden... Dan denk ik ook, ze komen naar mij, ze komen naar mij!
1: Ja, ik vind dat onvoorspelbaar, zo'n
2: maar
1: vogel.
2: Maar we hebben wel een grote tuin waar er al eens een vogeltje komt zitten. En dan kan ik wel echt geïntrigeerd naar dat beestje zitten kijken. We hebben zo spechten en Vlaamse gaaien en heel veel eksters en raven en kouwen. En,
3: ja. Amai, maar jij hebt nogal een boeiend leven. Hè,
0: weet je wat mijn lievelingsvogel is?
2: Ja, dat weten we
1: allemaal.
2: We zitten al uren in spanning te wachten.
0: De papegaaiduiker.
1: Waarom?
0: Dat hoor je straks.
4: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
5: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
6: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
5: En heb je de stekker ingestoken?
6: Nu werkt het. Merci.
5: Graag gedaan.
4: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.

0: Je luistert naar De Zoete Inval en je denkt, ik heb een leuke vraag voor dat panel. Wel, wij zijn benieuwd naar jullie vragen. Bezorg ze ons, dat kan via dezoeteinval@radio2.be. En als het een goede vraag is, dan komt ze op de radio. Radio 2. Vandaag wordt De Zoete Inval gespeeld door Stan van Samang, Kim van Onsen en James Cook. Een vraag van Levi van Landegem uit Zomergem. Kennen jullie deze vogel?
1: Het is een papegaaiduiker.
0: Wil iemand van jullie die even beschrijven voor de luisteraar?
2: Het lijkt een beetje op een pinguïn, maar dat met een heel kleurrijke snavel en een pak kleiner.
0: Mm-hmm.
2: Met wat fantasie, toch?
3: Dus een wit buikje en een zwart ruggetje.
0: Ja. Het is een kleine zwart-witte zeevogel die vooral bekend staat om zijn kleurrijke snavel. En nu komt de vraag van Levi van Landegem. Papegaaiduikers hebben aan het einde van het broedseizoen een bijzondere gewoonte. Welke? Wat doen ze?
3: Ze verliezen hun veren.
0: Nee.
2: Ik ben in IJsland geweest. Ik heb er een miljoen gezien.
4: Maar wat wil dat zeggen?
3: Is er iets uiterlijk dat verandert?
0: Ja, dat verandert.
3: Hun kleur.
0: Welke kleur?
4: Hun snavel. Hun snavelkleurtjes.
0: Kijk, dat reken ik niet helemaal goed, maar het heeft te maken met de snavel. Maar die verandert niet van kleur, daar gebeurt iets mee.
3: Wat? Valt af.
0: Goed geraden, op aangeven van Kim van Onsen.
3: Oh, warm.
2: Ja, daarmee dat hij nog zo treurig kijkt.
3: Ja.
0: Zij werpen hun snavel af. Waarom? Eigenlijk is die snavel zo mooi gekleurd om de vrouwelijke vogels
3: te
0: lokken. En als het broedseizoen gedaan is en de winter begint, gooien ze die af. Want dat kost wel een beetje energie om die snavel te dragen en te houden. En om hun energie te besparen, gaan ze de snavel afwerpen.
4: Dat is wel handig. Dus na het broeden gewoon wegsmijten.
0: Ja, helemaal. Ja. Bij ons komt die niet voor, maar zoals je zegt, in het hoge noorden.
2: Ja.
0: Je moet ervoor naar Scandinavië, Noord-Ierland. Daar kom je ze wel eens tegen.
2: Ik was in IJsland en ik heb ooit... Dat is misschien een beetje luguber. Maar we kregen een tapasbordje. En een van de hapjes was de nicht van deze lieve vriend hier.
0: En hoe smaakte dat?
2: Hou je nu vast naar vis? Ja, het is echt...
0: Ik zou zeggen naar kip.
2: Het proeft naar vis een beetje, ja.
4: Leon, misschien was hij vreemd gegaan met een snoek.
0: Nu de zomer op zijn einde loopt en de winter stilletjes aan zich klaarmaakt om zijn intrede te doen. Gebruiken jullie andere gewoonten?
2: Ik was niet aan het luisteren, ik was nog even weg.
3: Ja.
2: Herstel uw
0: bijvoorbeeld,
2: vraag.
0: Nee, met de winter in aantocht, ga je dan je kleerkast, alle zomerse spullen, verwisselen?
3: Nee, ik heb een keigrote kleerkast bij heel veel kleren in, dus ik laat die er gewoon in zitten.
2: Mijn vrouw die zegt echt, het is hoog tijd. Het is gedaan met de shorten. De truien moeten terug boven komen. En ook zo de schoenen, de sandaaltjes gaan dan weg. En ja, dat
3: maar waar
2: is...
3: steken jullie dat dan?
2: Wij huren dan een ander huis, Kim.
3: Nee, maar ja.
2: In een zak die dan weggestoken wordt. En als het dan terug seizoenswissel is. Ja, wij wisselen wel.
4: Ik vind de zomermode wel echt veel indrukwekkender dan de wintermode. Mag ik het even zeggen? Ik ben wel iemand die zo als het zomer wordt, dan... Ja, ik vind dat prachtig. Die hemdjes die zo openstaan. Ja.
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
6: Elke dag telt voor 2. Radio 2.
0: Straks speelt onze volgende muzikale gast mee met het panel. Maar eerst zorgt hij hier nog voor het mooie weer. Bart Kael. Yeah.

0: Ja, hopelijk blijft het nog lang mooi weer, hè. Ja, Bart, we gaan elkaar niet alleen thuis veel zien, maar ook onderweg, hè?
1: We gaan elkaar samen onderweg 10 keren zien, want het is de allerlaatste keer dat we samen de theatershow gaan doen in het najaar. Oh.
2: Ja. Hij is prachtig. Ja,
1: vanaf 5 oktober. Ik ga ze heel snel opnoemen. Scherpenheuvel, Overijs, Wemmel, Zonhoven, Lanaken en Geraardsbergen, Oostende, Zoutleeuw, Maldegem en Aals. En dan is het finito. Allee, ik ben met de shows niet meer. Met de shows, hè.
0: Oké. Okay. En wat gaan we doen?
1: Allerlei liedjes. Je gaat ook enkele liedjes zingen dat je nog nooit gezongen hebt op het podium. Verhalen vertellen. En de belangrijkste liedjes die ik heb opgenomen, ga ik daar ook zingen natuurlijk. Hè.
0: Heb je nog zin om even te blijven?
1: Wie zit er?
3: Het is van moeder, Marco. Ja, okay, ja.
0: James, ja. Kim en Stan.
1: Ja, met veel plezier.
0: Ontvangen jou met open armen. Een vraag van Jilke Hesters uit Schoten. In Estland heeft de winnaar van een wereldkampioenschap onder meer 60 kilogram worst gewonnen. Wat moest hij daarvoor doen?
2: 60 kilogram worst?
3: Ja. Heeft het iets te maken met de prijs?
0: Ja.
3: Ah ja.
1: Met het dier, met het beest.
0: Ja.
2: Met welk dier?
3: Waarvan de worst gemaakt is?
1: Was het een varken?
0: Ja.
3: Estland.
2: Wacht.
0: Ja, wacht. Ja, Bart.
2: Heb je geen zijn papieren thuis gekeken? Weet
1: nee,
2: je
1: maar nee.
0: Dat
1: maar
0: kan
1: ja.
0: niet.
1: Ze maken saucissen van varken, hè, toch?
2: Ah, wel, maar dus er was iets speciaals met het varken.
0: Wat moest hij
3: een nadoen?
0: Doen?
3: Varkens nadoen.
2: Beste nadeten.
0: Goed geraden op aangeven van Bart en door Stan van Samang en James Cook.
2: Wat?
3: Goed afgemaakt.
0: Ik zal jullie straks uitleggen waarom dat wereldkampioenschap plaatsvond. Want dat had wel een reden. Maar ik laat jullie eerst genieten van de winnende imitatie van de wereldkampioen.
2: Oh, maar dat was dus het geluid wanneer dat varkentje naar worst werd herleid, eigenlijk. Had je dat gehoord?
0: Nee, maar in Estland werd voor het eerst een wereldkampioenschap varkensgeluiden imiteren georganiseerd om aandacht te vragen voor de moeilijke situatie van de varkensboeren. Want door de varkenspest zijn 10.000 varkens gedood en varkensboeren kwamen daardoor in problemen en gingen daardoor failliet. Om aandacht daarop te vestigen hadden ze dat wereldkampioenschap georganiseerd.
3: Dus keer... Wel zo meeschreeuwen ook, hè, in België.
0: Kun jij dat? Ja. Kun jij dat?
3: Nee. Nee, dat vind ik... Maar mijn varken was toch niet slecht?
2: Nee. Heb jij niet altijd zo... Heb jij niet in de roepen in Wittekerk? Miauw, miauw.
3: Nee. Waar dat was
2: niet?
3: Miauw,
2: nee, waar miauw. Oh, een labradoodle. Ja.
4: Nee, dat is toch een miauw.
0: Bart, heb jij zo dieren?
1: Ik kan bijvoorbeeld een duif.
4: Oh, goed ook.
2: Mooi, hoor.
1: Schoon, hè?
2: Ja.
1: En een vogeltje. Moet je maar, mijn lippen zijn droog.
2: Oh, zo jammer.
1: Lek niet aan mijn lippen. Niet. Hey. Ja, mijn lippen zijn te droog. Nee. Maar ik kan nog een kip.
2: Maar goh, man. Maar Bart, je moet er een nummerje mee doen. Oh, goh. Dat kan ik.
1: Dat is ook goed, hè?
2: Dat kan ik ook goed met mijn stem.
5: We gaan het samen
2: op de wacht. Nee. Goed, hè? We kunnen dat eigenlijk in 2 stemmen.
1: Kom, Stan, doe mee, kan. We zijn schapen. Monnetje. En Kimmeke ook. Wacht, een vrouwelijke schapen.
0: 1, 2, 3.
5: Nee.
4: Wat is er in balans?
2: Vroeger, hè? Vroeger op school, hè, omdat ik zo'n nasale stem heb, hè, moest ik vroeger op school soms aan mij om het brandalarm te doen. Om te kijken of ze op de gang kwamen.
3: Ik kan dat heel goed.
2: Maar ja, het zou een mannen. Dus. De stonden er op de speelplaats, hè.
0: Bart, bedankt voor het mee te doen.
5: Nee.
0: Allee, ook dan naar huis.

0: taking me.
1: Kim van Onsen, Stan van Samang en James Cook. Zijn er liedjes die voor jullie een bijzondere betekenis hebben?
2: Bijvoorbeeld van Aretha Franklin, You Send Me. Onze eerste kus was op dat nummer.
0: Oh.
2: Bij de aftiteling van een film speelde dat. De film was gedaan en onze relatie is toen begonnen.
3: Hoe komt dat je dat nog niet weet?
2: Ah ja, zeg, kijk. Ja.
3: Wij zijn echt goede vrienden. Hè. En dat je dat nu niet wist dat dat op dat nummer was.
2: Ja. Allee.
1: En bij jou, James?
3: Ons nummer waarop we de eerste kus hebben gegeven?
1: Ja, of favorieten van je...
3: Ik denk dat Simply the Best was. van Tina Turner.
1: Stan?
4: Ik moet teruggaan naar Luca Bloom. Iets van Luca Bloom, dat is met een grote held. En het is eigenlijk een beetje zijn schuld dat ik gitaar speel. En dat ik wou liedjes brengen die hij bracht. Dus een eerste singer-songwriter die niet geweldig bekend is in België. Maar dat is mijn grote held. En dan kies ik iets van hem.
1: Ik heb straks een vraag over een lied.
4: Oké. Okay.
5: Wat als je je een hele dag lang kon laten leiden door muziek, puur ritmisch, op jouw tempo? Dat is Eau de Gant. Kom op zaterdag 12 september naar Gent en laat je inspireren door klassiek, pop, jazz, cabaret of elektronica. Met je ticket geniet je van 3 optredens. Het slotconcert in het Wintercircus is gratis. Meer info en tickets via eaudegant.be. Samen met Radio 2.
6: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Elke dag telt voor twee.
10: Radio 2.

0: Dit is De Zoete Inval met James Cook, Stan van Samang en Kim van Onsen. Een vraag van Agnes de Kimpe uit Lievegem.
1: Oh, Agnes.
0: De Franse chansonnier Pierre Perret bracht in 1974 een humoristisch liedje uit dat geboycott werd door alle radiozenders. Maar het publiek vond het fantastisch. Hij kreeg heel veel fanmail, waaronder ook een paar pikante berichtjes. Hoe heette het liedje?
2: Oh, en en français?
3: En français.
1: Ja. Oh, Kim kan heel
3: goed. Voulez-vous français coucher avec moi?
0: Nee, nee. Dat is van de Pointer Sisters.
2: Het is echt een bekend nummer.
0: Ja, ja.
3: Het is een vuil woord.
0: Vuil? Wat noem jij vuil?
2: Bisou. Ja, maar... Bisou.
0: Nee.
2: Ik kan niet goed.
0: Het bestaat uit twee lettergrepen. Heel kort. En nu zwijg ik.
2: Croque monsieur. Ja, bon. Hoe zeg je dat? Als je,
3: als je de daad doet.
0: Nee, nee, nee. Je moet ze nog niet doen, hè.
3: Nee, nee. Maar hoe heet... Hoe zeg je dat in het Frans? Coucher? Nee.
0: Nee, nee. Je moet niks doen. Je hebt het. Jij niet. Jij niet.
3: Ah, uw piemel.
0: Twee lettergrepen.
1: Zizi.
0: Ja. Goed geraden. Zizi.
2: Zizi.
0: Pierre Perret wilde eigenlijk op een humoristische manier seksuele voorlichting geven. Want in de jaren 70 was dat not done. En hij zong toen dit.
4: Vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau. Le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ride et le montpelé. Tout, tout, tout, tout, je vous dirai tout sur le zizi.
2: Wow, leuk.
0: Ja.
3: Dat klinkt zo speels.
0: En ik zal het even vertalen voor wie niet zo goed is in het Frans. Je zult alles te weten komen over Zizi. De grote, de kleine, de harde, de zachte, die met de lange nek. Alles. Het was pure satire. Om preutse volwassenen op de korrel te nemen. Hij kreeg ontzettend veel fanmail, want toen was er nog geen internet. En hij kreeg brieven zoals... Monsieur Perret, votre Zizi m'a ouvert les yeux.
3: Oei, oei.
0: Of een volgende zin kwam ook bij hem binnen. Quand nous sommes tristes, nous sortons votre zizi. Et ça va beaucoup mieux.
3: Oh.
0: Wanneer wij triest zijn, halen wij uw zizi naar boven. Maar ze bedoelen de plaat, hè? Het liedje. Het liedje, ja. Ja.
2: Oh, leuk, leuk. Wat een leuk verhaal.
1: Maar wij hier in de Borre, wij kijken nu naar eigenlijk de cover, het plaatje.
0: De hoes
1: ja, van ja, Le Zizi.
0: Ja. Ja.
1: Nu, de blik van Pierre Perret laat ook vermoeden... dat Le Zizi eigenlijk, die niet in beeld is...
0: Mm-hmm.
1: maar die toch erg aanwezig is in het leven van Pierre Perret.
0: Ja.
1: Allee, kijk hoe hij de zaal in kijkt.
0: De man is inmiddels 92 jaar.
2: Oh, dat is al zo'n klein verschrompeld Zizietje.
1: Le Zouzou. Oh.
0: Maar het publiek hield zo erg van het liedje... dat zelfs bakkers massaal eclairs in de vorm van een Zizi...
1: Oh, nee.
0: Ha ha ha ha.

0: Ja, de tijd vliegt, dus wat is je bijgebleven, Stan, van deze opname?
1: We ontzettend veel, Luc. Voilà.
0: Kim?
2: Mijn Frans is er weer op vooruit gegaan. Ik wist niet dat het mannelijk geslachtsdeel Zizi heette. Dus voilà, ik heb weer een nieuw woordje om in Codedaal met mijn man te babbelen over zijn Zizi.
1: De kans is groot dat de kinderen dat ook al kennen, natuurlijk.
2: Tja, we gaan een keer testen.
3: Praat jij graag in Codedaal over zijn Zizi? Wat zeg je dan over een Zizi?
2: Wat is u bijgebleven, James, van alle onderwerpen?
3: Ja, die Australische kinderen die les krijgen via de radio. Dat vind ik wel opmerkelijk. En ik denk, ja, ik denk dat dat wel interessant is. Hoe meer dat we tot bij die kinderen komen die soms de kans niet krijgen om tot aan een schooltje te geraken, hoe beter. Dus eigenlijk, waarom zou ik niet terug in het leven roepen?
0: Schoolradio.
3: Ja, dat zou wel zijn.
0: Voilà, we gaan terug in de tijd. Mag ik jullie van harte bedanken voor het meespelen. James Cook, Kim van Onsen en Stan van Samman. En jullie alweer bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer!

0: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleep Life.
1: Het effect voel je direct.
0: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleep Life.
2: Ben jij een ochtendmens
3: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met
2: een vette schijf.
3: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer kies je voor...
2: Even een fun fact.
3: Of met de collega's voor...
2: De meest foute ethisch hit.
3: Gelijk heb je. Want voor elke mood...
4: Is iets anders goed.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
8: Straks de 30 grootste hits van het moment. Zal de overwinning van Zomerhit ervoor zorgen dat de kaarten flink door elkaar geschud worden? Je hoort het zo meteen.
9: Elke dag telt voor twee. BRT Radio 2.
8: Het is 11 uur. Dit is het VRT-nieuws met Toon Janssens.
10: Er is een dode gevallen bij een zware woningbrand. In Niel in de provincie Antwerpen is vanochtend een vrouw van 67 omgekomen bij een grote brand in een rijhuis. Haar dochter raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ook twee honden zijn overleden. Intussen heeft de brandweer de brand wel onder controle. Vanaf midden september kunnen onthaalouders een premie aanvragen tot maximaal €3.000 als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. De maatregel moet het beroep van onthaalouder aantrekkelijker maken, want de voorbije 10 jaar is het aantal onthaalouders gedaald. Het geld moet dienen voor investeringen aan de woning, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
11: Bijvoorbeeld, je kan je huis wat beter wapenen tegen de hitte. Het kan ook gaan over investeringen in de buitenruimte, zodat kindjes buiten kunnen spelen. Dus het is gericht op infrastructuur. En voor nieuwe starters is dat natuurlijk altijd handig als je je huis veilig moet maken om kindjes op te vangen. En voor mensen die al jaren bezig zijn, is het natuurlijk, denk ik, sowieso welkom.
10: De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Rusland aangekomen. Russische media melden dat hun vliegtuig in Moskou is geland. De twee zouden opnieuw gesprekken voeren om de oorlog te doen stoppen. In Oekraïne zelf is er nog weinig te merken van de hoop op vrede. In het oosten van het land zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. De Oekraïnse bevolking gelooft dan ook niet dat er snel iets zal veranderen, zegt journaliste Joanie de Rijke, die deze week in Oekraïne was.
12: Daar zijn ze zeer cynisch en gelaten in geworden. Ze geloven absoluut niet meer wat Poetin zegt. Tot nu toe heeft Poetin wel meer beloftes gedaan en die speelt dan toch wel een soort psychologisch spel om de oorlog te blijven rekken. Misschien komt er iets uit, maar ik geloof er zelf ook niet in. En de bevolking is daar zeer cynisch in, dus die hebben daar voorlopig totaal geen verwachtingen in.
10: In de Verenigde Staten is het proces tegen Lindsey Clancy beëindigd zonder een oordeel van de jury. Clancy vermoordde haar 3 kinderen, naar eigen zeggen tijdens een psychose. Maar niet alle juryleden waren het dus met elkaar eens, zegt correspondent Thomas de Grave vanuit de VS.
13: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsey Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten.
10: En als dat niet lukt, komt er waarschijnlijk een nieuw proces met een nieuwe jury. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag minder wolken en temperaturen tot 22 graden vandaag. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kansen op een bui. Morgen tot 25 graden. Maandag halen we tot 28 graden.
8: Dankjewel, Toon. Onder de Tussen bijna 3:50 op de E314 van Leuven naar Lummen sta je 10 minuten in de file. Van Aarschot tot Tieltwingen, daar zijn ze aan het werken en daar is één rijstrook dicht. Op de binnenring rond Brussel vertragen van Groot-Bijgaarden tot Jette, want daar verspert een defect voertuig de weg op de rechterrijstrook. En door een sportwedstrijd is in Hofstade de Trianlaan afgesloten. Dat is de verbinding tussen de Leuvense Steenweg en de E19 bij Zemst.
4: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
14: Radio 2, top 30.
15: Karen Meijne.
16: 40, Radio 2.
8: 3:11, dat wil zeggen dat het weer tijd is voor de 30 populairste liedjes van de afgelopen weken. Want dit is de Radio 2 Top 30. Al meer dan 50 jaar jouw garantie om helemaal mee te zijn met die grootste hits. Straks één nieuwkomer in de lijst, dus er moet een plekje vrijkomen. Na 10 weken openen we de slagboom voor Isabelle A. En smeek maar niet om mij.
14: 40, Radio 2, Top 30.
17: Karen Meijne.
18: Verdwenen uit de Radio 2 Top 30.
14: Verdwenen.

0: Geen Isabella Ameer in de Radio 2 Top 30 deze week. Smeek maar niet om mij. Na 10 weken nemen we afscheid van deze single.
1: Radio 2 Top 30.
0: We maken ons dus op voor een fonkelnieuwe lijst. Hoe lagen die kaarten vorige week? Wie speelde er miserie? Wie speelde solo slim? Dit was de nummer 3. 3.

30 oktober, dan staan ze in de AB in Brussel. Heb je nog geen kaartje? Ja, dan ben je eraan voor de moeite. Helemaal uitverkocht natuurlijk. Natuurlijk na zo'n drukke zomer. De Bausa op 30. Magnetic.

0: tomorrow.
1: Gaat ondertussen toch ook al 11 weken mee in de top 30, hè? Maar wel 5 plaatsen achteruit. Vorige week nog 24 en vandaag dus op 29. Berre. En hoe heet dat liedje nu weer, Berre? Je mag het gewoon zelf zeggen. Doe maar. Ja.

0: Radio 2 Top 30.
1: 39 weken staat deze Olivia Dean al in de Radio 2 Top 30. Vorige week daalde ze dus naar 30 en dan denk je, ja, het is afgelopen. Maar nee hoor, vandaag weer twee plaatsen winst op 28. Wist je trouwens dat die Olivia Dean, die heeft ook op de Brit School gezeten? Dat is zo'n hele beroemde school in Groot-Brittannië, waar heel veel bekende mensen naar school zijn gegaan. Denk maar aan Amy Winehouse, Adele, die zat er ook op school. Wie had je nog? Acteur Tom Holland, Jessie J, Kate Nash, ze zijn allemaal naar die Brit School gegaan. Beetje zo Studio Herman Terling van hier. En dan denk ik, eigenlijk moeten ze daar toch één keer per jaar een soort tombola met oud-studenten opzetten. En wie de meeste lotjes koopt, die is sowieso de winnaar van de hoofdprijs. Dat zou daar nog wel geld opleveren. Of we gaan verder met de nummer 27 natuurlijk. Hè. Dat is de enige echte Bruno Mars. Dit is On My Soul.

0: 27 deze week, Bruno Mars, On My Soul. Zometeen de eerste parkeerschijf uit de top 30.
1: VRT Radio 2.
2: Peter, Peter.
3: Zeg, het is nog kei vroeg, hè?
2: Het is over 6 uur, je hebt u overslapen, jong.
3: Nee! Dat is de eerste keer in 20 jaar ochtendshow. En ik moet naar Beddegem.
2: Beddegem? Waar ligt Beddegem?
3: Eh, wel, naast een oprit tussen het park aan het kanaal, en daar rechtdoor en dan links. En dan moet ik daar aan de vragen.
4: 20 jaar Peter in de ochtend.
3: Daar.
4: Vier deze week mee in Goeiemorgen Morgen. Speel elke dag mee en raad de exacte locatie van Beddegem. Misschien haal jij de grote finale en maak je kans op een heerlijk nieuw bed.
3: Tot in Beddegem, hè.
1: Sleep World.
5: Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag.
6: Het is uw linkeroor hier, hè.
7: En uw rechteroor.
6: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
7: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
6: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
7: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
6: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
7: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
6: Ja, ja. Het kan anders.
8: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
9: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
10: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
11: Lotto is op zoek naar voeten.
12: Voeten?
11: Die graag op grote voet leven.
12: Graag.
13: Maar niet naast je schoenen open, hè?
11: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
12: En na het eten erop.
11: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
1: Radio 2.
14: Radio 2, top 30.
1: 26.

0: Vorige week nieuw, op 26 blijft hij plakken. En vandaar dus een parkeerschijfje. Gaat niet vooruit, gaat niet achteruit, blijft gewoon mooi staan. Teddy Swims en Break Up in Reverse. De zomer zit erop en af en toe gewoon een beetje blijven stilstaan is voor sommige artiesten best wel aangeraden. Ook Camille blijft plakken op 25, nu dat je weg bent.
1: Radio 2, top 30. 25.

0: Zeven plaatsen verlies deze week. Ging van 17 naar 24. Alex Warren en zijn Passenger. Zes weken in de top 30. Het is ondertussen 11:30 op de E314 van Leuven naar Lummen. Sta je 10 minuten in de file van Aarschot tot Tieltwingen. Dat komt daardoor werken. Er is één rijstrook dicht. Op de binnenring rond Brussel ook 20 minuten vertragen. Van Grootbijgaarde tot Jette. De weg is daar wel vrijgemaakt. In Brussel zijn er op de kleine ring richting Koekelberg ook problemen door een aanrijding in de Madou-tunnel. En door een sportwedstrijd is in Hofstade de Trianonlaan afgesloten. Dat is de verbinding tussen de Leuvense Steenweg en de E19 bij Zemst.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: We zitten ondertussen in die Radio 2 top 30 aan de nummer 23. Dat is een lekker dansbaar.

weken geleden zag het er veelbelovend uit als hoogste nieuwe. Maar op de terugweg van 18 naar 22 Freya Sky en Silent Treatment. En ook dit tuimelt 8 plaatsen naar beneden. Ja, ooit komt er een dag dat dat gebeurt. Op 21, dit is Bazaar.

0: top 30.
1: 21 was deze week voor Bazaar met Ooit komt er een dag. Dat betekent dus dat de 20 beste zo meteen aankomen. Maar eerst een overzichtje, hè. Dit was 30. Staat er 15 weken.

0: weken in de top 30 ondertussen. Berre. Yesterday, today, tomorrow stond op 29. Yesterday, today, tomorrow. It's so easy. Ja, zo makkelijk is het. In die 39e week top 30 toch weer twee plaatsen te stijgen. Want op 28 stond ze. Olivia Dean en dit was Bruno Mars. Een plaats hoger op 27 kwam van 21 deze week. Vorige week nog de hoogste nieuwe op nummer 26. En dat blijft hij vandaag gewoon plakken. Vind ik een beetje raar eigenlijk. Teddy Swims en Break Up in Reverse. En ook 25 was een parkeerschijfje in de lijst. A25 bleef 25. Cammy, en nu dat je weg bent, 14 weken top 30 achter de kiezen. Eén plaats hoger stond deze Alex Warren. Wel 7 plaatsen gezakt deze week, kwam op 24 terecht. En 16 weken laten ze ons heen en weer springen in de Radio 2 Top 30. Another and Talk to You op 23 deze week. Gedoe bij Freya Sky. En 4 plaatsen verlies. Vorige week nog op 18, vandaag op 22. Jammer eigenlijk, tof liedje, Silent Treatment. Ooit komt er een dag, dus wacht daarop. Bazaar en Ooit komt er een dag, 5 weken in de top 30. Vorige week op nummer 13. En je hoorde ze net op 21, betekent dus dat de 20 beste eraan komen. Die openen we zo meteen met Jerry Roll en I'm Good.
1: Volgende week op Radio BNE, de beste muziek uit de jaren 70.
2: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
2: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE.
4: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Radio 2, top 30.

0: Als iemand zo positief in het leven staat, kan je daar alleen maar respect voor hebben. Hè? Want zelfs in de Radio 2 Top 30, de flinkste zakker deze week. 12 weken verlies voor Jerry Roll. Maar hey, I'm good, I'm good.
1: Radio 2 Top 30. VRT
0: Radio 2. En dit is de nummer 19. DJ Lisha samen met Milo, Forever Young.

0: DJ-licious samen met Milo en Forever Young.
1: Just remember, we're forever young.
0: Je zal misschien denken, hoe zit het met die nieuwkomers in de lijst? Wij hebben er vandaag eentje, één nieuwkomer. Maar je gaat toch nog even geduld moeten hebben? Nee, het is nog niet zover. En Teddy Swims, die weet het al, maar die moet nog even zwijgen. Dit is Mr. Know It.

0: laatste winst deze week voor Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Radio 2, top 30.
0: Ik had het net over die hoogste nieuwe. Wel, het is zover. Als je vanochtend getuige was van de Radio 2 Weekwatchers met Ruben van Gucht, dan was je er al getuige van, want hij was de muzikale gast vanochtend, Bart Peters. Hij heeft een nieuwe single. Deze week heb je hem ook vaak gehoord hier bij Radio 2, want hij was onze Radio 2 topsong. We zijn er mee bezig. Hij is er lang mee bezig geweest om hem te maken en resultaat natuurlijk. Deze week de hoogste nieuwe op nummer 17. Zet je radio wat luider. Dit is Bart Peters.
1: Radio 2 tot 30. Nieuw.

nieuwe deze week. Bart Peters op 17 en dat we ermee bezig zijn. Hebben we straks een nieuwe nummer 1. Ik kan je alvast verklappen dat de top 5 wel degelijk flink door elkaar geschud wordt. Je gaat nog even geduld moeten hebben om dat te horen. Want we zijn toe aan de nummer 16, dat is Stella Lefty. Dit is het mooie Boston.

0: dames en heren van de jury. Dit is een koppel modenaars van het ergste soort.
1: Ik heb gedaan wat ik heb gedaan.
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Vanaf morgen op VRT1 en VRT Max.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
8: De hoogste nieuwkomer, die hebben we al achter de kiezen. Maar hebben we straks ook een nieuwe nummer 1. En wat gebeurt er allemaal in die top 10? Dat hoor je na 12 uur.
9: Elke dag, telk voor 2, VRT Radio 2.
8: 12 uur tijd voor het VRT-nieuws. Dat krijg je van Toon Janssens.
10: Het slachtoffer van phishing sleept Belfius voor de rechter. De bank Belfius moet voor de strafrechter verschijnen voor een geval van phishing, digitale oplichting dus, dat schrijft de Tijd. Burgerlijke rechtszaken voor phishing komen vaak voor, maar een zaak bij de strafrechter is uitzonderlijk. Dat vertelt Nina Verhagen.
11: Voor zover bekend is het de eerste keer dat een bank terecht staat voor een strafrechter in een zaak van phishing. Belfius weigerde een cliënt te terugbetalen die door phishing 100.000 euro was kwijtgeraakt. Daarop startte de vrouw een burgerlijke procedure en net omdat de bank weigerde terug te betalen, al was het maar voorlopig, zou de bank dus de wettelijke regels rond fraude overtreden en daarom stapt de vrouw ook naar de strafrechter.
10: In Niel in de provincie Antwerpen is vanochtend een vrouw van 67 omgekomen bij een grote brand in een rijhuis. Haar dochter raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ook twee honden zijn overleden. Intussen heeft de brandweer de brand wel onder controle. De natuurbrand die sinds gisterenmiddag woedt in het departement Aude in het zuiden van Frankrijk, vlakbij de grens met Spanje, heeft al meer dan 200 hectare verwoest. Dat zegt de brandweer die het vuur niet onder controle krijgt en spreekt over moeilijke omstandigheden door de hitte en de wind. Er zijn meer dan 300 brandweermensen aan de slag en er worden ook blusvliegtuigen en een helikopter ingezet om te voorkomen dat het vuur zich verder kan verspreiden. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Rusland aangekomen. Russische media melden dat hun vliegtuig in Moskou is geland. De twee zouden opnieuw gesprekken voeren om de oorlog te doen stoppen. In Oekraïne zelf is er nog weinig te merken van de hoop op vrede. In het oosten van het land zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. De Oekraïense bevolking gelooft dan ook niet dat er snel iets zal veranderen, zegt Joannie de Rijke, die deze week nog in Oekraïne was.
12: Daar zijn ze zeer cynisch en gelaten in geworden. Ze geloven absoluut niet meer wat Poetin zegt. Tot nu toe heeft Poetin wel meer beloftes gedaan en die speelt dan toch wel een soort psychologisch spel om de oorlog te blijven rekken. Misschien komt er iets uit, maar ik geloof er zelf ook niet in. En de bevolking is daar zeer cynisch in, dus die hebben daar voorlopig totaal geen verwachtingen in.
10: En goed nieuws uit Nepal. Daar hebben reddingswerkers opnieuw 2 vermisten levend teruggevonden. En dat 10 dagen na de verwoestende overstromingen. In een dorp hebben reddingswerkers een vrouw levend uit het puin van een huis gehaald. En op een andere plaats hebben ze een Chinese man van onder het puin gered. Hij zat vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Ook gisteren zijn er 2 Nepalezen uit zo'n tunnel gered. Mogelijk zitten er nog honderden werknemers vast in de tunnels. Intussen is de dodentol van de ramp wel gestegen tot meer dan 1300. En meer dan 5600 mensen blijven vermist. Het weer vanmiddag droog met stapelwolken en steeds meer opklaringen. Temperaturen rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met hoge wolken en tot 24 graden. Maandag zon en wolken, hier en daar kans op een lokale bui. En dan halen we 28 graden.
8: Dankjewel, Toon. Het is 3:12 op de E314. Van Leuven naar Lummen sta je 10 minuten in de file. Van Aarschot tot Tieltwingen. Dus ze zijn daar aan het werken. Daar is 1 rijstrook dicht. Op de buitenring rond Brussel ook 10 minuten vertragen bij Zaventem. Op andere plaatsen zijn er wat kleine files. Maar in Brussel zijn er op de kleine ring richting Koekelberg problemen door een aanrijding in de Madou-tunnel. En door een sportwedstrijd is in Hofstade de Trianonlaan afgesloten. Dat is de verbinding tussen de Leuvense Steenweg en de E19 bij Zemst.
13: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
14: Radio 2, top 30.
8: Karen Meijer. We zitten in de Radio 2 Top 30, ondertussen halfweg. En hij maakt een serieuze sprong vandaag. Zomerhit zal daar misschien voor iets tussen zitten. Nee. Het is niet K3. 8 plaatsen winst vandaag voor Niels de Stadsbader. 14 weken in de top 30, van 23 naar 15. Dit is Vuur en Vlam.
5: Karen Meijnen.
15: 15.
16: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam beginnen?

Niels de Stadsbader, vuur en vlam, 14 weken in de top 30 en flink gestegen deze week naar nummer 15. 14 daarentegen maakt een serieuze duik. Nochtans, hele goede zomer gehad, hè? Toffe festivals, ook langs geweest bij ons bij Radio 2. Hele sympathieke, mooie kerel. Dit is Antoon, de enige op 14.

en dat was waanzin. Wat een feestje. De enige hoor je op 15. En wat Pukkelpop betreft, deze man stond daar dit jaar ook op het podium. Alleen maar superlatieven. Over deze Somber in de Radio 2 Top 30 wel 7 plaatsen verlies. Maar Barry isn't ready op 13.

Vorige week trouwens ook nog op dat podium van Radio 2 Zomerhit. VRT Zomerhit natuurlijk. Bas Serra en All Because of You. En deze man was er natuurlijk ook bij. Ah ja, geen feestje zonder af te

0: 16 plaatsen winst, hè?
1: 1, 2, 3,
0: play, hè?
2: Top 30.
0: Niet 3, maar 16. We komen aan de top 10 terecht, maar dat wil wel zeggen eerst tijd voor een overzichtje. We gaan dus nog meer tellen. Dit was de nummer 20 vandaag. 24 weken in de top 30. Jerry Roll en I'm Good.
3: Forever and ever, forever young. Just remember we're forever young.
0: 19 flinke daler kwam van 7. DJ-licious en Milo en Forever Young. 20 weken in de top 30. Teddy Swims en Mr. Know-It-All kwam op 18 terecht deze week.

0: Radio 2 topsong van deze week was meteen ook de hoogste nieuwe. Op 17, Bart Peters. En we zijn ermee bezig. Ah, tof hè. Acht weken Radio 2 op 30 voor Stella Leftien ging wel van 11 naar nummer 16. En zo kwam ze mooi aan in Boston.
1: Alles staat in vuur en vlam, toch zeg ik je nu.
0: 14 weken Niels de Stadsbader en flink gestegen. Terug 8 plaatsen winst op 15 deze

0: ondertussen ook al 6 weken mee. Summer, my body isn't ready, hoorde je deze week op nummer 13 uit de top 10 dus, want 7 plaatsen gedaald. In tegenstelling tot Bassera, die deed er deze week 3 blij bij, All Because of You kwam op 12 terecht.
1: 3, 2, 3, 3.
0: En 16 plaatsen winst. Voor Sam Goris. Deze week op 11. Zometeen de 10 bovenste beste. En 10 is zometeen voor Sienna Spyro en haar Material Lover.
2: Radio 2, top 30.
3: Ben jij ook meer boer dan je denkt?
4: Je ontdekt het op zondag 13 september, de dag van de landbouw.
3: Kom kijken, proeven, beleven en je uitleven bij 50 land- en tuinbouwbedrijven in heel Vlaanderen.
4: Kan je niet wachten? Luister deze week naar Radio 2 Anne en Daan en Radio 2 Middag.
3: Je komt alles te weten over de boerenstiel, het dagprogramma en de hotspots in jouw buurt.
4: Check alle locaties op dagvandelandbouw.be.
5: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Wat eten we vandaag?
9: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
8: Onmisbaar in de keuken.
9: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
8: Gratis en voor niks.
10: Krevel. Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
11: Krevel. Leef beter.
2: Radio 2 Top 30.
3: Karen Meijne.
4: Radio 2 Top 30. 10.

houdt van dingen die je kan kopen met geld. Geen ruilhalte dus voor Sienna Spyro. Material Lover, 6 weken gestegen. Ging van 16 naar nummer 10. En alweer een parkeerschijfje. Ella Langdy, die mag haar paard aan zo'n paal binden. Ondertussen even de teugels los. Ja, ik beeld mijn paard in bij dit liedje. Choosing Texas op 9.

heeft ook zoiets 70s-achtig, hè? Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Blijft staan op nummer 9. Ella Langley en Choosing Texas. En ook Maxime en Babette hebben hun blauwe schijf gelegd. Geparkeerd op 8. Dit is Hoe dan ook?

0: geven toch al 29 weken thuis in de top 30. Maxime en Babette en hoe dan ook. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt vertraag je bij Te Senderlo. Daar is een ongeval gebeurd. Op de E314 van Leuven naar Lummen sta je ook 10 minuten in de file van Aarschot tot Tieltwingen. Daar zijn ze aan het werken en één rijstrook is daar dicht. Op de buitenring rond Brussel is het 10 minuten vertragen bij Zaventem. Op andere plaatsen zijn er wat kleine files.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Radio 2 Top 30.
1: 7.

Alex Warren. Zo'n Fever Dream staat er ook al 27 weken in. En deze week toch weer gestegen van 14 naar 7. En dat geldt ook voor deze dame. Taylor Swift op 6. I knew it, I knew you.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, stond op nummer 6. Betekent dus dat de 5 beste eraan komen. Die top 5, de kaarten zijn geschud. Het is sowieso een full house, maar wie in welk huisje binnen gaat, dat hoor je zo meteen. Radio 2,
1: top 30. Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Radio 2.
3: Radio 2, top 30.

0: Lekker tekst, hè? The Kingdom of Fear. Ondertussen is er ook al een opvolger, hè? Hallo, samenwerking met Marshmallow van die Whitcamp. Maar nog niet in de Radio 2 Top 30.
1: Radio 2 Top 30.
2: Karen Meijne.
3: Radio 2 Top 30.
0: Deze daarentegen, die gaat al lang mee. 15 weken en nog altijd op 4. Maar een plaats achteruit.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die, ging van 3 naar 4. Dat betekent...
1: Radio 2 Top 30.
2: VRT Radio 2.
3: Radio 2 Top 30. 3.
0: Dat de top 3 wel degelijk door elkaar geschud is. Meteor, die moet 1 plek inleveren. Van 2 naar 3, nooduitgang.
4: Het was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: 14 weken in de top 30 en deze week gedaald van 2 naar 3 dus. Meteor en zijn nooduitgang. En ja hoor, ze flikken het. De winnaressen van Zomerhit gaan deze week maar liefst 17 plaatsen de hoogte in. K3. Vorige week nog op 19, de zomer van Oya Lele. Vandaag op nummer
1: 2.

staan ze volgende week helemaal bovenaan? Dat is de vraag natuurlijk. Maar wie die eer te beurt valt, dat hoor je zo meteen na dit laatste overzicht. Sienna Spyro en Material Lover. Deze week weer 6 plaatsen gestegen, staat ondertussen al 8 weken in de lijst, ging van 16 naar nummer 10, 9 bleef 9. Er worden niet alleen aan paarden gedacht bij dit liedje, maar ook aan Keith Urban, aan Cowboys, Choosing Texas, Ella Langley. Blijven staan op 9. ...29 weken in de lijst en blijven staan op nummer 8... ...Maxime en Babette en hoe dan ook. Alex Warren en Fever Dream na 27 weken... ...ook gestegen van 14 naar nummer 7. Taylor Swift en die Toy Story song I Knew It, I Knew You. 12 weken tot 30 en weer gestegen van 10 naar nummer 6. Hoe kan dat toch? Cameron Whitcomb staat 18 weken in de lijst, maar 1 plaats gedaald. Van 4 naar nummer 5 deze week. Zijn Kingdom of Fear en ook 4 was een daler. Het was niet Die Die, maar het was Ai Ai, want van 3...

winnaressen van Zomerhit. En van 19 naar 2, K3, de zomer van Oya Lele. Misschien volgende week wel helemaal bovenaan. Wie weet. De nummer 1, dat is dezelfde als vorige week. Dat zijn nog altijd Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. Maak er nog een heel fijn weekend.

0: Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
1: Meedoen met al onze wedstrijden.
0: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
1: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
0: Schrijf je nu meteen in via Radio 2 op VRT Max. VRT Radio 2.
2: Bij Zelfbouwmarkt in Ninoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
3: Een goeie dag samen, kan ik helpen?
4: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
3: Oké.
5: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
3: Mm-hmm. Ah, wel goed nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
4: Indrukwekkend.
5: Ah, wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
4: Ja, mogen we die kopen?
1: Zelfbouwmarkt. Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
6: Wat eten we vandaag?
7: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
6: Onmisbaar in de keuken.
7: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
6: Gratis en voor niks.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
8: De 30 beste die kreeg je daarnet van Karen en mij. Maar dat betekent niet dat mijn lijstje minder is, hè. Zometeen in Radio 2 Weekend.
9: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
8: 1 uur 14 nieuws met Tony Janssens.
10: Een phishing-slachtoffer sleept Belfius voor de rechter. De bank Belfius moet voor de strafrechter verschijnen voor een geval van phishing, digitale oplichting dus. Dat schrijft de Tijd. Burgerlijke rechtszaken voor phishing komen vaak voor, maar een zaak bij de strafrechter is uitzonderlijk, dat vertelt Nina Verhagen.
11: Voor zover bekend is het de eerste keer dat een bank terecht staat voor een strafrechter in een zaak van phishing. Belfius weigerde een cliënt te terugbetalen die door phishing 100.000 euro was kwijtgeraakt. Daarop startte de vrouw een burgerlijke procedure en net omdat de bank weigerde terug te betalen, al was het maar voorlopig, zou de bank dus de wettelijke regels rond fraude overtreden en daarom stapt de vrouw ook naar de strafrechter.
10: In Dover, aan de oostkust van Engeland, ligt het verkeer in de haven sinds vanochtend stil. Een groep van een 100-tal gemaskerde mannen blokkeert de toegangswegen tot de haven. Ze protesteren tegen de vele migranten die via de haven van Dover Engeland willen binnenkomen. De politie is aan het onderhandelen met de groep om zo de haven weer toegankelijk te krijgen. De veerboten varen, maar met veel vertraging. De haven van Dover is de drukste internationale ferry- en passagiershaven van het Verenigd Koninkrijk. En goed nieuws uit Nepal. Daar hebben reddingswerkers opnieuw 2 vermiste levend teruggevonden. En dat 10 dagen na de verwoestende overstromingen. In een dorp hebben reddingswerkers een vrouw levend uit het puin van een huis gehaald. En op een andere plaats hebben ze een Chinese man van onder het puin gered. Hij zat vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Ook gisteren zijn er 2 Nepalezen uit zo'n tunnel gered. Mogelijk zitten er nog honderden werknemers vast in de tunnels. Intussen is de dodentol van de ramp gestegen tot meer dan 1300 en meer dan 5600 mensen blijven vermist. Sport. Het is definitief. Tadej Pogacar zal dit wielerseizoen geen wedstrijden meer rijden en zal dus ook zijn wereldtitel niet kunnen verdedigen eind deze maand. Vorige week liep hij een hersenschudding op, een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur tijdens de Ronde van Spanje. Afgelopen maandag is hij geopereerd en op dit ogenblik revalideert hij in zijn thuisplaats Monaco. En de fans van voetbalclub Antwerp mogen vanavond dan toch binnen in het stadion van Standaar voor de competitiematch tussen de 2 teams. Gisteren nog had de burgemeester van Luik de tussenkomst, of de komst liever, van de Antwerpfans verboden door een tekort aan politieagenten. Maar na een nieuwe risicoanalyse kan het dan toch. Dominique van Landeghem van de Supportersfederatie is daar blij mee.
12: Wij zijn uiteindelijk heel blij dat we toch vanavond kunnen afzakken naar Sclessin. Dit heeft toch heel veel tijd en energie gekost. Enorm bedankt aan Luik zelf, aan de burgemeester, die toch zijn mening heeft herzien en zich flexibel heeft opgesteld. Maar ik denk dat vooral onze grootste dank uitgaat naar de supporters van Standaar. Het is denk ik vooral door hun druk richting hun eigen club en stad dat wij vanavond mogen gaan. En dat doen toch nog weer eens aan dat supporters samen sterk staan en dat er dan toch wel beslissingen kunnen herzien worden.
10: Het weer vanmiddag droog met stapelwolken en steeds meer opklaringen. Temperaturen rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met wat wolken en tot 24 graden. Maandag zon en wolken. Hier en daar kans op een lokale bui en dan tot 28 graden.
8: Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt, 25 minuten vertragen van Geel-Oost tot de Senderlo, dat door een ongeval. Op de E314 van Leuven naar Lummen sta je 10 minuten in de file van Aarschot tot Tiel-Twingen. Daar is door werken één rijstrook dicht. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten aanschuiven bij Zaventem en op andere plaatsen zijn er kleinere files.
13: Ga van
14: wegenwerken
13: naar
14: rustig gaan werken
13: met de trein.
15: Radio 2 Weekend.
14: Anja Daans.
8: Jawel, voortaan hou ik je gezelschap in het weekend en beloofd een goeieke te worden. Aan de muziek zal het in elk geval niet liggen. Zeer goeiemiddag.

Een van de meest sexy mannen uit de jaren 90, toch? Die Michael Hutchence van INXS en Original Sin. Ja, toch van die prachtige krullen. Met zo'n haar moet je niet langsgaan bij de kapper, denk ik dan. Trouwens, bij de kapper langsgaan, dat moeten wij ook helemaal niet. Want de kapper die komt gewoon bij ons aan de deur. Ah ja, dit is Yannick Bouvy.

Yannick Bovy. 8 november is hij ook de presentator van de Radio Bene, de Redback Live in Concert. Best of Christmas, een vroeg kerstfeestje, zeg maar, van de vrienden van Radio Bene. Allemaal prachtige crooners die die dag gezongen worden. In de namiddag, maar ook een concertje s'avonds van Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovy dus, die niet alleen zal presenteren, maar ook zal zingen. Kleimas en Macheel zullen erbij zijn, ook Loredana en Barbara Dex. En als jij er ook wil bij zijn, er zijn nog een aantal tickets die je kan bestellen via het Radio Bene-kanaal op VRT Max.

0: En niet te stoppen, Justin Timberlake. Zometeen alle ramen open voor nog meer positiviteit van The Whistars.
1: VRT Radio 2.
2: Krevel.
3: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel. Leef beter.
4: Radio 2.

0: Geweldig toch, hè? Je trekt 's morgens de gordijnen open en je vraagt de wereld of het klaar is voor al jouw energie en jouw enthousiasme. A brand new day van The Whistars. Benieuwd trouwens of het nummer volgende week de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70 heeft gehaald, want het nummer is uit de jaren 70. Vorig jaar kon je stemmen voor die top. Vorige week natuurlijk kon je stemmen voor die top. En maandag 9 uur, dan is het zover, kan je een hele week lang op Radio Bene genieten van muziek uit de jaren 70. Trouwens, mocht je onze zender nog niet gevonden hebben, Radio Bene kan je beluisteren via DAB+ op VRT Max, via jouw smart speaker op je digitale televisie.
1: Radio 2 Weekend.
2: Elke dag telt voor twee. Anja Daams.

This is the life van Amy McDonald. Zometeen nog eens even terug naar zomerhit van afgelopen zomer. Hè. Wat een emotionele rollercoaster moet die zomer toch geweest zijn voor Céline Hermans. Zometeen komt ze eraan hier bij Radio 2 Weekend. Maar eerst deze hier nog van Fleetwood Mac. Everywhere.

0: Everywhere van Fleetwood Mac. Die van Fleetwood Mac die willen overal met jou zijn. Behalve dan misschien op de files naar Antwerpen, op de E313, bijvoorbeeld 10 minuten vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Daar staat namelijk een defect voertuig. Op de E314 van Leuven naar Lummen sta je een kwartier in de file van Aarschot tot Tiel-Twingen. Dat is door werken daar en daar is één rijstrook dicht. Op andere plaatsen zijn er maar kleinere files.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2.
0: En dan nu toch even terug naar afgelopen zomer. Ja, wat een heftige zomer moet dat toch geweest zijn voor Céline Helmans. Gedragen door heel Vlaanderen met die duizenden margrietjes die we gemaakt hebben in Blankenbergen. Weet je nog, maar toch dat gemis. Hè? En hoe goed heeft ze dat gedaan op zomerhit? Met de hulp van Siska Schoeters, van Niels de Stadsbader en van Zita Wouters. Deze fantastische versie van Niets houdt me tegen.

0: Natuurlijk heb ik Halleluja gezongen met Dr. Alban. Zometeen gaan we terug in de tijd met de geweldige Yves Berendsen. Maar eerst dadelijk Shawn Mendes.
1: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja. Het kan anders.
4: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt. Je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Elke dag telt voor twee.

Why? Waarom? Vragen die we ons niet te vaak moeten stellen, denk ik. Het antwoord is toch vaak gewoon daarom. En dan nu, die ene grote hit van Fool's Garden uit de jaren 90. Hun Lemon Tree.

zal eens iets vertellen. Hè. Wij kiezen met de familie elk jaar een meebrul zomersong. En dit jaar hebben we in de auto allemaal meegebruld met Yves Berends. Oké, 2 jaar oud, maar het blijft toch een heerlijk nummer. Die terug in de tijd. Zometeen herinneringen ophalen met Wim Soutaar. Maar dit zijn de Bengals.

0: De herinneringen van Wim Soutaars. Ik heb trouwens supergoeie herinneringen aan Madonna uit de jaren 80. Maar hoe verschijnt ze tegenwoordig op haar socials, zeg, in de meest extravagante outfits? En vooral dat gezicht, dat gezicht, dat werd per foto maar strakker.
1: Radio 2 Weekend.

0: En nu is ze kwaad, hè. Nu heeft ze opgehangen. Hang up van Madonna.
1: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Straks na 2 uur nog een hotshot van Stan van Samang, maar ook veel liefde van Clouseau. En dat allemaal in Radio 2 Weekend.
3: Elke dag, telk voor 2.
0: Twee uur nu VRT-nieuws met Toon Janssens.
4: Antwerp-supporters zijn straks toch welkom in Luik. De fans van voetbalclub Antwerp mogen vanavond dan toch binnen in het stadion van Standaard voor de competitiematch tussen de twee teams. Gisteren nog had de burgemeester van Luik de komst van Antwerp-fans verboden door een tekort aan politieagenten. Maar na een nieuwe risicoanalyse kan het dan toch. Dominique van Landeghem van de Supportersfederatie is daar blij mee.
5: Wij zijn uiteindelijk heel blij dat we toch vanavond kunnen afzakken naar het Klessin. Dit heeft toch heel veel tijd en energie gekost. Enorm bedankt aan Luik zelf, aan de burgemeester, die toch zijn mening heeft herzien en zich flexibel heeft opgesteld. Maar ik denk dat vooral onze grootste dank uitgaat naar de supporters van Standaard. Het is denk ik vooral door hun druk richting hun eigen club en stad dat wij vanavond mogen gaan. En dat toont toch nog weer eens aan dat ja, supporters samen sterk staan en dat er dan toch wel beslissingen kunnen herzien worden.
4: De aangekondigde trajectcontrole op de tijdelijke snelweg naast de Antwerpse ring, de zogenoemde bypass, komt er niet. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en dat bevestigt het kabinet van mobiliteitsminister Annick de Ridder. Landis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, wilde de trajectcontrole om de snelheid op de nieuwe weg laag te houden. Maar minister de Ridder gaat daar dus niet in mee. Zij wil spaarzamer omspringen met trajectcontroles en zegt dat er enkel een trajectcontrole komt als dat echt nodig zou blijken. In de Britse havenstad Dover aan de oostkust van Engeland komt het verkeer weer op gang. Vanochtend had een 100-tal gemaskerde mannen de toegangswegen tot de haven geblokkeerd. Ze deden dat uit protest tegen de vele migranten die via de haven van Dover Engeland willen binnenkomen. Op de toegangswegen naar de haven ontstonden al snel files van 6 kilometer en meer. Maar na onderhandelingen met de politie zou de groep de blokkade intussen dus hebben opgeheven. Sport. Het is definitief. Tadej Pogacar zal dit wielerseizoen geen wedstrijden meer rijden en zal dus ook zijn wereldtitel niet kunnen verdedigen eind deze maand. Vorige week liep hij een hersenschudding op, een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur tijdens de ronde van Spanje. Afgelopen maandag is hij geopereerd en op dit ogenblik revalideert hij in zijn thuisplaats Monaco. Het weer vanmiddag droog met stapelwolken en steeds meer opklaringen. Temperaturen rond de 20 graden. Morgen ook droog en vrij zonnig en met wat wolken en tot 24 graden. Maandag zon en wolken en hier en daar kans op een lokale bui. En dan halen we temperaturen tot 28 graden.
0: Files naar Antwerpen op de E313, 10 minuten vanaf Franst. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een half uur. Van Berchem tot de Kennedy-tunnel, daar staat een defect voertuig. Op de E314 van Leuven naar Lummen sta je een kwartier in de file van Aarschot tot Tiel-Twingen. Daar is door werken één rijstrook dicht. Op andere plaatsen zijn er kleinere files.
6: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.

verschijnen. Pas maar op, want Jezus ziet jou. Waarom hij dan soms niet ingrijpt, vraag ik me af. Jesus, he knows me van Genesis. Dadelijk prachtige liefdesverklaring van Clouseau. Maar eerst deze hotshot. Stan dan Samang.

0: En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
0: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE.
3: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
3: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Ben jij een ochtendmens?
1: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
6: vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
7: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.

0: De meisjes van de jaren 80 zijn niet veel verschillend van de meisjes van nu, hoor. Plezier willen ze maken en groot gelijk hebben ze. Girls Just Wanna Have Fun van Cyndi Lauper.
1: Radio 2 Weekend.

nu ze toch zelf het internet aanhaalt. Daar deze week geen aandacht voor haar muziek, maar wel voor haar liefdesleven. Ja, het zou gedaan zijn met haar lief Bram. Jennifer Heijlen, die zou nu in het hart zitten van Pommelien Thijs. Geloven of niet, het stond in de boekjes deze week. Dit is

0: geschiedenis van Shocking Blue. File naar Antwerpen nog altijd op de E313. 10 minuten erbij vanaf Ranst. En meteen komt er ook een update binnen. Dan zal ik meteen de laatste versie lezen. Die file op de E313 die blijft. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. In Merksem is 1 rijstrook dicht door een ongeval. Aansluitend ook een kwartier vertraag je voor wie vanuit de Jan de Vos-tunnel richting de Kennedy-tunnel wil. Op de E314 van Leuven naar Lummen sta je 20 minuten in de file van Aarschot tot Tiel-Twingen. Daar is door werken 1 rijstrook dicht. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaanderen.

Afgelopen zomer weer op stap met Sergio, ofwel met Touch of Joey. Ik zijn die op het Eurovisie Songfestival destijds met One Life. En dan nu geesten verdrijven. En dat doen we samen met Christina Aguilera.

0: Oh jawel, ik ben fan van Roxy Dekker en haar Sugar Daddy.
1: Radio 2. Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag zeggen het niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
11: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleep Life.
12: Het effect voel je direct.
11: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleep Life.
13: Radio 2.
14: Radio 2.

feest, de smaak van Sabrina Carpenter. En dit was afgelopen week de smaak van Radio 2. Het nummer is trouwens een voorbode van een gloednieuw album dat er zal aankomen in december. Vertelde hij vanochtend nog bij de Radio 2 Weekwatchers, waar hij te gast was in Laakdal. Over Bart Peters heb ik het natuurlijk. En we zijn ermee bezig.

0: Tegenwoordig kust ze de vroegere premier van Canada en dat bevalt haar duidelijk beter dan dat meisje dat ze destijds kuste. I kissed a girl, zong ze ooit, deze Katy Perry. Marco Borsato, die wordt op het einde van het jaar dan weer 60 jaar. Ik weet niet of het een groot feest gaat worden om zijn verjaardag te vieren. Hier is hij nog eens, toch al een aantal jaren geleden met Davina Michel en Armin van Buuren.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand. Maar ik twijfel.

0: is het gelukt. Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Maar is het legaal?
0: Tuurlijk. Alhoewel, eentje...
2: Ik heb een diefstal gepleegd.
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow, dat valt wel mee.
3: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
4: Elke dag.
5: Radio 2. Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
6: Een goeie dag samen, kan ik helpen?
7: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
6: Oké.
8: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
6: Mm-hmm. Ah, wel, goed nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
7: Indrukwekkend.
8: Ah, wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
7: Ja, mogen we die kopen?
5: Zelfbouwmarkt. Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
9: Auto wassen? Check. De kelder opruimen? Check. De kasten uitmesten? Check. Heb je echt niets beters te doen op een zondag? Denk aan Naam. Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open. Boutiquejes, concept stores, lekker slenteren en een culinaire pauze. Beleef een heerlijke zondag in Namen. Namur, la vie de belle.
10: Marcel,
7: ja?
10: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
7: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
10: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
7: Ja.
10: Ah, ja.
11: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
5: Op 20 september is het Autoloze Zondag in Brussel.
12: Volgende halte, 50 jaar metro.
5: Kom het met ons meevieren en herontdek hoe leuk het is om te wandelen, fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad waar je helemaal op adem kan komen.
13: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
10: Marcel,
7: ja?
10: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
7: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
10: Ja, ja.
11: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
14: Straks na 3 uur nog Joe & Jet, Laura Tesoro en onder andere Frank Boeien op je radio in Radio 2 Weekend.
4: Elke dag, telk voor 2, BRT Radio 2.
14: Maar nu eerst VRT Nieuws met Ton Janssens.
15: Rusland zal 3 dagen lang geen aanvallen uitvoeren op Kiev. De Russische president Poetin heeft het Russische leger bevolen om gedurende 3 dagen geen aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die oproep naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner. Die zijn vanmiddag in Moskou geland om er met Poetin te praten over een vredesplan om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Morgen zouden ze doorreizen naar Kiev. Het staakt-het-vuren dat ingaat vanaf middernacht is mogelijk bedoeld om de veiligheid van Witkoff en Kushner niet in gevaar te brengen. En intussen blijven vrijwilligers in ons land nog steeds hulpgoederen naar Oekraïne sturen. Vandaag vult de stichting Heart for Ukraine weer 2 vrachtwagens met 35.000 kilogram aan hulpgoederen. Deze vrijwilligers vertellen over welke spullen het gaat.
16: We hebben voornamelijk dekens meegebracht, warme mutsen, sjaals en allemaal voor de winter.
17: Gewoon eten is meer dan welkom. En voertuigen, dat is meer voor het leger dan.
18: Rolstoelen, fietsen, medicijnen ook. We nemen een ziekenhuis bij mij. En vanuit Deinze krijgen we bij een bedrijf krijgen we nu stijgernetten aangeleverd. En die worden gebruikt als dronebescherming. Bijvoorbeeld bij loopgraven, speciale schuilmogelijkheden voor de soldaten. Hè.
15: De aangekondigde trajectcontrole op de tijdelijke snelweg naast de Antwerpse ring, de zogenoemde bypass, komt er niet. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en dat bevestigt het kabinet van mobiliteitsminister Annick de Ridder. Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, wilde de trajectcontrole om de snelheid op de nieuwe weg laag te houden. Maar minister de Ridder gaat daar dus niet in mee. Zij wil spaarzamer omspringen met trajectcontroles en zegt dat er enkel een trajectcontrole komt als dat echt nodig zou blijken. In de buurt van het Iraanse eiland Gark zijn er vanochtend ontploffingen gehoord. Volgens een Iraans persagentschap zou een olietanker geraakt zijn door Amerikaanse raketten. Het eiland is bijzonder belangrijk voor de Iraanse olie-export. Ongeveer 90% van de ruwe olie uit Iran werd voor de oorlog via die plek uitgevoerd. Amerikaans president Trump had enkele dagen geleden op sociale media nog gezegd dat het eiland volledig vernietigd zou worden. Het weer vanmiddag droog met stapelwolken en wat opklaringen, temperaturen rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig en wat hoge wolken tot 24 graden dan. En maandag zon, wolken, hier en daar een lokale bui en dan tot 28 graden.
14: Daar kijken we naar uit natuurlijk. Hier minder. File naar Antwerpen op de E313. 10 minuten erbij vanaf Franst. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. In Merksem is één rijstrook dicht door een ongeval. En aansluitend ook vertragen voor wie vanuit de Jan de Vos-tunnel richting de Kennedy-tunnel wil. Op de E314 van Leuven naar Lummen sta je 20 minuten in de file van Aarschot tot Tiel-Twingen. Dat doorwerken. Doorwerken is daar één rijstrook dicht. Op andere plaatsen kleinere files.
19: Ga van
20: kijkfile
19: naar
20: Zerikje, kijk eens, hè.
19: Met de trein.
21: Radio 2. Radio 2 Weekend.
20: Anja Daan.

en liefde die ze al had toen ze nog muziekjournaliste was. Joan Jett en I Love Rock and Roll. Laura Tesoro, ja, die houdt dan weer meer van pop.

inderdaad, zwart-wit denken helemaal fout, hè. Reggie, die denkt dat weer in de kleur van zijn hart. Destijds maakte hij al een nummer voor zijn eerste dochter. Maar als hij zo voortgaat, dan heeft hij binnenkort genoeg kinderen voor een hele plaat. Want hij wordt weer papa van een tweeling. Als ik het goed gelezen heb. Maar voorlopig is er dus alleen nog maar een nummer voor deze heer. Ellie, Reggie en Jack Reese.

0: zouden 4 en 5 nu jongetjes gaan worden? Ach, allemaal niet zo belangrijk, hè. Als ze maar gezond zijn, een cliché, maar zo waar.
1: Peter, Peter.
2: Zeg, het is nog kei vroeg, hè.
1: Het is over 6 uur, je hebt u overslapen, jong.
2: Nee! Dat is de eerste keer in 20 jaar ochtendshow. En ik moet naar Beddegem.
1: Beddegem? Waar ligt Beddegem?
2: Eh, wel, naast een oprit tussen het park aan het kanaal, daar rechtdoor en naar links. Dan moet ik daar aan de vragen.
3: 20 jaar Peter in de ochtend.
2: Daar.
3: Vier deze week mee in Goeiemorgen Morgen. Speel elke dag mee en raad de exacte locatie van Beddegem. Misschien haal jij de grote finale en maak je kans op een heerlijk nieuw bed.
2: Tot in Beddegem, hè.
4: Sleep World.
5: Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
8: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
10: Volkswagen. Lotto is op zoek naar voeten.
11: Voeten?
10: Die graag op grote voet leven.
11: Graag.
12: Maar niet naast uw schoenen lopen, hè?
10: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
11: En na

0: eten, Rob.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Christophe zingt Tura XXL. Een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
4: Als de muur konden praten.
3: Al de hits van Wil Tura in één concert. Op zondag namiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
5: Je opwinden in de file.
6: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
5: Of een nieuw lief swipen op de trein.
6: Oh, ik wou naar rechts. Waarom nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
5: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Radio 2.
11: Radio 2.

wel een klein hoogtepuntje in de namiddag, toch? Prachtig, hè? Een van de mooiste nummers van Elton John, The Your Song. Het gaat goed met Freek, vertelde hij onlangs in een podcast op de Nederlandse radio. En ook in de podcast natuurlijk. Hij voelt zich niet ongeneeslijk ziek, vertelde hij. En hij wil dat graag zo blijven. En toch denk ik dat er soms wat slapeloze nachten zijn voor Suzanne en Freek.

0: Money for Nothing, het heerlijke leven van Dire Straits. Lou Spoormans, ik moet jou ook nog even geruststellen natuurlijk. Hè. Lou die stuurt hier een zeer fijn berichtje via VRT Max. Hij zegt, ik hoor jou nu in de namiddag. Dat is heel fijn, in het weekend in de namiddag. Maar komt jouw programma Als de Muren Konden Praten dan niet meer terug? En zo ja, wanneer dan? Wel, Lou, geen paniek. Morgen tussen 9 en 10, dan is het er weer. Met nog een klein specialetje voor september hier. Want in september ga ik niet naar een bekende Vlaming thuis. Maar ik ben met bekende Vlamingen naar hun vroegere school geweest. Echt zeer fijn om te zien hoe ze reageren als ze na al die jaren nog eens door de gangen van hun school wandelen. Morgen trouwens met Shema Saisai, nieuw bij Win-Win, hè, naar haar vroegere school in Antwerpen. Dus zeker luisteren tussen 9 en 10 naar Radio 2 hier. En na 10 uur komt de podcast van Als de Muren Konden Praten natuurlijk ook online op VRT Max.
1: Radio 2 Weekend.
2: Anja Daams,

Hij was eenhoorn in The Masked Singer. Hij was Liam in Milo. Maar eigenlijk heet hij dus Matthias Mesmans met zijn eerste single App en Vloed. En nu, een lief vraagje van Vanessa Paradis.

0: het was eigenlijk niet zo'n fijne zomer voor haar. Want zij en haar man hebben na 10 jaar besloten om uit elkaar te gaan. Dus even geen baby meer voor Vanessa Paradis. Op de E314 van Leuven naar Lummen sta je 3 kwartier in de file van Holsbeek tot Tiel-Twingen. Daar wordt namelijk gewerkt. Maar er staat ook een defect voertuig in die werfzone. Op de kleine ring rond Brussel richting Zuid een 30 minuten vertragen van Koekelberg tot de Troontunnel. Dat komt door een defecte auto. Op andere plaatsen zijn er kleinere files.
1: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een strafanalyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
2: Pak al je zomermomenten uit met een CW fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
4: Ah, hoor ik mijn naam?
3: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
4: Ik bouw slim op.
3: Maar niet snel.
4: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

Ze is in ons land. Ja, vanavond en morgen geeft ze namelijk een concert in Namen. Montissa en haar Mamma Mia. Ik weet eigenlijk niet of ze last heeft van stress voor zo'n concert. Deze wel, die stonden under pressure. David Bowie en Queen.

Chameleon in Jean Thomas. Zometeen een elektriciteitsschok van Olivia en Paul Sina. Maar eerst Sjoep Sjoepen met Cher.

0: Elk huisje heeft een kruisje, wordt wel eens gezegd. Hè. Ook zij heeft wel een kruisje te dragen. Niet gemakkelijk met haar zoon. Die is toch wel helemaal van het pad afgeraakt. Al jaren een gevecht met de schoondochter die dan de verantwoordelijkheid voor een man wil. Maar zij zegt, nee, ik kan beter voor mijn zoon zorgen. Of een heel gedoe daar thuis bij Cher.
1: Radio 2 Weekend.
2: Elke dag telt voor twee. Anja Daams.

0: De rollercoaster, daar komen we weer stilaan in. En nu het schooljaar is gestart. Dat was de rollercoaster van Joan Roan Keating. Romy is er, tot morgen.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Lise wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
3: En wat brengen Yannick Bovy, Kleimans en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
2: Voor de allerlaatste keer Radio BNE, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
3: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
2: Tickets bij Radio BNE op VRT Max.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Jawel, want het is opnieuw zover. De inspiratie die je nodig hebt om je weekenden nog beter te maken. Wel, die inspiratie komt jouw richting uit.
8: Elke dag.
0: Het is 4 uur, dit is het VRT-nieuws met Toon Janssens.
9: Rusland zal 3 dagen lang geen aanvallen uitvoeren op Kiev. De Russische president Poetin heeft het Russische leger bevolen om gedurende 3 dagen geen aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die oproep naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner. Die zijn vanmiddag in Moskou geland om er met Poetin te praten over een vredesplan om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Morgen zouden ze doorreizen naar Kiev. Het staakt het vuren dat ingaat vanaf middernacht is mogelijk bedoeld om de veiligheid van Witkoff en Kushner niet in gevaar te brengen. Intussen blijven vrijwilligers in ons land nog steeds hulpgoederen naar Oekraïne sturen. Vandaag heeft de stichting Heart for Ukraine weer verschillende vrachtwagens gevuld met 35.000 kilogram aan hulpgoederen. De vrijwilligers willen helpen waar het kan, want zowel Oekraïnse als Russische burgers lijden onder deze oorlog, zegt vrachtwagenbestuurder Renaud de Kerkhoven.
10: Alle twee bevolkingen hebben het water tot aan de lippen. Het is verschrikkelijk dat het niet stopt en we kunnen weinig aan doen. Wat mij iets doet, is de dankbaarheid van iemand van hier te zien. We vertrekken nu met 26 chauffeurs. En elke van die chauffeurs zal mensen ontmoeten die zullen daardoor weten dat ze niet vergeten zijn.
9: In Magdeburg, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, hebben duizenden mensen een manifestatie gehouden voor de democratie en tegen de vreemdelingenhaat. Ze droegen onder meer regenboogvlaggen en slogans als de aardappel is ook een vreemdeling. Morgen vinden in Sachsen-Anhalt deelstaatverkiezingen plaats. De extreemrechtse partij AfD maakt grote kans om die te winnen. In de buurt van het Iraanse eiland Gark zijn er vanochtend ontploffingen gehoord. Volgens een Iraans persagentschap zou een olietanker geraakt zijn door Amerikaanse raketten. Het eiland is bijzonder belangrijk voor de Iraanse olie-export. Ongeveer 90% van de ruwe olie uit Iran werd voor de oorlog via die plek uitgevoerd. De Amerikaanse president Trump had enkele dagen geleden op sociale media nog gezegd dat het eiland volledig vernietigd zou worden. Het weer vanmiddag droog en stapelwolken. Steeds meer opklaringen wel. Temperaturen rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met hoge wolken en tot 24 graden dan. Maandag zon, wolken, hier en daar kans op een lokale bui. En dan tot 28 graden.
11: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: 3 over 4, goedemiddag. Op de buitenring rond Brussel, bijna 1 uur vertraag je daar van Grimbergen tot Jette. Er is daar een ongeval gebeurd. Ook op de binnenring een kwartier van Groot-Bijgaarde tot Jette. Hou in die omgeving straks ook rekening met extra drukte, natuurlijk door die Memorial van Dammen. Hè. Op de E314 dan, van Leuven naar Lummen, sta je een kwartier in de file van Aartschot tot Tieltwingen. Daar wordt aan de baan gewerkt. En door een sportwedstrijd is de verbinding tussen de Leuvense Steenweg en de E19 bij Zemst onderbroken. Op andere plaatsen enkel kleine files.
12: Radio 2.
6: Radio 2 Weekendwijzer.
7: Romy de Ridder.
0: We zijn terug en september is een topmaand, hè, met zoveel leuke weekendactiviteiten. Het is echt kiezen. En kiezen is verliezen, dat weet je.

0: Meghan Trainor en Made You Look. Ja, wat ben jij aan het doen op dit moment? Daar ben ik altijd nieuwsgierig naar in dit weekend. Hè? Het is 4:05. Ja, hoe ben jij je weekend aan het vullen? Altijd welkom om dat even in een bericht te gieten op VRT Max. Radio 2. En ja, je luistert naar Radio 2 Weekendwijzer. En ik neem jou mee naar Venetië zometeen. Echt waar. Daar is het filmfestival aan de gang. En Lieve van Gils die maakt daar opnieuw ja, de gekste dingen mee. Hè? Hoor je nog voor 5:00 hier op je radio. Maar ook dicht bij huis valt er uiteraard veel te beleven dit weekend. En met dicht bij huis ja, bedoel ik ook echt gewoon jouw buurt, in jouw buurt. Draai even aan die volumeknop, want hier hoor je wat er bij jou in de buurt te beleven valt.
1: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Hey, hey. Hey Jana, jij hebt dat opzoekwerk gedaan. Hè? Vertel eens, wat valt er juist te beleven?
3: Ja, vanavond kan je nog verdwalen op de Citadel van Diest, waar Cirque Giton volop bezig is. Tussen de bomen ontdek je circusacts, muziek, straattheater en verrassingen voor jong en oud. En dit jaar staat Cirque Giton in het teken van verkabouteren. En daarmee bedoelen ze dat je opnieuw wat nieuwsgierig mag zijn, als een klein kind. En ook gewoon mag spelen en je laten verwonderen, hoe oud of hoe jong je ook bent. En de dierenliefhebbers die moeten dit weekend naar dierenasiel Forest and Friends in Diest, want die houden daar hun jaarlijkse open deurdag. Vooral boerderijdieren komen terecht bij Forest and Friends. En dit weekend kan je kennis maken met al die dieren. Het zijn er een paar honderd. En al de verhalen die daarachter schuil gaan. Je kan er ook genieten van lekkere plantaardige hapjes en deelnemen aan een rondleiding. En morgen, Romy, geen excuses. Dan gaan we sportief wezen, want dan is er de gordel. Sportstan die rijdt ook mee, dus dat wordt supergezellig.
4: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
5: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: aan die tante of onkel die altijd vraagt. Zeg, hey, Romy, alle lief? Dit is het antwoord van Luna. Hè. Nu nog even niet. Maar wie weet. Intussen 4:15. Goedemiddag. Je luistert naar Radio 2 Weekendwijzer. Tot 6:00 deze avond prop ik jou vol met de leuke weekendideeën. Zelfs nog voor deze avond. Dus voor al wie ja eerder toch van de last minute is, geen probleem. Rijenfestival in Brugge. Daar moet je zijn. Een hele goede middag. Peter Grimont-Pré.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Wat zie en hoor je rond jou op dit moment?
1: Wel, om met jou te kunnen praten heb ik me eventjes moeten verschuilen in het toilet van Musea Brugge. Maar verder rond mij is er heel wat aan de hand. Het Rijfestival inderdaad over de ganse stad Brugge.
0: Geweldig. Nu beeld ik mij dat ook in dat je daar inderdaad op die wc-pot zit, al bellend met ons. Ja. Maar heel fijn dat je daar...
1: Ik hoop dat hier geen spoedgevallen binnenlopen. Dus,
0: Ik hoop het ook. Alleen al voor het geluid. Dan moeten we misschien eventjes toch het geluid dempen. Yes. Nu, Peter, vertel. Jij bent van de streek of wat heb jij met de streek?
1: Ik ben niet van de streek. Ik heb veel met de streek. Ik ben eigenlijk van Waregem afkomstig, maar dat doet er niet toe. Ik woon toch al enkele jaren in Brugge, dus ik voel me hier echt thuis. Een prachtige stad. En vooral, ja, ik werk hier en ik werk in de culturele sector. En een van de prachtige projecten is natuurlijk het Rijenfestival dat we mogen organiseren.
0: Ja, nu al de tweede keer op Rijenfestival om de 3 jaar. Ja, wie die eerste editie gemist heeft, Peter, wat moeten we daarvan weten? Wat is het Rijenfestival juist?
1: Het Rijfestival is vooral een festival met locatietheater. Dus we hebben meer dan 10 verschillende locaties in het hartje van Brugge, maar ook eentje er net buiten. Waar speciaal, we hebben een 5-tal nieuwe creaties die speciaal voor ons festival zijn gemaakt. Na een open oproep die we gelanceerd hebben, hebben we ook een aantal zaken die al bestonden geprogrammeerd. Dus het is echt een mooie mix van podiumkunsten, zowel muziek, theater, performance, een beetje beeldende kunst ook. En ook een mix van bepaalde en gratis voorstellingen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk zo'n beetje de essentie van het festival. Ja.
0: Het thema is ook stroom, verwijst natuurlijk naar de Brugse Rijen, daar niet van. Maar ook het thema vind je ook wel gewoon in andere dingen terug, hè, op het festival.
1: Zeker, zeker. We hebben eigenlijk de oproep naar kunstenaars, professioneel kunstenaars, hebben we onder de noemer stroom gelanceerd. Inderdaad, de rijtjes stromen door Brugge, maar stroom is veel meer. Hè. We reizen vooral naar de stad en dan, ja, heel bijzonder, Brugge is geen stilstaande stad. Sommige mensen zouden denken, het is helemaal bevroren in de geschiedenis, maar het leeft, het ontwikkelt. Er zijn mensen die ideeën brengen, er is techniek die zich ontwikkelt. En dat is een heel breed thema die heel dankbaar was voor onze performers en kunstenaars en gezelschappen om iets mee te doen. En dat zeker geïnspireerd door Hans het erfgoed en de cultuur en de geschiedenis van Brugge in het algemeen natuurlijk.
0: En wat staat er vanavond nog op de agenda?
1: We hebben vanavond nog een paar heel mooie betaalvoorstellingen. Ik denk aan Steeske, dat is een voorstelling van Lena Mazeri en Febe Kooisman.

0: ook een weergaloze Tanja van der Zanden, misschien wel een wat bekendere actrice, die naast een hele jonge cast echt ja, enorm mooi spel neerzetten over een verlaten steegje ergens aan een discotheek en een chic restaurant. En daar spelen zich van allerlei tafereelen af. We hebben ook nog Dark Waters, wat een veel intiemere voorstelling is in de prachtige setting van de tuin van het Gezellenhuis, waar zeker ook nog kaartjes voor zijn. Dus ja, er staat nog wel wat op de agenda. We hebben ook heel wat gratis voorstellingen die nog lopen. Dus er staat heel wat op de agenda nog.
1: Eigenlijk gewoon kijken op de website, hè, van het Rijfestival. Daar gaan we heel die programmatie natuurlijk kunnen terugvinden.
0: Ja.
1: Morgen
0: ja,
1: natuurlijk
0: zeker.
1: De laatste dag. Heb je zo één hoogtepunt? Waar kijk jij morgen ter afsluiter echt erg naar uit, Peter?
0: Ik denk dat we een hele mooie voorstelling voor een heel breed publiek hebben moeten verplaatsen naar de Sint-Pietersplas, net buiten Brugge. Dat is The Weight of Water van Panama Pictures, een Nederlands gezelschap. En het is een drijvende trap in het water en het thema is klimaatverandering, dus het kan niet actueler zijn. Echt een mooie voorstelling, ook voor de hele familie. En gratis toegankelijk, speelt morgen nog twee keer in de namiddag.
1: Ideaal. Het weer zit ook mee, dus dan is het fijn om ergens omgeven door water en over water iets te bekijken. Hè? Nu ja, nadien ook, Peter, moeten we gewoon 3 jaar wachten. Dus laat dat ook een extra beweegreden zijn om richting Brugge te trekken, toch?
0: Zeker. Het is nu of nooit. En dan is het wachten tot binnen 3 jaar, tot we er terug zijn met hopelijk een even mooi programma. Daar kijken we naar uit.
1: Ik kijk met jou mee uit en dan zien we elkaar voor elkaar over 3 jaar opnieuw, Peter. Tot dan, hè.
0: Zeker. Hartelijk dank. Dag.

0: Nina en Kim Wilde. Any place, anywhere and anytime. Het is een sportief weekend natuurlijk. Memorial van Damme. Denk ook aan de gordel morgen. Maar Karin uit Stade is ook aan het supporteren hoor. Voor haar dochter en de vriend van haar dochter. Die zijn 34 uur aan het fietsen voor het goede doel. Voor Kom op tegen kanker. Dat is ontzettend hard, denk ik. Maar hier, kijk, nationale succes gewenst.
1: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Met de superplusdeals van De Leijze gaan we...
8: Promokoken.
9: Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze winkels gewoon open.
11: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Q-Lewis in the News. And the power of love. Het is bijna 4:30 op deze zaterdag. En we gaan het nog hebben over VRT Documenia. Want heel de maand september vind je de beste documentaires en films. Gewoon op VRT Canvas en op VRT Max. Onder andere ook de documentaire van onze Rudy Franks. Ja, het gaat over macht. Macht van drugscriminelen in België en in Nederland. Blijkbaar is die macht toch wel groter dan dat je misschien eerst zou denken. Hij vertelde daarover bij DJ David bij Radio 2 Spits eerder deze week. Luister even mee.
1: De cocaïne maken, je hebt daar koks voor nodig. Dan hebben ze gezien dat de koks, ja, dat, ik vind dat nogal vreemd. Ja. Zo doet denken aan Jeroen Meus en zo. Maar koks uit Mexico, die dan de cocaïne konden maken.
2: Voor dagelijkse kook.
1: Ja, voor de kook. Dat die dan naar Nederland gekomen waren. Om daar op een soort, op binnenschepen, een kokslabo, keuken te maken. En dan hebben de Nederlanders dat overgenomen. Ze hebben dat geleerd. Ze hebben dus die Mexicanen niet meer nodig. En ze doen het zelf.
0: Die Nederlanders toch, hè? Nee, is niet waar. Nee, het is evengoed ook in België daar niet van. De straffe documentaire vind je dus nu op VRT Max. Imam Boudadi van M&M trouwens, die heeft er ook eentje uitgekozen. Haar favoriet op VRT Documenia. Gaat trouwens ook over criminelen. Dus ik zie toch ergens daar een rode draad. Je hoort daar nog voor 6:00 hier op Radio 2.

Nova Star en Today en Yesterday. Intussen, ruim 16:30 op de E17 naar Antwerpen, moet je op de zijrijweg in Sint-Niklaas opletten voor vertraging. Daar op de afrit naar de N16 richting Temse. Daar is de brandweer momenteel een voertuig aan het blussen. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 10 minuten, van Grimbergen tot Jette. Daar is de weg intussen wel weer vrijgemaakt. Op de binnenring 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Jette, ook daar. Hou in die omgeving straks ook zeker rekening met extra drukte door de Memorial van Damme. Op de E314 van Leuven naar Lummen sta je 10 minuten in de file van Aarschot tot Tieltwingen, komt door werken daar. En door een sportwedstrijd is in Hofstade de verbinding tussen de Leuvense Steenweg en de E19 bij Zemst afgesloten. Opletten daar ook, op andere plaatsen enkel kleinere files.

0: Chris uit Aflichem, die is deze zaterdag het gras aan het afdoen. Moet ook gebeuren natuurlijk. Maar eens zo fijn met de zon op je bol en Radio 2 op de achtergrond. Hè. Kan ik geloven. De vraag van vandaag, van deze Radio 2 Weekendwijzer, is toch wel... Gaat Lieve van Gils, onze filmkinder van dienst, de broers Gallagher tegen het lijf lopen de komende dagen in Venetië? Want ja, de broers Gallagher zijn daar gespot. Daar bij het filmfestival in Venetië. En uiteraard is Lieve daar ook. Zo is een lijntje liggen, richting Venetië.
1: Ben jij ook meer boer dan je denkt?
2: Je ontdekt het op zondag 13 september, de Dag van de Landbouw.
1: Kom kijken, proeven, beleven en je uitleven bij 50 land- en tuinbouwbedrijven in heel Vlaanderen.
2: Kan je niet wachten? Luister deze week naar Radio 2 Anne en Daan en Radio 2 Middag.
1: Je komt

0: beste muziek uit de jaren 70.
1: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
0: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Hier laat ik je los, Tim.
0: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
1: En luister vanaf volgende week maandag
0: op Radio BNE.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes, wakko.
5: Check. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
7: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
8: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Elke dag telt voor twee.
10: Radio 2.

0: Een sweet escape. Misschien wel naar Venetië. Als je me dat aanbiedt, zeg ik meteen ja hoor. Gwen Stefani en Akon, The Sweet Escape. Ik haal hem erbij. Radio 2. Maar ja, als een filmkenner van dienst. Een hele goede middag, lieve Van Gils.
1: Dag Romy, goedemiddag vanuit Venetië.
0: Ja, opnieuw een jaar waar jij elke week een filmtip gaat geven. Dank je wel daarvoor.
1: Ja, met veel plezier.
0: En je zegt het zelf al.
1: Het is vanuit Venetië, hè?
0: Ja, je zegt het zelf al, Venetië. Het is daar op dit moment het filmfestival. Waar ben je juist? Neem ons eens mee.
1: Op het Lido natuurlijk. Hè. Dat is dat, ja, dat hele lange, smalle eiland. Zo'n strook van een kilometer of 11, 12. Waar het filmfestival plaatsvindt. Het filmfestival van Venetië dat bijna 2 weken loopt. We zijn nu het eerste weekend. En dat weekend staat helemaal in het teken van Oasis.
0: Ah ja.
1: Romy. Want je weet, die twee, Liam en Noel Gallagher, die hebben zich na 15 jaar verzoend. Hè, want die groep was gesplit, 2009. Die hebben elkaar nooit meer gezien of gesproken. En dan vorig jaar plots aangekondigd, we gaan een reunietournee doen. 17 concerten gegeven over heel de wereld. Dat was een gigantisch succes. Die tickets waren in een mum van tijd uitverkocht. En nu komen ze, daar is nu een film van gemaakt. Don't Look Back in Anger heet die gepast. En die wordt hier in Venetië in première voorgesteld straks. Dus de vraag is nu, gaan die mannen opduiken om te beginnen? Er is net een persconferentie geweest. Daar waren ze al niet bij. Hè? Daar heb ik zelf ook wel kunnen spreken met de producent en de scenarist Steven Knight. We kennen de regisseur ook. Die was er wel. Die moet dan voorlopig alle vragen beantwoorden. Oh ja. Want weet je, in de film, ik heb hem maar gezien, dat is echt een prachtig verslag van al die concerten. Die echt heel goed die vibes weten te vatten en die emotionele impact die die muziek van die gasten heeft op hun publiek over heel de wereld. Maar in die film zit ook een eerste dubbel interview met die twee samen sinds meer dan 20 jaar. Dus ze gaan zich hier niet laten interviewen. Nou nee, ze zeggen van ga maar naar de film kijken. Ja. Die trouwens volgende week vanaf woensdag bij ons in de bioscoop komt.
0: Maar ze zijn wel in Venetië, ze zijn daar wel gespot.
1: Ja, ze zijn gesignaleerd. Er zijn al wat social media beelden waarin ze in een watertaxi stappen. En ze moeten straks ook nog naar hier, naar het Lido gevoerd worden. Ik wil het zien als ze hier uit een bootje stappen. En dan, iedereen is heel erg benieuwd, Romy, hoe gaan die straks die rode loper opkomen? Liam en Noel Gallagher, notoire Belhamels, ruziestokers, gaan die hier een smoking aandoen en een strikje? Ik zie het allemaal nog niet gebeuren. En gaan ze er wel zijn? Of enfin, het is altijd wat.
0: Ja, met veel
1: jongens.
0: Vragen.
1: Maar het is wel spannend.
0: Het zorgt ervoor inderdaad toch wel een spannende filmfestival in Venetië, toch wel? Anders dan andere jaren, toch?
1: Ja, dat is een belevenis natuurlijk. Hè. Ja. Ze zorgen voor wat star power, want er is hier wat minder. Er zijn hier wat minder sterren dan de vorige jaren. Hoewel Robert Pattinson, die komt vandaag zijn nieuwe film voorstellen. Dat is toch niet niks. Ik heb de voorbije week ook met John Malkovich gesproken. Die speelt in een geweldige film, Wild Horse 9. Die zich afspeelt op het Paaseiland. Daar speelt hij een CIA-agent die samen met een collega en een vriend daar terechtkomt, speelt zich af in 1973, vlak voor de coup in Chili. Maar dat vertel ik later allemaal wel, als ik bij ons in de zalen kom.
0: Niet te veel vertellen, dus Don't Look Back in Anger, dat is volgende week dat we dat kunnen kijken in de grote zalen.
1: Klopt.
0: Als er nog één tip is, heel snel, welke moeten we vanavond nog gaan zien?
1: Oh, dan zou ik een heel klein miniatuurtje van een film tippen. Blue Heron heet die je nu kunt gaan bekijken. Dat gaat over een gezin dat op Vancouver Island in een huis trekt. 3 jonge kindjes en een oudere zoon, en daar is van alles mee aan de hand. En dan zien we hoe een van die meisjes opgroeit en later probeert te ontdekken wat er met haar broertje allemaal toen is gebeurd. Heel pakkend, heel emotioneel, heel klein en fijn. Staat heel ver van The Odyssey en van Spider-Man en van Oasis vandaan. Maar dat is mijn tip van de week.
0: Okay.
1: Blue Heron.
0: Geweldig, dankjewel lieve Van Gils. Volgende week opnieuw een filmtip. En dan ook nog wilde verhalen van het Filmfestival Venetië. Dat verwacht ik toch wel van jou.
1: Ja. Oké, volgende week een verslag. Ik ben heel benieuwd.
0: Perfect, dankjewel. En nog veel succes vanavond.
1: Merci. Ik heb geleerd dat liefde
0: tijd vraagt. En Valido in Venetië. Soms meer zeggen dan geluid. Naar Udo, alles breekt wat veel te snel. Als de wereld morgen eindigt.

0: Soul Sister and the Way to Your Heart. Ja, Blue Heron is de tip van Lieve van Gils die je momenteel in de filmzaal kan vinden. Nu, als je een tip zoekt voor thuis, daar zorgt Imaan Boudadi voor. Want ja, zij is het grote gezicht van VRT Documenia met nog drie anderen. En op VRT Max vind je dus verschillende documentaires en films deze maand, september. En Imaan Boudadi heeft één grote favoriet. Welke hoor je nog voor 6 uur hier op Radio 2? Na het nieuws.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
9: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

0: Een swingende start.
1: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Als je een beetje mee wil zijn met de schilderkunst en de schilderwereld, dan is er één naam die je moet onthouden. Een naam die ik je zo meteen ga verklappen. Echt waar.
4: Elke dag.
3: Het is 5 uur, VRT Nieuws met Toon Janssens.
5: Er komt een tijdelijk staakt het vuren in Kiev. De Russische president Poetin heeft het Russische leger bevolen om gedurende 3 dagen geen aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die oproep naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner. Die zijn op dit moment in Moskou om er met Poetin te praten over een plan om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Morgen zouden de twee Amerikanen doorreizen naar Oekraïne. En dat voor de allereerste keer, vertelt Marijn Triot, die ter plaatse is.
6: Ik kan niet zeggen dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, maar het is wel de eerste keer dat die twee Amerikaanse onderhandelaars hier in Oekraïne zullen zijn. Terwijl Steve Witkoff wel al vele malen in Moskou bij Poetin is geweest en ook vaak de Russische standpunten heeft overgenomen. President Zelensky hoopt nu dat de Amerikanen hun beeld van de oorlog wat zullen bijstellen door ook deze kant van de oorlog te zien hier in Oekraïne.
5: Intussen blijven vrijwilligers in ons land nog steeds hulpgoederen naar Oekraïne sturen. Vandaag vult de stichting Heart for Ukraine weer verschillende vrachtwagens met 35.000 kilogram aan hulpgoederen. Deze vrijwilligers vertellen over welke spullen het gaat.
7: We hebben voornamelijk dekens meegebracht, warme mutsen, sjaals en allemaal voor de winter.
8: Gewoon eten is meer dan welkom. En voertuigen, dat is meer voor het leger dan.
9: Rolstoelen, fietsen, medicijnen ook. We nemen een ziekenhuis bij mij. En vanuit Deinzen krijgen we bij een bedrijf krijgen we nu stijgernetten aangeleverd. En die worden gebruikt als dronebescherming. Bijvoorbeeld bij loopgraven, speciale schuilmogelijkheden voor de soldaten. Hè?
5: In Magdeburg, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, hebben duizenden mensen een manifestatie gehouden voor de democratie en tegen vreemdelingenhaat. Ze droegen onder meer regenboogvlaggen en slogans als de aardappel is ook een vreemdeling. Morgen vindt in Sachsen-Anhalt een deelstaatverkiezing plaats. De extreemrechtse partij AfD maakt grote kans om die te winnen. En in het oosten van Duitsland zijn er opnieuw explosieven gevonden bij 2 elektriciteitsstations. Sinds dinsdag zijn er in heel Duitsland al verschillende sabotagedaden en pogingen vastgesteld bij elektriciteitsinstallaties. Een man van 48, die bekend staat als klimaatextremist, wordt verdacht als een van de mogelijke daders. In een brief gericht aan de media zou hij 2 aanslagen hebben opgeëist. Sport. In het voetbal speelt Charleroi tegen Union. Charleroi is op dit moment de verrassende leider in het klassement. En Union staat 4e. Hermien van Beveren, hoe doen ze het?
10: Ja, de match ontgoochelt voorlopig niet met een 2-2 stand bij het begin van de tweede helft. Union kwam eerst op voorsprong met wat hulp van Charleroi-doelman Conné. Maar Charleroi was niet aangeslagen. Na een mooie aanval in 1 tijd maakte een Mbemba gelijk. En even later eenzelfde soort aanval, nu van op links met dit keer Vloeken als eindstation. En 1-2. Maar Union telde voor deze match nog maar 1 tegengoal, maar de Brusselaars reageerden op hun beurt. Weer via Zorgan met een gekruist schot maakte de ex-Charleroi-speler er 2-2 van. Zowel Charleroi als Union verloren dit seizoen nog niet. Afwachten of er in de tweede helft nog een winnaar uit de bus komt.
5: Dankjewel, Hermien. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht rustig en helder tot licht bewolkt. Minimaal van 4 tot 12 graden. Morgen droog en vrij zonnig en tot 24 graden dan.
11: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
3: 3:05, goedemiddag. Op de E17 naar Antwerpen moet je op de zijrijweg in Sint-Niklaas opletten voor vertraging op de afrit naar de N16 richting Temse. Daar is de brandweer momenteel een voertuig aan het blussen. Verder op die N16 is er bij het eerste kruispunt in Temse ook hinder door een ongeval. Hou in de omgeving van de Heizel op de kleinere wegen ook rekening met extra drukte, natuurlijk door die Memorial van Damme. En op de binnenring rond Brussel vertraag je intussen ook 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Jette. Op de E314 van Leuven even naar Leumen, sta je even goed 10 minuten in de file. Van Aarschot tot Tieltwingen, daar wordt gewerkt. En door een sportwedstrijd is in Hofstade de verbinding tussen de Leuvense Steenweg en de E19 bij Zemst afgesloten.
0: Radio 2, Weekendwijzer.
2: Romy de Ridder.
3: Ben Sletsens, onthoud die naam. Ik ga het zo meteen over hebben.

Another Day. Het is 5:07 en Heidi Schuurmans uit Overpelt is nog van die laatste zon aan het genieten. Ze zit buiten in het zonnetje te haken op dit moment. Wel, Joris Vergeijlen van VRT Nieuws. Hij zit op dit moment in Keulen en zelfs vanuit daar tipt hij nog iets in Antwerpen Centrum. Ben Sletsens, onthoud die naam. Zo meer daarover. Dit is trouwens Judith.

0: Na 16:45, ja, tovenaar van kleur, dat is zijn bijnaam. Radio 2. Een hele goede middag, Joris Vergeijlen van VRT Nieuws.
1: Hallo, dag Romy.
0: Ja, niet jouw bijnaam natuurlijk, tovenaar van kleur.
1: Ja, ik was
0: kleur.
1: Aan het denken.
0: Ja, het zou mooi zijn, hè? Het zou mooi zijn.
1: Heel mooi, ja. Tovenaar van geluid, dat zou nog mooier zijn.
0: Ah, wel, kijk, zo wil ik jou noemen. Tovenaar van geluid, Joris Vergeijlen. Nu, ik heb het natuurlijk over Ben Sletsens, een Antwerpenaar waar we toch wel trots op mogen zijn. Hè? Vertel, wie is hij?
1: Zeker, dat is een van de kunstenaars van dit moment. Je hebt, als je aan kunstenaars uit Antwerpen denkt, dan heb je natuurlijk Luc Tuymans. Dat is zowat een van onze bekendste kunstenaars. Maar ja, die is 68 en de nieuwe generatie kunstenaars die is al een tijdje zich aan het klaarstomen. En Ben Sletsens is daar wel echt een van de grote namen. Dus een van onze grote kunstenaars van vandaag, Ben Sletsens. De kunstenaar van kleur, zoals je net omschreef.
0: Ja, prachtig. Hij heeft dus nieuwe werken ook. Die je kan spotten. Ben je zelf al gaan kijken naar die nieuwe expo?
1: Ja, en ik mocht naar binnen toen het nog niet open was deze week. En vooral, ik kreeg een rondleiding van Ben Sletsens zelf. Helemaal in mijn eentje met Ben Sletsens door de tentoonstelling bij Tim van Laren Gallery. Dus dat is opnieuw Zuid in Antwerpen. De grote galerij van Tim van Laren. Werken van de afgelopen 2 jaar. Dus een tiental doeken, schilderijen, olieverf op doek. En dan ook iets helemaal nieuws wat hij de afgelopen 2 jaar heeft aan gewerkt. En wat hij nu voor het eerst toont. 30 werken, precies 30 werken. 3 rijen van 10 werken. Olieverf op papier. Want hij zegt, ja, een doek dat geeft soms een beetje druk als kunstenaar. En van, dan voel je bijna het gewicht van, ik moet hier iets goeds opzetten. En bij het papier zegt hij, dat is allemaal veel spontaner. En dus daar werkt hij dan vaak tussendoor aan. Als hij zo'n beetje zat te schikken, om het op zo'n mooi Antwerps te zeggen, op een onderwerp of op een doek, dan pakte hij een papier en dat ging veel vlotter. En dus zo zijn er nu 30 werken bij elkaar. 1 grote wand van de Tim van Laren Gallery. En die kleuren, die spatten ook echt van de muur. Het is fantastisch om te zien.
0: Heb je een favoriet?
1: Ja, ik heb er 2. Ja, dus er is er een werk dat de titel, de inspiratie gaf voor de titel van de tentoonstelling, An Apple for the Road. En dat is een groot werk, een stadszicht. Je herkent zo'n rode daken van Antwerpen. En dan zie je helemaal beneden een klein mannetje met een petje met een appel in de hand. En dat is een zelfportret van Ben Sletsens. En hij zegt van, ja, dat is zo een herkenbaar nostalgisch beeld. Al op wandel met een appel in de hand. En het zijn dat soort beelden waar hij vaak naar op zoek is. Zo'n herkenbaar beeld, een beetje een nostalgisch beeld. Hij noemt het zelfs soms banale beelden, maar waar je dus als kijker zelf iets bij kan voelen.
0: Okay.
1: En dat is echt een heel mooi werk. Maar er is een ander werk. Ik ben een hele grote kleurliefhebber, Romy. En hij heeft een fantastisch mooie zwaan op een vijver geschilderd met een grote wilg op de achtergrond. En dat zou zo mooi in mijn living passen. Dus dat is er toch ook eentje.
0: Ja, nu, ik weet natuurlijk dat alles is uitverkocht, hè, Joris. Al wil je het in je interieur hebben, het is gewoon onmogelijk. Alles was meteen
1: nog
0: weg.
1: Nog voor de opening was alles al verkocht. De verzamelaars staan in een lange rij. Iedereen wil een stukje Ben Sletsens. En hij heeft ook bekende verzamelaars. Hè. Venus Williams, de tennister, die is ook grote fan. Die heeft verschillende werken van Ben Sletsens, naar het schijnt.
0: Wauw.
1: En voor alle duidelijkheid, jij en ik, wij gaan dat nooit kunnen betalen. Dat is voorbij. Een paar jaar geleden bij Christie's in Londen, het grote veilinghuis, 2023, is een werk van hem geveild. Raad eens voor hoeveel geld.
0: Oh.
1: 1 werk van Ben Sletsens. Doe
0: ik
1: ook.
0: Daar ben ik helemaal niet in thuis. Ik zeg 4 nullen. 4 nullen, is dat te weinig?
1: 500.000. Meer dan 500.000 euro. Voor 1 werk. Ik vind dat al veel.
0: Nee, dat is inderdaad onbetaalbaar. Maar hoe komt dan dat hij zo ontzettend populair is? Want hij is nog maar 35, die man.
1: Het is waar, hij is deze vorige maand, deze zomer, is hij 35 geworden. Ik denk door die herkenbare

0: Door die kleuren, door het feit dat je daar zelf iets bij kan voelen, dat je er een eigen verhaal in kan zien. En vooral ook het soort beelden dat we misschien vandaag, anno 2026, heel hard nodig hebben. Zo, en een weg van de actualiteit. Ja. Echt zo van die, gewoon een bos, een vaas op een tafel, een koppel, een meisje in een vijver, die zwaan waar ik het over had. Dat zijn van die beelden waar je misschien een beetje kan bij wegdromen en de wereld van vandaag eventjes kan vergeten. En terug kan dromen van een wereld van vroeger. Zoiets. En ik denk dat het populair is. Ja.
1: Klinkt als een geweldige weekendactiviteit als je het mij vraagt. Dus alle richting Tim van Laren Gallery daar in Antwerpen. Ja, die werken zijn nog zichtbaar tot en met 10 oktober daar. Ben Sletsens.
0: En helemaal gratis.
1: Onthoud die naam. Gratis!
0: Ja. Je mag gewoon binnenwandelen bij de Tim van Laren Gallery. Dus er is geen enkele reden om niet te gaan kijken.
1: En als we dan een beetje geluk hebben, net als jij, loopt Ben daar gewoon rond. Zou mooi zijn.
0: Het zou mooi zijn. Alleen volgende week is zijn vriendin uitgerekend. Dus hij heeft, denk ik, volgende week heel andere dingen om mee bezig te zijn.
1: Ook dat nog dubbel feest voor hem, man. Ben Sletsens, onthoud die naam. Joris, jij zit intussen in Keulen. Geniet er nog van, hè, daar.
0: Dankjewel.
2: Radio 2 Weekendwijzer.
3: Romy de Ridder.
2: Radio 2.
4: Nossa.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Rijd wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
2: Rijd wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Krevel.
4: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cop bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter. Lotto is op zoek naar voeten.
5: Voeten?
3: Die graag op grote voet leven.
5: Graag.
6: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
3: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten, Rob.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan. IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
14: Radio 2.

0: 5 en Keep On Moving. Dat zijn de vredefeesten in Sint-Niklaas. En daar gaan toch al wat tranen rollen vanavond, denk ik toch. Want het wordt de laatste keer Hooverphonic, toch Hooverphonic zoals we ze hier kennen. Met gekke Arnaert als zangeres. En Raymond op de gitaar natuurlijk. Ja, want ze stoppen ermee. Raymond is net als Alex Callier zelf een echt ras-echte Sint-Niklaasenaar. Mijn mond vol. Sint-Niklaasenaar. Dus de cirkel is rond. Ja, Raymond die sukkelde al een tijd met zijn gezondheid. Dat vertelde Alex Callier nog eerder deze week bij Olala. Luister even mee.
1: Ik weet nog, vorig jaar hebben we een maand in de Balkan getoerd. En hij was gewoon, hij zat dan 5, 6 pijnstillers per dag. En hij had hem nog, zag er gewoon dat zijn gezicht helemaal verkrampt was. Dus op een bepaald moment heeft hij echt moeten beslissen om ermee te stoppen. En ik kan met hem. Hij is natuurlijk ook wel 13 jaar ouder dan ik. Hè. Dat was altijd zo, dat was altijd bizar. Want Hooverphonic was altijd gedaan zo...
2: Drie generaties
1: in één groep. Hè. Ik bedoel, maar toch, ja, 67 is toch nog best jong om zoveel problemen te hebben. Ik wens het niemand toe.
0: Nee, ja, Hooverphonic. Alex Callier, amai. Alex Callier gaat gewoon nog door. Viert zelfs nog 30 jaar bestaan van Hooverphonic met de band dit jaar. Met andere artiesten, onder andere Noemi Wolfs, gaat naast hem op het podium staan. Dus daar kan je nog naar uitkijken. Maar dus ja, toch een emotionele speciale avond daar in Sint-Niklaas. Een laatste keer kijken en een laatste keer Raymond Geerts op het podium daar. Dus ik dacht, we gaan een keer nog eens kijken, Raymond en Alex. Een keer volledig spelen hier op Radio 2. Hè. 5:30 intussen. En dit is het iconische nummer Mad About You.

0: Zometeen ga je denken, hè? Heb ik mij nu van radiozender vergist? Zit ik bij M&M? Nee. Maar Imaan Boudadi, de ochtendprinses van M&M, die heeft wel een bepaalde verslaving. Ja, documentaires kijken. En zij is dus de ideale om een documentaire te tippen voor jou. Hè? Want september is de VRT Documenia maand hier bij Radio 2. En bij VRT dus. En je hoort haar favoriet nog. Haar favoriete docu om iets voor 6. 20-tal minuten ongeveer. Intussen hou in de omgeving van de Heizel op de kleinere wegen rekening met extra drukte door de Memorial van Damme. Op de binnenring rond Brussel vertraag je evengoed 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Jette. En door een andere sportwedstrijd in Hofstade is de verbinding tussen de Leuvense Steenweg en de E19 afgesloten bij Zemst.
1: Radio 2, weekendwijzer.
2: Romy de Ridder.
3: Want we gaan weer terug naar school. Radio aan het werk. 2. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes? Wakko?
4: Jack. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
7: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7,000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Curiosity Festival. 2 weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.

De stilte van de stad. Dana Winner. Het is intussen 5:40. Mijn laatste weekendwijzertip komt eraan. Want vorige week las ik nog op VRT Nieuws dat de kunstwereld wordt geteisterd door verschillende diefstallen. Maar echt, ja, de ene na de andere. Vorige maand nog 2 op 1 dag zelfs. 1 in Wenen en in Spanje. En dan denk je, hoe? Wel, die vraag die beantwoord ik zo biedt. Na deze Damiano David en Next Summer.

0: Next Summer gaat hij zeggen. Ja, hoe wist ik dat nu? Damiano David. Ja, op VRT Max en op VRT Canvas heb je het misschien al wel door. Er is iets aan de hand deze maand, want heel de maand september is het VRT Documenia. Er zijn enkele gezichten van VRT Documenia die ja, hun schouders onder heel die actie zetten. En dat is Imaan Boudadi. Een hele goede middag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Jij bent een van de gezichten van VRT Documenia.
1: Mm-hmm.
0: Wat heb jij met films? Wat is jouw link met een film?
1: Ik hou wel echt al heel lang van films. En dat is vooral zo wat begonnen toen ik verder studeerde. En toen ik eigenlijk beter mijn tijd in studeren zou gestoken hebben, wat ik het dan toch in films deed. En ik heb toen heel veel geld ook uitgegeven aan naar de cinema gaan. Maar ik heb ook heel veel films gewoon op mijn crappy laptop op mijn kot gekeken. Dus dat is dat een beetje gestart. En ik vind films gewoon echt even verdwijnen. Dus ik hou eigenlijk ook het meeste van fictie. Maar als het echt zo'n goede documentaire is, dan heb je mij ook wel kwijt. Dan raakt mij dat potentieel nog dieper, omdat je zoiets hebt van, oh, wow, dit is echt gebeurd.
0: Ja, het principe natuurlijk van VRT Documenia is ontzettend veel podcast, volgens mij. Ontzettend veel goede documentaires, die komen op zowel VRT Max als op VRT Canvas.
1: Mm-hmm.
0: Jij hebt een lijst gekregen met allemaal documentaires.
1: Ja.
0: Je hebt er een favoriet uit gekozen.
1: Ja, ik heb gekozen voor de Louvre Heist. En dat is eigenlijk exact wat de naam zegt. Dat gaat over die overval in het Louvre. Ik was gewoon heel geïnteresseerd omdat we dat in die periode superveel hebben horen passeren in het nieuws.
0: Mee.
1: En we waren wel mee met wat er was gebeurd. En we hoorden dan wel van die mopjes van, ah ja, het wachtwoord was effectief. Wat was het? Louvre 1, 2, 3. Dat het eigenlijk echt ja, zo te belachelijk voor woorden was. Maar ik dacht, maar wat is daar nu eigenlijk echt gebeurd? En dat is het super interessante aan de Louvre Heist. Je ziet echt in real time hoe lang dat het heeft geduurd. Tegen dat ze daar binnen en buiten waren. Met dan een kleine stem die eronder vertelt wat er allemaal aan de hand is. Want je ziet dus de camerabeelden die niet altijd even scherp zijn. Maar je krijgt wel een beeld van hoe kort dat allemaal was. En inderdaad, daar stonden wel mensen bij die het allemaal zagen gebeuren. Maar die hebben ook protocol. Die mogen niet ingrijpen. Dus die stonden daar ook zo'n beetje als dutjes bij. En dan krijg je achteraf ook nog eens een hele uitleg over hoe dat eigenlijk zo is kunnen misgaan. Hoe dat er eigenlijk iemand in the first place is kunnen inbreken.
0: Ja, ja.
1: Louvre. Je zou denken, een van de grootste, meest beveiligde musea ter wereld. De Mona Lisa ligt daar. En dan toch blijkt dat er daar zoveel gaten zitten. En dat is zo grappig, hoe dat zo een van de grootste musea's ter wereld achter de schermen dan toch zo van die valkuilen heeft. Zo, de stomme instanties die van positie veranderen en dingen die ze vergeten vertellen aan elkaar. Of documenten die blijven liggen. En dat vond ik echt het meest interessant. Ik heb zoveel met mijn ogen gedraaid over hoe stom en verkeerd dat allemaal is gelopen.
0: Ben je nadien nog naar een museum geweest? Heb je nog een museum bezocht?
1: Ik heb eigenlijk geen museum bezocht achteraf. Nee, maar ik heb wel vaak nog zitten denken van hoe makkelijk is het om in te breken in een museum.
0: Ah ja, want ik zou denken, het brengt misschien wel mensen op ideeën. Hè? Van als die mannen het kunnen op die manier.
1: En wel, het vuile is dus dat er voor musea bijvoorbeeld instanties zijn die komen checken, zoals dat je van die ethische hackers hebt. Die checken, is een website goed beveiligd? Dus ik ga die proberen hacken.
0: Ja.
1: Zijn er dus ook van die veiligheidsinstanties die gaan kijken naar musea van, oké, als ik een inbreker was, hoe zou ik dat dan doen? En die dan aan de hand van dat rapport zeggen, ik zou daar dat installeren, ik zou daar dat van camerabeveiliging doen, daar misschien wat infrarood, dit, dat. En het erge is dus, jaren voor de Louvre Heist is er dus een man die exact dat heeft gedaan. De Louvre heeft iemand aangenomen om even zo'n rapport op te stellen. Om te zeggen van, kijk, waar liggen onze zwakke punten? En again, dat rapport is wat blijven liggen. Die hebben daar niks mee gedaan. En dan, ja,
0: op een dag
1: miljoenen weg uit het Louvre.
0: Vind je de job van je leven wel? Hoe cool is het als je kan zeggen, ja, mijn job is een professioneel... Ja, ik ben een professionele inbreker eigenlijk. Ik break in for the living. En uiteindelijk dan ben je een van de goede inbrekers. Hè?
1: Want, ja. Want dan pak je nog niks weg.
0: Ah, wel ja? Amai, oké. Okay. Dus ja. Louvre Heist, zo heet het.
1: Louvre Heist is te vinden op VRT Max. Was deze week op VRT Canvas te zien.
0: Ik weet dat Imaan al heel de maand gaat doen. Heel de maand september. Als een gek documentaires kijken. Dit is London Beat. And I've been thinking about you. Het is bijna 6 uur.

Shepherd en Geronimo. Morgen zelfde afspraak. Vul je agenda tussen 4 en 6 uur. Dat is het plan. Wat moet je nu meenemen? Vanavond en morgen is het Brugge, of in Brugge liever het Rijerfestival. Vol theater en kunst. Grotendeels gratis trouwens ook. Bekijk dat even, Rijerfestival. Lieve van Gils die tipt Blue Heron in de cinema. En Imaan die tipt Louvre Heist op VRT Max. En tot slot Ben Sletsens, een belangrijke naam als je wil weten. Of houdt van schilderkunst in ieder geval. Nog tot 10 oktober kan je in Antwerpen bij de Tim van Laren Galerij terecht om zijn nieuwste werk te bewonderen. Blijkbaar de moeite. En nu, 6 uur komt eraan, geniet nog van die laatste zon.

0: The Beatles en Here Comes the Sun. Deze song wordt voor de komende uren verbannen op je radio. Ja, wegens te oud. Enkel nog songs uit de 80s, de 90s en de 00's. Die komen erdoor na 6 uur. Dirk Gijs gaat dat op zijn rekening nemen. Veel plezier.
1: Radio 2. Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
2: Een goeie dag samen, kan ik helpen?
3: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
2: Oké.
4: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
2: Ah, wel, goed nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
3: Indrukwekkend.
4: Ah, wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
3: Ja, mogen we die kopen?
1: Zelfbouwmarkt. Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
5: Auto wassen? Check. De kelder opruimen? Check. De kasten uitmesten? Check. Heb je echt niets beters te doen op een zondag? Denk aan Naam. Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open. Boutiques, concept stores, lekker slenteren en een culinaire pauze. Beleef een heerlijke zondag in Namen. Namur, la vie est belle.
6: Marcel,
3: ja?
6: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
3: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
6: Ja, ja.
7: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
1: Op 20 september is het Autoloze Zondag in Brussel.
8: Volgende halte, 50 jaar metro.
1: Kom het met ons meevieren en herontdek hoe leuk het is om te wandelen, fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad waar je helemaal op adem kan komen.
9: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
6: Marcel,
3: ja?
6: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
3: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
6: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
3: Ja.
7: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
10: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Het is 6:00, dit is het VRT Nieuws met Toon Janssens.
1: Er komt een tijdelijke gevechtspauze in Kiev. Dat heeft de Russische president Poetin aangekondigd. Vanaf middernacht mag het Russische leger 3 dagen lang geen aanvallen meer uitvoeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die aankondiging naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner, die op dit moment in Moskou zijn. Zij komen er praten over een plan om de oorlog te beëindigen. Morgen zouden de twee Amerikanen doorreizen naar Oekraïne en dat voor de allereerste keer, vertelt Marijn Trio vanuit Oekraïne.
2: Ik kan niet zeggen dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, maar het is wel de eerste keer dat die twee Amerikaanse onderhandelaars hier in Oekraïne zullen zijn. Terwijl Steve Witkoff wel al vele malen in Moskou bij Poetin is geweest en ook vaak de Russische standpunten heeft overgenomen. President Zelensky hoopt nu dat de Amerikanen hun beeld van de oorlog wat zullen bijstellen door ook deze kant van de oorlog te zien hier in Oekraïne.
1: In Magdeburg, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, hebben duizenden mensen een manifestatie gehouden voor de democratie en tegen vreemdelingenhaat. Morgen vinden in Sachsen-Anhalt deelstaatverkiezingen plaats. De extreemrechtse partij AfD maakt grote kans om die te winnen en daar zijn de betogers niet blij mee, zegt Jeroen Rijgaard die ter plaatse is.
3: Het heeft tot weg van een pride, een mensenmassa die door de straten trekt, met vlaggen in alle kleuren, van vakbonden, linkse partijen, maar ook de Holibi-beweging.
4: We willen een teken zetten voor de democratie en niet tegen.
3: Dat de AfD met een dik 40% van de stemmen mogelijk een absolute meerderheid zou kunnen behalen, vindt Marcus op zich niet democratisch. En ook veel mensen uit cultuurverenigingen zijn erbij, zoals Judith, die hier samen met haar dochtertje is. Want haar job wordt met een AfD aan de macht bedreigd, zegt ze.
1: En ook in Duitsland, in het oosten van het land, zijn er opnieuw explosieven gevonden bij 2 elektriciteitscabines. Sinds dinsdag zijn er in heel Duitsland al verschillende sabotagedaden en pogingen vastgesteld bij elektriciteitsinstallaties. Een man van 48 die bekend staat als klimaatextremist wordt verdacht als een van de mogelijke daders. In een brief gericht aan de media zou hij 2 aanslagen hebben opgeëist. En sport in het voetbal heeft Union gewonnen op het veld van Charleroi. Het werd 2-3. Daardoor neemt Union voorlopig de leidersplaats af van Charleroi. Hermien van Beveren, het was een echte topwedstrijd.
5: Ja, toch wel. Charleroi stond bovenaan dankzij zegens tegen kleinere ploegen, maar toonde tegen Union dat dat geen toeval was. Union kwam wel eerst op voorsprong met hulp van Charleroi-doelman Coné, maar na mooie combinaties en goals van Mbemba en Pfluke nam Charleroi over 2-1. Dit keer reageerde Union met net voor rust de gelijkmaker van Zorkan. Meteen na de pauze Van de Perre met de knappe 2-3. Union hield de match nu beter onder controle. Floruk strapte nog op de lat. Maar aan de overkant miste Oussou wel de kans op de 3-3. En Havenaar kopte nog op de eigen lat. Maar het bleef dus 2-3. En inderdaad, Union is zo de nieuwe leider.
1: Dankjewel, Hermien. En in het wielrennen heeft de Duitser Marco Brenner de 14e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Beide favorieten heeft leider Enric Mas opnieuw tijd gewonnen op zijn dichtste concurrenten. Hij heeft nu in totaal meer dan 2 minuten voorsprong. Het weer vanavond en vannacht rustig en helder tot licht bewolkt. Minimaal van 4 tot 12 graden. Morgen droog en vrij zonnig en tot 24 graden dan.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Radio 2 80 90 en Nillies.
8: Dirk Gijs.
9: Rentree bij Radio 2, dat betekent dat Radio 2 80 90 en Nillies na die geweldige zomer in Blankenbergen, dat die terug is op vrijdag van 6 tot 10 en op zaterdag ook.
8: WRT Radio 2.
9: Dat is 2 uur langer. Alle, we

0: I Get Knocked Down. Heb je hem ook zitten meebrullen in de auto? Ja, als het niet mis hè, om de zaterdagavond mee te openen. Radio 2, 80, 90 en Nelly's uit 97. Een wereldhit voor Chumbawamba. En ze hebben het hart op de juiste plaats. Want General Motors, het automerk, heeft hem ooit $100.000 gegeven om een stukje van hun muziek in een reclamespot te mogen gebruiken. En ze hebben die $100.000 helemaal aan het goede doel geschonken. Chic.
1: VRT Radio 2.
0: Oké, we spoelen 10 jaar vooruit. We belanden in 2007 met de enige hit voor The Fray, How to Save a Life.

0: How to save a life. We krijgen een berichtje via VRT Max van Wendy van Hoven uit Sint-Niklaas. Die stuurt: zo blij dat het programma terug is. Genieten van die leuke muziek van Radio 280-90 Nelly's. Ja, wij ook. We zijn ook blij dat we terug zijn. Dankjewel.
1: Radio 280-90.

Zeg maar ja tegen de kreuners, want ze hebben baanbrekend werk verricht. Zeker als het over Nederlandstalige rockmuziek gaat. En nu rustige muziek van mama, papa en heel veel broers en zussen. The Kelly Family.

0: speciaal zijn, hè? Mama, papa, kinderen, om zo on the road te zijn en te leven en overal te gaan optreden. Kelly Family en Fell in Love with an Alien. Zometeen, Leanne Rimes.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro.

0: dat pas? Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
4: Peugeot.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Een grote hit is de beste reclamespot voor een film. Wel, dit komt uit de film Coyote Ugly. En zowel de film als deze single waren een grote hit. Radio 2. Er gaan traantjes vloeien vanavond in Sint-Niklaas, want het is toch wel een historisch moment. Vanavond geven Heike Arnaert, zangeres bij Hooverphonic, en Raymond Geert, die is al sinds zijn start 30 jaar geleden bij Hooverphonic, ze geven allebei hun afscheid. Ja, die zangeressen die wisselden al wel eens, maar voor Raymond was dat toch wel 30 jaar van zijn leven, en dat zal pikken straks.
1: Die stopt, dus nu spelen we de laatste show met Heike en Raymond. En Raymond, vooral omdat hij te veel pijn heeft. Hij heeft heel zware rugcomplicaties. En het laatste jaar was echt wel heel zwaar voor hem. Ik weet nog, vorig jaar hebben we een maand in de Balkan getoerd. En hij zat dan 5-6 pijnstillers per dag. En hij had hem nog, zag gewoon dat zijn gezicht helemaal verkrampt was. Dus op een bepaald moment heeft hij echt moeten beslissen om ermee te stoppen. Hij is natuurlijk ook wel 13 jaar ouder dan ik. Hè. Dat was altijd zo, dat was altijd bizar. Want Hooverphonic was altijd gedaan, zo 3 generaties in 1 groep. Hè. Ik vroeg het hem zo vooral. Als ik zeg, ga dat niet missen. En dan doet hij altijd, hem zo altijd wel heel sterk. Maar denk, ik kan me niet voorstellen dat dat zal toch wel pieken. En stel dat ik dat voor heb. Ik denk, goh, ik zou er depressief van worden, denk ik. Van daarmee te moeten stoppen. Muziek is mijn leven. En dat constant deel uitmaakt van mijn leven.
0: Dus straks afscheid van Raymond Geerts en van Heike Arnaert als zangeres in Sint-Niklaas. Maar er is ook nog meer nieuws over Hooverphonic. Enfin, wij halen hun allereerste single nog eens boven. Uit 2000, Mad About.

0: eerste grote hit voor deze Sint-Niklaasse band die ook in Sint-Niklaas vanavond afscheid neemt van zangeres Heike en van de gitarist van Raymond Geert. Zal het toch een momentje met traantjes zijn. Maar pas op, ze maken een doorstart. Hè, want volgende week vrijdag, dan komt er een nieuwe single uit. Met een zanger.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: We blijven in Sint-Niklaas met Philippe Robrecht. Na zijn eerste grote hit in 1992 stond zijn naam definitief.

Shore Boys en Suburbia. Je hoort de hondjes ook blaffen, je hoort ook rinkelend glas. Pet Shore Boys lieten zich inspireren door de film Suburbia en dan waren er ook nog de rellen in Brixton in de tijd van Margaret Thatcher. Enfin, al dat geweld in de Randstad, daar gaat het eigenlijk over. En ze hebben dat superfilmisch aangepakt. Heerlijk nummer, hè? Net als deze van R.E.M. Een partyplaat op zaterdagavond. Dit zijn de Shiny Happy People.

0: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.

Hello World van Bella Perez. Dat was zelfs een hit in Spanje. En Ingeborg heeft daar ook haar eigen versie van gemaakt. Deze zo dichtbij. Radio 2, 80, 90 en Elise, we gaan tijdreizen. Ik neem je precies 45 jaar mee terug in de tijd naar de top 30. En de top 3 die klonk toen zo. Dit stond op 3. Ken je Lobo nog?

0: Brothers met de Caribbean Disco Show. Een soort medley dus met bekende deunen op een disco beat. Dat was toen mode in de 80's. Op 2 stond Michael Jackson met One Day in Your Life.
1: One day in your life, you'll remember.
0: Ja, nostalgie, hè. Maar dat is ook 45 jaar geleden, dus Michael Jackson op 2. Hij verloor wel zijn nummer 1, want er is een nieuwe nummer 1 op 4 september 1981. En dat is dan deze. Wordy Rapping Hood van de Tom Tom Club.

Toch wel een unieke band, Madness, die zo ook humor wisten te combineren met natuurlijk heel fijne muziek, deze Our House. Opmerkelijk, Dolly Parton is overleden. CNN heeft het bericht overgebracht, maar ze moeten zich nu verontschuldigen. Want ze hebben een verkeerde foto gepubliceerd bij haar overlijdensbericht. Ze hebben namelijk een foto getoond van een Dolly Parton-imitator. Kelly Vaughn is haar naam en ze heeft het zelf gemeld en die was natuurlijk blij met alle aandacht. En CNN biedt nu zijn excuses aan bij de familie van Dolly Parton. Hier is een van haar bekendste.

0: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: We zijn op dreef met Radio 2, 80, 90 en Nillies. Enkel de grootste hits uit die drie fantastische decennia. Maar eerst het nieuws van 7 uur.
3: Elke dag, telk voor 2. WRT Radio 2.
4: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Russische hoofdstad Moskou praten de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner vandaag met een Russische delegatie over een voorstel om de oorlog met Oekraïne te stoppen. Over die gesprekken komt er voorlopig geen nieuws naar buiten. Morgen zouden de twee Amerikanen doorreizen naar Oekraïne en dat voor de allereerste keer, vertelt Marijn Trio vanuit Oekraïne.
5: Ik kan niet zeggen dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, maar het is wel de eerste keer dat die twee Amerikaanse onderhandelaars hier in Oekraïne zullen zijn. Terwijl Steve Witkoff wel al vele malen in Moskou bij Poetin is geweest en ook vaak de Russische standpunten heeft overgenomen. President Zelensky hoopt nu dat de Amerikanen hun beeld van de oorlog wat zullen bijstellen door ook deze kant van de oorlog te zien hier in Oekraïne.
4: De Russische president Poetin heeft wel beloofd om 3 dagen lang te stoppen met aanvallen op de hoofdstad Kiev en de regio rond. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland is in meer dan 20 steden betoogd tegen de extreemrechtse partij AfD. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt en de AfD maakt er kans op een absolute meerderheid. In Magdeburg kwamen vanmiddag 1000 mensen op straat tegen de AfD en Jeroen Rijgaard was erbij.
6: Het heeft tot weg van een pride, een mensenmassa die door de straten trekt. Met vlaggen in alle kleuren, van vakbonden, linkse partijen, maar ook radicale groeperingen zoals Antifa. Maar bijvoorbeeld ook de Holibi-beweging is erbij.
7: We willen een teken zetten voor de democratie en niet tegen.
6: En ook veel mensen uit cultuurverenigingen zijn erbij, zoals Judith. Dat zoveel voor de AfD gaan, snapt ze niet.
8: Nee, ik versteer het niet.
6: Ze begrijpt wel dat mensen vinden dat er iets moet veranderen, maar stemmen voor een partij die tegen de grondwet is, zo zegt ze, daar kan ze niet bij. Het is hier allemaal tezamen tegen de AfD, maar ook de AfD tegen de rest.
4: In het voetbal heeft Union met 2-3 gewonnen op het veld van Charleroi. Voor Charleroi is het de eerste nederlaag van het seizoen. Union middenvelder Camille van der Perre scoorde zijn eerste doelpunt in de hoogste klasse en bezorgde de Brusselaars daarmee de 3 punten. Hij was achteraf dan ook erg blij.
9: Het was een hele mooie om als eerste. Ja, toen als een bal vertrok wist ik eigenlijk perfect geraakt. Dus heel blij om het team te helpen hiermee.
4: Dankzij deze overwinning springt Union voorlopig naar de leiding in het klassement. Charleroi blijft gedeeld tweede. En op dit moment is de wedstrijd tussen KV Mechelen en Westerlo aan de gang. Bij het ingaan van de rust staat het er 0-2 voor Westerlo. In de Formule 1 heeft de Fransman Pierre Gasly verrassend de polepositie veroverd voor de Grote Prijs van Italië. Gasly was in zijn Alpine sneller dan de Mercedes van George Russell en de McLaren van Oscar Piastri en pakte daarmee zijn eerste polepositie uit zijn carrière. De Ferraris van Charles Leclerc en Lewis Hamilton zetten de 4e en 5e tijd neer. WK-leider Kimi Antonelli start morgen achteraan door een motorwissel. De race start om 3 uur. Vanavond en vannacht rustig en helder en rond 11 graden. En morgen is het droog en vrij zonnig en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2, 80, 90 en Nillies.
10: Ja, nog tot 10 uur vanavond.
1: Dirk Gijs, VRT Radio 2.
10: Zaterdagavond bij Radio 2, 80, 90, Nillies. Danske placeren moet zeker kunnen op deze Scissor Sisters. And I don't feel like dancing.

0: Scissor Sisters.
1: Het is niet dat ze twee linkerbenen hebben of zo, maar ze hebben gewoon geen goesting om te dansen.
2: Radio 2, 80, 90 en Nelly's.
1: Dat zijn drie prachtige decennia, maar ook de jaren 70 waren dat. En die kan je volgende week helemaal herontdekken op onze zusterzender Radio BNE op DAB+. Luister vanaf maandag een hele week lang, elke dag vanaf 9 uur naar de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Via DAB+, je smart speaker of je digitale tv. En wij gaan nu naar 83 met Yes.

0: Ja, als je oud genoeg bent, dan ken je nog de serie The Young Ones. Nogal anarchistische serie op televisie. Wel, daar komt dat uit. Living Doll, Cliff Richard, al een hit in 59, maar ook nog eens in 86. En nu gaan we naar de 70s.
1: Volgende week op Radio BNE. De beste muziek uit de jaren 70.
2: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
2: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE.
4: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Elke dag telt voor twee.
5: Radio 2, 80, 90 en

0: ho. Pointer Sisters bij Radio 8290 Nelies. En I'm so excited. Het zal ook een bijzonder opwindende avond worden in Sint-Niklaas. Want vanavond wordt daar afscheid genomen van twee iconen. Van Heike Arnaert, die stopt als zangeres bij Hoovophonic. En vooral ook de gitarist Remo Geerts. 30 jaar was hij de vaste teamplayer van Alex als gitarist ook. En ze geven een afscheid bij Remo. Heeft het te maken met het feit dat het niet meer lukt. Zijn rug doet pijn. En er is ook wel goed nieuws. En ja, er komt nieuw werk. En dat is al voor volgende week vrijdag, zegt Alex.
1: Volgende week komt er een nieuwe single uit. Een nieuwe single met een andere stem.
2: Ik ben het niet.
1: Nee. Het wordt een man deze keer. Je zou hem kunnen kennen. Ja. Het nummer noemt Second Life, dat kan ik al zeggen.
0: Ja, spannend allemaal. Hè? Dus vanavond het afscheid van Heike en van Remo, de gitarist. En ze gaan ook toeren, dus er is veel goed nieuws over Hoovophonic. Dit zijn ze uit 2002. The world is...

0: Ze bestaan 30 jaar, Hooverphonic. Het is een iconische band. En vanavond nemen ze afscheid van Heike als zangeres en van de gitarist Raymond, die 30 jaar toch wel de partner in crime was van Alex Calier.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: Radio 82 90 Nelies. Ik heb nog een Clouseau-nummer, maar het is niet gezongen door Clouseau, maar wel

Ja, 1 miljoen vlinders, het is een liedje van Clouseau. En Clouseau zit tegenwoordig in Beste Zangers. Dat is de Nederlandse tegenhanger van Liefde voor Muziek bij ons. En nu naar Zweden met de halfbroer van Nene Cherry. Dit is Eagle Eye Cherry.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

heerlijk veel drama in dit liedje van Raymond van het Groenewoud. Aan het begin zingt hij ook. Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Wel, ondertussen zit hij meer dan 50 jaar in het vak. Dikke chapeau voor Raymond van het Groenewoud. Straks veel muziek uit Rocky 3. Nou, je weet al wat er komt, hè.

Survivor en Eye of the Tiger. Ik weet nog, ik heb dat singeltje gekocht toen ik net klaar was met de examens. Ja, terwijl het nu eigenlijk de rentrée is en iedereen gaat terug naar school. Hier is Gene Thomas met een liedje voor zijn madame, voor Christel.

0: Want het is voor haar, het is voor Christel van K3. Van Jean Thomas. En trouwens, Christel van K3 die zat vorige week, zaterdag, precies een week geleden, zat die bij Camping Caroline en ze heeft daar leuke verhalen verteld. Onder meer over een vakantie naar Spanje, waar ze overdag op het strand lag en 's avonds uitging naar het lokale café en dan bij de plaatselijke DJ Whitney Houston coverde en luidkeels meezong. Dus ja, het zat er toen ook al in.
1: Radio 2, 80, 90 en Nelly's.
2: Radio 2.
3: Dirk Gijs.
2: VRT. Radio 2.
4: Hey, he's up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
5: No fighting.
4: Up in here.

Shakira. Hips Don't Lie. Krijg een berichtje. Hey Jan de Smet hier, Knokke-Heist. Gewoon om te vragen of ik de groetjes mag doen aan alle luisteraars van Radio 2 en ook aan jullie. Ja, natuurlijk. Dank u wel.

0: dames en heren van de jury. Dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
1: Wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Vanaf morgen op VRT1 en VRT Max.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
8: De jaren 80, ze waren prachtig. Maar dat kan je ook zeggen van de jaren 90 en van de Nillies. Straks tophits bij Radio 2, 80, 90 en Nillies.
9: Elke dag, telk voor twee.
10: Goedenavond, 14 nieuws met allerlei korte. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner hebben in de Russische hoofdstad Moskou een gesprek gehad met president Poetin over een voorstel om de oorlog te beëindigen met Oekraïne. Veel nieuws over die gesprekken is er nog niet, maar president Poetin liet wel blijken dat de situatie moeilijk is. Morgen reizen Witkoff en Kushner door naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev om daar te praten met president Zelensky. Onze collega Marijn Trio, die in Oekraïne is, gelooft niet dat de gesprekken van vandaag en morgen veel zullen opleveren.
11: Het is natuurlijk goed dat ze weer naar Moskou gaan en zeker ook goed dat ze eens in Kiev komen, in Oekraïne hier. Misschien ook niet meer dan logisch nadat ze al vele malen in Rusland zijn geweest. En Steve Witkoff, als die gesprekken had met Poetin, altijd terug naar huis kwam met heel erg, ja, toch pro-Russische standpunten die heel erg nadelig waren voor Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky, die hoopt toch, ja, dat doordat die Amerikaanse delegatie nu naar hier, naar Oekraïne zal komen, dat zij door de Oekraïnse kant van de oorlog te zien hun standpunt misschien wat zullen bijstellen.
10: Bij een vliegshow nabij de Griekse hoofdstad Athene is een straaljager neergestort. De twee piloten hebben die crash niet overleefd. Het gevechtsvliegtuig was vanmiddag net opgestegen toen het misliep en voor de ogen van duizenden kijklustigen neerstortte. Veel toeschouwers filmden de crash. Op die beelden is een grote vuurbal te zien. De piloten hadden geen tijd meer om hun schietstoel te activeren en zich in veiligheid te brengen. Wat er precies is misgegaan wordt nog onderzocht. De vliegshow werd na het ongeval stilgelegd. In de hoogste voetbalklasse heeft Union met 2-3 gewonnen op het veld van Charleroi. Voor Charleroi is het de eerste nederlaag van het seizoen. Speler Patrick Fluke vond dat Charleroi een goede wedstrijd speelde, maar slikte het te makkelijk doelpunten.
12: Ja, ik denk voor alle supporters die niet voor Charleroi of Union zijn, zijn wel een leuke wedstrijd, 5 doelpunten. Maar ja, dat is wel frustrerend. Ik denk, we spelen een goede wedstrijd, vooral in de eerste helft. Maar ik denk als we met 2-1 in de helft gaan, gaat het wel een verschil maken. Maar zo, ja, krijgen we doelpunten die we nooit mogen krijgen. Als je 3 krijgt tegen Union, is het moeilijk om te winnen.
10: Door deze overwinning springt Union voorlopig naar de leiding in het klassement. Charleroi blijft gedeeld tweede. En op dit moment is de wedstrijd tussen KV Mechelen en Westerlo nog aan de gang. Met nog enkele minuten te spelen staat het er 0-3 voor Westerlo. En in de Ronde van Spanje wordt de rit van morgen naar aankomstplaats Córdoba ingekort. Door de verzengende hitte treedt het zogenoemde Extreme Weather Protocol in actie, waardoor de renners 110 kilometer moeten afleggen in plaats van de voorziene 189. In Córdoba en het zuiden van Spanje worden temperaturen de verwachte volgende dagen van rond de 40 graden. De rit van vandaag werd gewonnen door de Duitser Marco Brenner en Rick Mas blijft leider in die Vuelta. En geen extreme hitte meer bij ons, al krijgen we wel een mooie en heldere nacht bij 11 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook. En dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
13: Radio 2. Radio 2 80, 90 en Nillies.
14: Tot 10 uur nog. Welkom.
15: Dirk Gijs.

Ja, Iris Feest, als hij dit aan het zingen is, deze Mama Se, Mama Sa, Mama Kusa. En dat heeft hem geld gekost, want hij heeft dat eigenlijk gepikt van Manu Dibango, maar ze hebben dat buiten de rechtszaak omgeregeld. Met flink wat duiten waarschijnlijk, het is Manu gegund. En nu iets helemaal anders, na Michael Jackson, we blijven in de States, is dit Snow Patrol en Shut Your Eyes. Maar open je ears, want het is een prachtige song.

Ik voel me ook goed. Misschien heb jij wel een barbecue'tje gedaan. Het zou kunnen, hè. En ook morgen wordt het een mooie dag. Temperatuurtjes tot 24 graden of zo. Zalig. En maandag ook nog, maar dan krijgen we mogelijk regen, hè. Hier is Blondie.

0: Ze is een beetje tegendraads, deze Sarah Bareilles, want haar platenfirma wou graag dat ze een ballad schreef. Had ze geen goesting in, heeft maar dit nummer gedaan. En ze heeft groot gelijk gehad, want het is een grote hit geworden, deze Love Song. Nu, op dit moment, is Hooverphonic aan het concerteren. En het zal toch dramatisch zijn met traantjes, want het is het einde voor Heike Arnaerts. Ze stopt als zangeres, maar ook voor Raymond Geerts, 30 jaar de vaste gitarist. Dus dat wordt toch wel een heel bijzonder concert. En daarom gaan we ze nog eens draaien. Hè. Wat dacht je van Sometimes? Ik vind hem keigoed, maar het is niet favorietje van Alex.
1: Sometimes is nooit mijn favoriet nummer geweest. Dat is eigenlijk wel een gigantische hit geworden. En dat moeten we eigenlijk ook spelen. Ik weet bijvoorbeeld dat we niet al die spelen en we spelen dat niet. En we zijn crowdpleasers, die spelen we. Maar dat is niet mijn favoriet nummer. Maar als dan dat publiek in Tbilisi, in Georgië deze zomer op een festival. En gans die wij zongen dat luidkeels mee. Maar dan is dat toch wel weer iets magisch.
0: Zeker. Dit is uit 2002. En volgende week vrijdag komt er een nieuwe single uit met een mannelijke zanger.

0: Radio 2, 80, 90 en Nilly's.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Prettig weekend.
3: Krijg een berichtje van David Maas uit Geraardsbergen. God is a DJ van Faithless, graag.
4: This is my church. This is where I heal my hurts.
3: Hij voegt eraan toe, het is van de beginjaren dat ik begon uit te gaan. Heerlijke herinneringen zijn het.

0: 2. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
1: Radio 2 8090 Nilly is nu met een Amerikaanse legende die deze zomer nog naar de Lokerse feesten is geweest naar ons land. Diana Ross.
2: Elke dag telt voor 2.
1: I'm coming out.

0: Donna Lewis en I Love You Always Forever. Er is er eentje jarig. Onze Peter van de Veire maakt al 20 jaar ochtendradio. En om dat te vieren, trakteert hij. Hij trakteert je op een nieuw bed. Je kan elke weekdag meespelen in Goedemorgen Morgen. Ja, wat moet je doen? Hints verzamelen. En dan de exacte locatie van Beddegem bij elkaar puzzelen. En Peter heeft donderdag en vrijdag al twee letters van die locatie prijsgegeven. Luister maar.
1: Waar ligt Beddegem? Let op, letter 1.
2: O.
1: Ja, let op.
2: V.
1: Gehoord? Puzzel mee en raad waar Beddegem ligt. Ga nu naar Radio 2 op VRT Max. Volg ons en tik daarop Doe mee en deel daar je antwoord.
0: Voilà, de eerste 20 die de juiste locatie raden, die spelen dus volgende week vrijdag 11 september de grote finale in Beddegem. En wie weet slaap jij binnenkort dan wel in een heerlijk nieuw bed. Wim Soutard ligt ook in bed met een fles daarbij. En hij maakt het heel gezellig.

0: Roland Gift heeft zo'n speciaal stem. Je herkent die echt uit de duizenden. Hè? Je hoorde hem met She Drives Me Crazy, Fine Young Cannibals. En wie ook een bijzondere stem heeft, dat is Kesha. En nog speciaal, moet eens luisteren, die poetst haar tanden met Jack Daniels.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's go.
1: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Rob de Nijs weet hoe hij het moet gezellig maken op zondag. Trouwens, zondag. Morgen hebben we een bijzonder programma. Dat is getiteld Morgen Maandag. En Carolien de Becker presenteert het. Je kan er platen aanvragen voor jeugdvrienden, voor je partner onderweg, voor buren, voor familie. Enfin, als je iemand wil bedanken, kan allemaal. Stuur een mailtje naar morgenmaandag@radio2.be. En goed luisteren natuurlijk, hè, zondagavond voor 3 uur Feel Good Radio tussen 6 en 9.
1: Radio 2, 80, 90 en...

Prince, legendarische artiest, maar hij is niet meer, we missen hem een beetje, maar gelukkig hebben we nog zijn goede muziek. We hebben trouwens nog niet zo lang geleden afscheid moeten nemen van Frank Beard van ZZ Top. Je weet wel, de mannen met hun baren, althans de twee frontmannen hebben baren, de drummer niet, maar die heet dan Beard, Frank Beard, de drummer. Kijk, voilà, mooi eerbetoon aan ZZ Top. Dit zijn ze met Gimme All Your Lovin'. Er komt een nieuwe drummer in de plek en zo had hij het gewild. Meer dan 50 jaar speelde Frank Beard

0: naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Straks, na het nieuws van 9 uur, nog een uur toppers uit de jaren 80, 90 en de Nillies. En die mogen ook up tempo zijn. Ah ja, want het is weekend.

0: vanavond VRT Nieuws met allerlei korten. De Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA is geen voorstander van een btw-verhoging, dat zegt de organisatie, bij de start van het nieuwe politieke jaar en de start van de begrotingsbesprekingen. De federale regering moet de volgende weken op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een btw-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Voor VOCA is zo'n verhoging alleen maar mogelijk als er ook gekeken wordt naar de automatische loonindex. Dat zegt CEO Frank Peks.
1: Als de regering eraan zou aan denken om de btw te hervormen, dan moet je dit samen zien met een hervorming van het indexmechanisme. Het kan niet zijn dat de factuur finaal volledig belandt bij ondernemingen. Die twee gaan hand in hand. Als je iets doet in btw, dan moet je ook even kijken naar de effecten op inflatie. En uiteindelijk die hogere inflatie zal leiden tot hogere lonen en die betalen ondernemingen. Dus die twee moeten samen bekeken worden.
0: De dodental na de schipbreuk van een ferry vorig weekend voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Vanmiddag is nog een lichaam geborgen. Er zijn nog steeds 15 opvarenden vermist. Het is nog niet duidelijk wat de ferry die op weg was naar Turkije heeft doen kapseizen. Kort na de ramp konden 237 opvarenden gered worden. Het wrak van de overzetboot ligt op de zeebodem ondertussen op een diepte van meer dan 500 meter. Sport in Brussel is de tweede en laatste avond van de Memorial van Damme aan de gang. Bert Sterks, jij bent in het Koning Boudewijn Stadion. Gisteren was het al een topavond. Ligt het niveau vanavond ook hoog?
2: Zeker en vast, met alweer 5 meetingrecords en 3 beste wereldjaarprestaties is de tweede dag van de Memorial meer dan goed begonnen. Op de 5000 meter liep Ballew uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend ook op de 1500 meter, terwijl de Amerikaan Bednarek zijn snelste 200 van een week geleden evenaarde in 19 seconden 62 honderdste. In het kogelstoten deed de Jamaicaan Campbell dan weer de verste worp van het jaar. De Belgen presteren dan weer matig. Merel Maas en Afitiam liggen al uit de hoogspringcompetitie. 1,84 meter was hun beste sprong en straks volgt het duel op de 800 meter vrouwen tussen de Europese kampioen Werro en Femke Broedersbol.
0: Dankjewel Bert. En dan gaan we ook nog kort naar Luik voor de voetbalmatch tussen Standaar en Antwerp met Tom Boudeweel. En Tom, uiteindelijk ook met Antwerp supporters.
3: Ja, vandaag gehoord dat ze er toch mogen bij zijn. Dus niet in het centrum gesignaleerd, maar hier gewoon op de bezoekende tribune. Ze hebben al een geanimeerd openingskwartier gezien met één grote kans voor hun neus, voor Thibaut Somers. Maar een prima redding van de standaarddoelman Epolo. Het is een beginfase met heel veel tempo, heel veel energie, maar voorlopig nog zonder doelpunten. 0-0.
0: Ja, dankjewel Tom. In Sint-Truiden-la-Louvière staat het momenteel nog 0-0 ook. Eerder vanavond won Westerlo met 0-4 op het veld van KV Mechelen. Vanavond en vannacht rustig en helder en rond 11 graden. Morgen droog en vrij zonnig en dan tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: Radio 82, 90 en Millies.
5: We beginnen met New Wave. Welkom.
6: Dirk Gijs.

0: feestplaatje bij Radio 82-90 Nelies. Zijn er hier kattenliefhebbers trouwens?
1: Ah ja, want op de hoes lag een pluizige, donzige, witte kat te slapen op een pluizig, donzig tapijtplein, herinner ik mij nog. 81 was dat en ze braken door met die single Just Can't Get Enough, Depeche Mode. We spoelen 10 jaar vooruit. 91, hier is Mylène Farmer.

0: lastig toch.
1: Klinkt een beetje sprookjesachtig met die belletjes. Hè? Eva de Roveren en Fantastisch Toch. En hier is die fantastische hit van Aha. Maar ze hebben hem wel 3 keer moeten releasen eer iedereen vond dat die fantastisch was. En die clip heeft ook geholpen natuurlijk. Hè. Met die tekenfilmstructuur daarin. 2000 tekeningen zijn ervoor gemaakt. Ze hebben er 4 maanden aan gewerkt. Ja, tegenwoordig met de AI. Dat is toch wel zeker 4 minuten werk nu. Don't

Ken je deze nog? The Cutting Crew and I Died in Your Arms Tonight. Radio 2, 80, 90 en Nillies. Ik neem je precies 30 jaar terug in de tijd. We landen op 5 september 1966.

Spice Girls en Wannabe was toen een superstijger. Van 13 naar 3 steeg die in de Radio 2 Top 30. Op 2, Bailando van Paradiso. Bye.

precies 30 jaar geleden, op 5 september, stond dit op nummer 2 in de Radio 2 Top 30. Later ook nog gesampled, hè, die Paradiso met Bailando. En dit was de nummer 1, Fugees, Killing Me Softly.

0: Ja, zo meezingbaar. De nummer 1 in de Radio 2 tot 30 van precies 30 jaar geleden was 5 september 1996.
1: Dirk Gijs. Radio 2, 80, 90 en Nillies.
0: Freddy Dana uit Herne stuurt. Dag Dirk, graag Céline Dion nu ze toch weer gaat optreden. Misschien haar Pour que tu m'aimes encore. Geen probleem, hier is hij.

Ja, dat klopt. Die La La La, dat kreeg je niet uit je hoofd. I can't get you out of my head, Kylie Minogue. En nu de band VOF de Kunst, die je kent van Suzanne. Ja, natuurlijk. En een kopje koffie. Maar herinner je deze nog? Dit is...

En Larger Than Life waren ook de producers die dit maakten. Max Martin en Dennis Pop. En daarvoor moest je naar Stockholm. Die hadden een studio. Die maakte de hits van Britney Spears. Heel typisch geluid en vele andere bekende supersterren. Schoon weer vandaag, hè? Jazeker. Bart Kael vindt dat ook.

Het was een fenomeen in de jaren 80. Kate Bush, je hoorde ze met Running Up That Hill. Ik nodig je graag uit naar de Rat Pack Best Of in Concert. Dat is het kerstconcert van onze collega's van Radio Bene. Nu, er komen bekende stemmen. Hè? Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovie is erbij. Kleimas en Van Geel, Loredana, Barbara Dex zijn er allemaal bij. Het wordt de max. Dus bestel nu al je kaartjes voor het uitverkocht is op het Radio Bene kanaal op VRT Max. Zondag 8 november. Trouwens, een middag- en een avondvoorstelling.

dezelfde noten, maar trager. Klinkt zo. Wat denkt die dat ze het van elkaar geleend hebben? Trouwens, Isabel A. was eerst met deze Ik laat je nooit meer gaan. En toch moet ik je laten gaan, want het is iets voor 10 uur geworden. Dit was Radio 2890 Nillies. Je weet, we doen dat op vrijdagavond tussen 6 en 10. Dat was al langer. Maar voortaan is het ook op zaterdagavond van 6 tot 10. Dus ja, 2 uren winst. Reken uit. Hè? Goed, hè? Dus merci voor het luisteren. En heel graag tot volgende week. Hier is Isabel A. Jij bent...

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog steeds en blijft er waakzaamheid geboden om opflakkeringen te vermijden. Momenteel worden er ook 2 blussystemen getest. Het gaat om een soort van sproeisysteem waarbij een leiding over een lengte van 1800 meter zo'n 2000 liter per minuut nog de bodem over de bodem verspreid. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in België ooit. De Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA is geen voorstander van een btw-verhoging. Dat zegt de organisatie bij de start van het nieuwe politieke jaar. De federale regering moet de volgende week op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een btw-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Voor VOCA is zo'n verhoging alleen maar mogelijk als er ook gekeken wordt naar de automatische loonindex. Dat zegt topman Frank Peks.
4: We zijn geen fan van een btw-verhoging, omdat uiteindelijk finaal de factuur van een btw-verhoging bij de onderneming zal liggen. Wij kennen in België het principe van de automatische loonindexering en dat betekent bij oplopende inflatie dat uiteindelijk ook automatische lonen zullen worden geïndexeerd en die worden betaald door ondernemingen. Dus als men denkt aan een verhoging van btw, gaat men automatisch ook oog moeten hebben voor dat indexmechanisme om op die manier ook wel de competitiviteit van ondernemingen te beschermen.
3: Bij een brand tijdens een bruiloftsfeest in Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. Er zijn ook heel wat gewonden. Een aantal van hen is er erg aan toe. Het vuur brak uit in een feestzaal in de stad Lingwala, niet ver van de hoofdstad Kinshasa, toen er dus een bruiloftsfeest aan de gang was. Wat het vuur veroorzaakt heeft, moet verder onderzoek aan het licht brengen. En het sportblok beginnen we met tennis, want op de US Open heeft Alexander Bloks voor een stunt gezorgd. Hij klopte zo net de nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. 6-7, 6-3, 6-0 en nog eens 6-3. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Bloks zich weet te plaatsen voor de 8e finales nu op een Grand Slam toernooi. Cobolli verloor onlangs ook nog de finale van Roland Garros. In Brussel is de tweede en laatste avond van de 50e jubileumeditie van de Memorial van Damme, zo net afgelopen. Bert Sterks vanuit het Koning Boudewijnstadion. Wat is de balans van deze tweede avond?
5: Die is goed. 3 beste wereldjaarprestaties en 8 meetingrecords. Ook de tweede avond mocht er dus zijn. Op de 5000 meter liep Balui uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat tot haar eigen verbazing op de 1500 meter. Terwijl de Amerikaan Bednarek zijn snelste 200 meter van een week geleden evenaarde in 1962. In het kogelstoten deed de Jamaicaan Campbell dan weer de verste worp van dit jaar. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. De Zwitserse Werro haalde het nipt voor Femke Broedersbol, die wel eens alsmaar dichterbij Werro komt. Masai Russell en Alessandro Santos maakten hun favoriete rol op de horde waar. De Belgen presteerden vanavond matig.
3: Dankjewel Bert. En in het voetbal is de wedstrijd tussen Standaard en Antwerpen aan de gang. Tom Bouwweel, jij volgt die wedstrijd in Luik. Hoe staat het daar?
6: Nog altijd 0-0. Er zijn al een paar kansen geweest. Een paar grote. 2 voor de thuisploeg en eentje voor Antwerp. Maar ze hebben nog niet kunnen scoren. In de eerste helft was het een gelijkopgaande beginfase. Maar dan stond daar het initiatief genomen met een aantal goede pogingen. De beste kans voor Nguyené. En de jonge Cameroener had ook een goede poging tegen de onderkant van de lat na de pauze. En voor Antwerp moeten we al helemaal teruggaan naar het begin van de wedstrijd voor die grote kans van Thibaut Somers. We wachten dus op doelpunten hier op Sclessin. Voorlopig nog altijd 0-0.
3: Dank voor de update, Tom. En ook Sint-Truiden en La Louvière spelen momenteel tegen elkaar. Daar is het 2-0 voor Sint-Truiden. Eerder vanavond won Westerlo met 0-4 bij KV Mechelen. Een rustige en bijna heldere nacht straks. Temperaturen rond 8 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer en dan nog wat warmer tot 29 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op Facebook.

0: 11 uur in een goede avond, 14 nieuws met allerlei korte. In Moskou zijn de gesprekken tussen president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner afgelopen. Ze bespraken een Amerikaans voorstel om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen hebben Witkoff en Kushner een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in de hoofdstad Kiev. En dat is voor het eerst dat de gezanten in Oekraïne zelf op bezoek gaan. In Rusland daarentegen waren ze al verschillende keren. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van het land. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. In meer dan 20 steden in de regio werd vandaag betoogd tegen die AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. Deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
1: Natuurlijk persoonlijke angst, da ich selber Migrant bin. Ich komme nicht aus Deutschland, ich bin hier nicht in Deutschland geboren. Was die AfD macht, ist halt auch etwas gegen mich, gegen Menschen wie mich.
0: Ik ben vooral bang, zei de man. Op de US Open Tennis heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de achtste finales. Blok klopte vanavond het vijfde reekshoofd daar in New York, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Blok zich weet te plaatsen voor de achtste finales op een Grand Slam toernooi. Dit weekend werd in Brussel de Memorial van Damme gehouden. Het was de 50ste keer dat deze atletiekmeeting werd georganiseerd in ons land. Een balans van deze jubileumeditie krijg je van Bert Sterks.
2: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
0: En in het voetbal heeft Standaard met 1-0 gewonnen van Antwerp. Door deze zege springt Standaard voorlopig naar de 5e plaats in het klassement. Volgens verdediger Ibe Houtekiet was het goed dat Standaard pas in het slot kon scoren.
3: We hebben echt veel energie gebracht. En weet je, misschien, ik mag het niet te luid zeggen, maar misschien is het goed dat we niet hadden gescoord in de eerste helft. Want dan hadden we echt bleven die klik hebben van door te pushen. We hebben soms die neiging als we in de eerste helft scoren dat we een beetje achteruit kruipen, zoals ik al zei. Misschien was het wel goed vandaag, misschien was het voorbestemd dat we beter nog niet hadden gescoord in de eerste helft, maar wel in de tweede helft.
0: Sint-Truiden won vanavond vlot van La Louvière, 4-0 werd het daar. Een rustige en bijna heldere nacht straks, temperaturen rond 8 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook en tot 24 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister op

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor 2.
3: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Moskou zijn de gesprekken tussen president Poetin en Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner afgelopen. Tijdens een gesprek van zo'n 3 uur vanavond bespraken ze voorstellen om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Zondag hebben Witkov en Kushner een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in de hoofdstad Kiev. Het is voor de eerste keer dat de twee naar Oekraïne zelf trekken. In Rusland waren ze daarentegen al verschillende keren. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog steeds en blijft er dus waakzaamheid geboden om opflakkeringen te vermijden. Momenteel worden er ook 2 blussystemen getest. Het gaat om een soort van sproeisysteem waarbij een leiding over een lengte van zo'n 1800 meter 2000 liter per minuut op de bodem wordt verspreid. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in België ooit. Zondag zijn er deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. Net als de andere partijen hield de AfD vanavond nog een laatste campagnebijeenkomst. Voorman Ulrich Siegmund vindt het een noodzaak om de migratie anders te oriënteren.
4: Wir möchten die Migration wieder neu ordnen. Wir möchten endlich trennen zwischen einer illegalen Einwanderung, zwischen Leuten, die unser System ausnutzen, und zwischen Leuten, die gerne mit anpacken wollen, die im Rahmen unserer strengen Gesetzgebung, wenn wir sie mal einhalten würden, hierher kommen.
3: In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Dat is een vergelding op een eerdere Iraanse aanval op een Amerikaans marineschip. Een van de tankers lag bij het eiland Karg, dat belangrijk is voor de Iraanse olie-export. Vanavond heeft Iran dan weer opnieuw vergeldingsaanvallen uitgevoerd op olieinstallaties in de regio die een link met de Verenigde Staten zouden hebben. Dit weekend werd in Brussel de Memorial van Damme gehouden. Het was de 50ste keer dat deze atletiekmeeting werd georganiseerd in ons land. Een balans van deze jubileumeditie krijgt u van Bert Sterks.
5: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij, winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
3: In het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerpen. Verslag van Tom Boudeweel.
6: 9-9 voor Standaard, nog altijd ongeslagen ook. En in de bovenste regionen van het klassement. Dankzij een penaltygoal van Ayensa, een kwartier voor tijd. Zijn 4e doelpunt al dit seizoen. Standaard bracht veel energie. Antwerp ging er aanvankelijk in mee, maar moest daarna terug. De thuisploeg dreigde een paar keer en Gwenne miste de grootste kans. Somers ook aan de overkant. Na de pauze waren er minder mogelijkheden. Standaard won uiteindelijk verdiend door een strafschop. De gelijkmaker van Somers werd van de lijn gehaald. En zo 1-9 voor Antwerp, net voor de duels tegen Club Brugge en Union.
3: Sint-Truiden versloeg La Louvière met 4-0 en Westerlo ging vanavond met dezelfde cijfers winnen op het veld van KV Mechelen. Een rustige en bijna heldere nacht. Temperaturen rond 8 graden. Zondag droog en vrij zonnig ook. En dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Radio.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo.

0: RT Nieuws met Jo Valvekes. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en twee Amerikaanse gezanten is afgelopen na 3 uur. Dat melden Russische staatsmedia. Jared Kushner en Steve Witkoff spraken in Moskou met Poetin over de oorlog in Oekraïne. Die oorlog duurt nu al meer dan 4 jaar. Het Kremlin noemt het gesprek eerlijk en constructief. Er zouden enkele ideeën besproken zijn om tot een akkoord te komen. De Amerikaanse gezanten reizen nu door naar Kiev. Dat is voor het eerst sinds het begin van de oorlog. En er is een primeur in de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
1: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
2: Wow, that's incredible to hear.
0: Dat waren de ingenieurs van het Duitse privébedrijf Isar Aerospace. De lancering gebeurde vanop de Noorse lanceerbasis Andøya, boven de Poolcirkel. Europa wil zo minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor satellietlanceringen. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij een raket neerstortte en ontplofte. Op het WK G-wielrennen in het Amerikaanse Huntsville heeft Ewout Vromant het brons veroverd in de tijdrit van de MC2-klasse. De 42-jarige Oost-Vlaming moest in een chrono van 18 minuten en 22 seconden enkel 2 Fransen laten voorgaan. Vromant pakte de voorbije jaren ook al 2 keer het goud en 2 keer brons op het WK tijdrijden. Maandag rijdt hij nog de wegrit. Julie de Bok werd bij haar WK-debuut 7e in de tijdrit van de WC4-klasse. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penaltydoelpunt van Eckert Ayensa. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0-zege tegen La Louvière dat op 1 punt blijft steken. Ook KV Mechelen blijft onderaan met maar 2 punten na een 0-4-nederlaag tegen Westerlo. Op de US Open tennis heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de 8e finales. Bloks klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Bloks zich weet te plaatsen voor de 8e finales op een Grand Slam. Blijven vechten, dan lukt het wel, zegt hij.
3: I think this was one of my craziest experiences so far in my career. The atmosphere here is amazing. After the first set, I just told myself to keep calm, and I know deep inside I'm a fighter and I will fight until the last ball, and it paid off today.
0: Het weer, een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden. We krijgen een droge en vrij zonnige dag tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer, nog warmer dan, tot 29 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een grote natuurbrand. Het vuur heeft intussen een gebied van 105 hectare verwoest. De brand ontstond woensdag in de Vallée d'Aspe, in een berggebied dicht bij de grens met Spanje. Door het steile terrein heeft de brandweer het moeilijk om het vuur te blussen. Daarom wordt nu bewust extra gecontroleerde branden aangestoken op de bergkam om de vlammen geen brandstof meer te geven. Zo